0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Schrijf je naam en nummer op dit Viltje.
2: Deze week Hart en Tien. Viltje.
0: Dit is de Nieuwe Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske-Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer open houden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske-Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfheze zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfheze. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse Dag van de Stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie, er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske-Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in
2: Vrijdag 21 augustus. Goedemorgen, goedemorgen Jeroen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Fijn dat je er bent.
3: Ja, het is gelukt.
2: Het is gelukt. Ja, als je auto niet start 's ochtends, nou, dan ben je toch nog keurig op tijd hier aangekomen. We gaan het vanochtend hebben over gemeenten Overijssel die druk bezig zijn met het vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling al.
3: Ja, en we gaan het ook hebben over de brandweer die in België gaat helpen.
2: Zeker, Overijsselse brandweerlieden gaan daar naartoe. We beschouwen, het moet maar. We beschouwen FC Twente Karabach na. Natuurlijk doen we met Tijmen van Wissing na 7:30.
3: Ja, en we gaan nog...
2: rondje doen?
3: Ja, Corso-rondje gaan we natuurlijk ook nog even kijken.
2: Ja, Corso en een rondje nieuwsquiz.
3: Ook nog, ja.
2: Het is vrijdagochtend tenslotte. Het weer voor het weekend, het verkeer en natuurlijk heel veel lekkere muziek. Hoor je tot 9:00 in...
0: Goedemorgen met Oost. Radio Oost.
2: Beginnen we met Men and Work in Down Under...

0: 7 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. We gaan het nieuws van de afgelopen uren voor je samenvatten.
1: Ja, actievoerende boeren vinden het onzinnig dat het Openbaar Ministerie trekkers op de snelweg wil bestraffen. Volgens hen kan de snelweg juist de veiligste route zijn. Ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn klaar met scheurende jongeren op al dan niet opgevoerde fatbikes. Ze willen dat de gemeente beter gaat handhaven. En het wordt een hels karwei voor FC Twente om de groepsfase van de Conference League te halen. Want de Enschedeërs verloren gisteravond in eigen huis van Karabach met 1-0.
2: Moerdiep gaat de 16 binnen, legt terug, blijft die bal liggen. Kadi, het is 0-1 voor Karabach.
3: Komen, jongens.
0: Ja, en zo ging Twente dan de Kleibergen op. Dat wacht een hele zware uitwedstrijd. Wat staat er voor opvallend in de kranten, Jeroen?
1: Het Algemeen Dagblad heeft op de voorpagina een verhaal over groeiende rentelast treft Nederlandse schatkist. Want we zijn volgend jaar 12 miljard euro kwijt alleen al aan rente. Omdat we te veel hebben uitgegeven en een staatsschuld hebben.
0: Voor op de Volkskrant, de evolutie van Lowlands, dat gaat vandaag beginnen. Hè, volgens twee popjournalisten van twee generaties van deze krant. Die beschouwen festival tot op de keper en kijken wat er afgelopen jaren is veranderd. De opening van Trouw, hoger eigen risico treft de zieke mensen in de bijstand het hardst. 0,4% is de inkomensdaling voor mensen die in de bijstand, die dus slechte gezondheid hebben. Die worden dus ook nog in de portemonnee hard getroffen. En voorop NRC een vrolijke strandfoto. Het is in Tel Aviv. De oorlog ten spijt. Zelfs iedereen om ons heen haat ons, zeggen ze daar. Ja, het ziet er allemaal heel vrolijk en blij uit. Terwijl het land toch in vuur en vlam staat.
1: Ja, Telegraaf heeft ook nog een mooie foto. Kampioenen onder elkaar. Een lachende Demi Vollering en Max Verstappen.
0: Ja.
1: Want Max heeft zijn contract verlengd, hè, gisteren bij Red Bull.
0: Zeker, en hij kreeg een shirtje van Demi Vollering.
1: Ja,
0: vindt
1: een prachtig geel shirtje.
0: Ja, en ze moet het ook ondertekenen.
1: Heel goed.
0: Hij heeft ook eens om een handtekening gevraagd. Dat is toch wel eens leuk.
1: Ja.
0: Goed, wat gebeurt er dan verder vandaag? Dolomina organiseert vanavond weer een lichtjes fietsactie in verschillende steden. In Deventer gaan vrouwen ook de straat op om opnieuw aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen in de nacht. Fietstochten waren er vorig jaar ook na de moord op Lisa, die alleen uiteindelijk naar huis fietste.
1: Ja, voor de rechtbank in Almelo staan vandaag opnieuw twee mannen terecht voor het plegen van openlijk geweld tegen Go Ahead Eagles supporters. Bij een tankstation langs de A1 bij Wulp gingen supporters van Go Ahead en FC Twente met elkaar op de vuist. De verdachten komen uit Wierden en Hellendoorn.
0: En veel Overijsselaars gaan vandaag ook naar het Formule 1 weekend in Zandvoort. Dat dus gaat beginnen. Vandaag de vrije training en de kwalificatie voor de sprintrace. En ze gaan naar Lowlands. Festival in Biddinghuizen, dus daarom wordt het vol op de wegen en in de treinen vanuit Overijssel richting Westen.

0: So in Love hoorde je van OMD, oftewel Orchestral Maneuvers in the Dark.
1: Het krantenoverzicht.
0: De kranten zijn ondanks de duisternis toch weer bezorgd. De papieren versies zijn binnen. Jeroen, wat staat erin?
2: Telegraaf heeft een verhaal over de angst voor ontslagen. Want gisteren zijn cijfers van uitkeringsinstantie UWV bekend geworden. En de angst voor ontslagen zit er in sommige bedrijfstakken behoorlijk in. Maar tot nu toe lijkt dat mee te vallen. Want er zijn zo'n 10% minder reorganisaties aangemeld in dezelfde periode vorig jaar door bedrijven. En bedrijven die binnen 3 maanden meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, moeten dat dan melden. En in 2025 was dat nog het hoogste aantal in 10 jaar, meer dan 350. En nu zit die daling dus in. Maar de werkloosheid is wel iets opgelopen tot 4%. Maar het lijkt dus allemaal mee te vallen.
0: Voor op Trouw een foto van twee mensen geheel in een wit pak gehuld, met een mondkap voor en een grote bril op het hoofd. 10 dagen in een Congolese ebola-kliniek. Een reportage verderop in de krant. Met een noodhulpcoördinator die een dagboek bij heeft gehouden. Het is de grootste ebola-uitbraak ooit daar. In een reusachtig land natuurlijk. Waar veel slechte berichtgeving en complottheorieën omheen hangen. En veel mensen doodgaan aan ebola.
2: In het Algemeen Dagblad hebben ze een groot verhaal over fietsende kinderen die naar school moeten. Want er zijn zorgen bij Veilig Verkeer Nederland over onervaren brugklassers. Want sommige kinderen kunnen niet eens fietsen als ze naar de middelbare school gaan.
0: Oh,
2: en er zijn
0: achtste. Laat.
2: Ja, dus in groep 8 heb je altijd zo'n fietsverkeersexamen. Mm-hmm. Heb je dat vroeger ook gehad?
0: Ja, dat is wel heel lang geleden. Ja. Ik denk het wel. Ja. Maar ik weet het van mijn kinderen. Die hebben het ook gehad.
2: Nee, maar Veilig Verkeer Nederland zegt van we zien op het verkeersexamen soms groep 8 kinderen die niet eens een fiets hebben. Dus die hebben dus nog nooit gefietst. Ja, en dat is natuurlijk heel gevaarlijk als je dan naar de middelbare school gaat, wat verder moet fietsen, wandelen of met de auto. En als je dan wel met de fiets gaat en met alle gevaarlijke situaties van dien. Dus daarom roept de directeur van Veilig Verkeer Nederland op dat we actie moeten ondernemen om de fietscultuur in stand te houden.
0: Ja, dat maakt het ook veiliger rond de scholen. Niet alle ouders die met auto kinderen wegbrengen en weer op gaan halen. Veel nog wel ook over de droogte natuurlijk. Het gras wordt weer groen, maar er is nog veel water nodig. Kop boven artikel in Trouw. Kurkdroog is de bodem nog steeds. Maar voorzichtig optimisme komt er bij de waterschappen en de Rijkswaterstaat boven. 750 kuub water komt er per seconde via de Rijn. Maar dat is excuus. Volgende week 1600 kuub, dat is normaal in deze tijd van het jaar. En regen of geen regen, toezichthouder Remco Nijsten controleert op illegaal sproeien. Zijn naam staat erbij, dat verwondert mij, want in Brabant was dat aanleiding voor het bedreigen van dit soort controleurs. Het regent, maar het verbod voor boeren om water uit de sloten te halen, dat blijft voorlopig. De toezichthouder gaat mee, of de krant gaat mee met de toezichthouder op controle. Hier ga ik niet meteen melding van maken. Ik bel eerst even met de boer, is een van de quotes die worden gezegd. Ja, zelfs de toezichthouder op het niet oppompen van water wordt bedreigd. Ja. Tegenwoordig. Daar gaat dit verhaal trouwens niet over.
2: Ook groot op de voorpagina van het AD. De terugkeer van Harry en Meghan. Jij volgt het natuurlijk op de voet.
0: Hoe noemden ze het?
2: Het was
0: Maxgate?
2: Maxit was
0: Maxit
2: het.
0: Was het.
2: Six years after Maxit.
0: Ja, de Maxit. Ja. Vind ik wel mooi.
2: En de kranten in Engeland zijn geanalyseerd. En de thuiskomst roept vooral cynisme en wantrouwen op. En de kop boven het artikel is ook Harry en Meghan terug naar het land waar niemand op ze zit te wachten.
0: Plannen van de provincie Overijssel om verwilderde katten af te schieten heeft ook de Volkskrant gehaald. Vogels beschermen of verwilderde katten? Vraagteken. Kritiek op Overijssels plan voor weidevogels. Wil de provincie Overijssel iets doen voor de bescherming van weidevogels? Dan komt er meteen een petitie, ondertekend door zo'n 50.000 burgers die het er niet mee eens zijn. Voorgestelde maatregel betreft namelijk het afschieten van verwilderde katten. Inderdaad, het leeft heel erg. Gisteren merkte ik ook al in de reacties. Overijssel wil die verwilderde katten gaan afschieten om weidevogels dan te beschermen. Het is een van de onderdelen om ze te beschermen.
2: Misschien dat agent Frikandel dan wel optreedt.
0: Wie?
2: Als agent Frikandel.
0: Okay.
2: Ken je die?
0: Nee.
2: Dat is in het Antwerpse Mol keken naar automobilisten de afgelopen vreemd op, omdat ze door ene agent Frikandel op de bon waren geslingerd. En het bleek het werk van de 6-jarige Mason, die in politieuniform, speelgoedbonnenboekje en omgebouwde skelter de straat optrok en de hartelust boete uitdeelde aan bestuurders die volgens hem in de fout waren gegaan.
0: Zo is dat.
2: En de politie kon de actie wel waarderen. Hij is voor een rondleiding op het lokale bureau uitgenodigd. En Masons boodschap blijft wel duidelijk. Familie, buren of niet, de verkeersregels moeten worden nageleefd.
0: Strafbaar, voordoen alsof je agent bent.
2: Ja, maar ik denk dat agent Frikandel wel een uitzondering is.
0: Die heeft een uitzondering gekregen, ja, precies. Dan nog een aardig artikel in NRC. Je denkt, waar gaat dit over? We zien een hele grote nijntje in Japanse klederdracht zo te zien. Oh nee, natuurlijk niet. Oh, ik snap het al. Dat is helemaal mijn fout. Want op de achtergrond zien we het meisje met de parel van Vermeer natuurlijk. Dat is in Japan te zien, want het is even uitgeleend. Mauritshuis in Den Haag, waar het normaal hangt, waar het heel veel publiek trekt. Dat wordt verbouwd. Daarom is het meisje met de parel even uitgeleend. En we zien Nijntje, ik dacht dat het Japanse klederdracht was, maar in de outfit van het meisje van de parel.
2: Ah.
0: Met parels in het oor en een blauwe hoofdband en hoofddoek, goudbrokaten hoofddoek.
2: Zou alle info,
0: lange rijen.
2: Zou alle info bij het schilderij wel kloppen?
0: Ja, dat weet ik niet.
2: Nou, de reden dat ik het graag... onze Tijani Reinders is natuurlijk gepresenteerd in Saoedi-Arabië.
0: Ja.
2: En daar hadden ze een promotiefilmpje bedacht met Van Gogh en Vermeer en al dat soort Hollandse meesters. Alleen ze hadden totaal alle... Ze hadden het ene schilderij gekoppeld aan de verkeerde schilder. En jaartallen door elkaar gehaald. Want Van Gogh zal al 400 jaar dood zijn. Maar dat is natuurlijk rond 1890 uit mijn hoofd dat hij is overleden. Dus ja. Vandaar dat ik denk, ik zal even checken of het klopt.
0: De Nachtwacht van Frans Hals. Ja, precies. Museumwinkel, die doet het ook goed. Daar liggen Nijntje knuffels verkleed als het meisje. Dus inderdaad in die kleren dus. Naast koekjes, armbanden, t-shirt en een omkeerbare Japanse jas. Van zo'n €500.
2: Zo.
0: Kun je allemaal kopen in de museumshop. En het allemaal rond het meisje van Vermeer. Het hangt wel op een mooie blauwe achtergrond. Met heel veel ruimte eromheen. De foto hier, daar is vooral nog pers op te zien. En dus de levensgrote Nijntje.
2: Prachtig.
0: Heel mooi. Dan nu tijd voor Juan Luis Guerra.

0: Alan Parsons en zijn project hoorde je. En Don't Answer Me. Daarmee is 6:30 geworden, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Jeroen.
1: Actievoerende boeren vinden het onzinnig dat het Openbaar Ministerie trekkers op de snelweg wil bestraffen. Volgens hen kan de snelweg juist de veiligste route zijn. Een woordvoerder van de boeren vindt de snelweg veiliger dan door binnensteden met fietsers, voetgangers en onoverzichtelijke wegen. Eerder deze week maakte politie en OM duidelijk dat er gehandhaafd gaat worden als trekkers op de snelweg komen. Twentse burgemeesters gaven eerder ook al aan geen trekkers meer op de snelwegen te willen. Ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn klaar met scheurende jongeren op al dan niet opgevoerde fatbikes. Ze willen dat de gemeente beter handhaaft. Ze zien jongeren op hoge snelheid door de straten rijden met veel bijna ongelukken tot gevolg. De gemeente wil inzetten op gerichte handhaving, inzet van jeugdboa's en het gesprek aangaan met weggebruikers. Een verbod zoals in Enschede is vooralsnog niet aan de orde. Een man moet 3 maanden de cel in omdat hij in Deventer iemand heeft bedreigd. De 67-jarige man had bovendien een pistool, klapmes, bel en knuppel bij zich, omdat hij zegt dat hij zichzelf bedreigd voelde. Het gebeurde allemaal in maart dit jaar aan de Hunnepekade in Deventer. De man was toen vlakbij het woonadres van de man die hij had bedreigd, omdat ze in onmin met elkaar leefden. De rechter legde hem een boete en een locatie- en contactverbod op. Het wordt een hels karwei voor FC Twente op de groepsfase van de Conference League te halen. Enschedeërs verloren gisteravond in eigen huis met 1-0 van Karabach. Het ging vlak na rust mis toen de bezoekers het enige doelpunt van de wedstrijd maakten. Tot zover het nieuws. En zometeen horen we natuurlijk meer over FC Twente. En meer nieuws vind je op oost.nl en in de app.
0: En voor het weer gaan we naar Gita Spannenburg. Gita, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Het is een stuk prettiger vanochtend dan de afgelopen dagen. Toen was het grijs en bewolkt. We zien gewoon de zon opkomen.
2: Ja, de zon is inderdaad aan het opkomen. Even voor 6:30 kwam die boven de horizon. En op de meeste plekken krijgen we ook echt wel het zonnetje vanochtend te zien. Het is rustig, het is fris ook. Met 12, 13 graden op dit moment.
0: Vond het ook kil buiten.
2: Het is killetjes.
0: Nat koud ook een beetje.
2: Nat.
0: Ja, het is vochtig.
2: Ja, het is. En dat merk je gisteren vond ik ook heel erg. Omdat het, gisteren was het dampig. En ook echt wel warm nog, vond ik. Nou, behalve dan als je natuurlijk pal onder zo'n dikke bui stond. Maar verder was de lucht wel echt nog een beetje hondsdagen lucht. Ook vandaag, denk ik. We krijgen geleidelijk aan een afwisseling van stapelwolken en zon. En er zitten alweer buien boven het westen en het noorden van het land. Niet zoveel als gisteren, toen waren het er echt veel. En vandaag denk ik dat wij op de meeste plekken het tot halverwege de ochtend droog houden. Geleidelijk aan vanuit de kop van Overijssel beginnen een paar buien over te trekken. Dat kunnen nog steeds plensexemplaren zijn. Kan ook nog wat onweer bij zitten. En het is een afwisseling van stapelwolken en zon bij temperaturen die uiteindelijk naar 20 graden gaan.
0: Ja, Petra, onze krantenbezorgster. Helen Doorn ziet de wolken al komen. Het is nu nog helder, maar het wordt langzaam meer bewolkt. 15 graden.
2: Frisjes,
0: Hilbert uit Frieseveen stuurt een foto van inderdaad een heldere hemel met wat, inderdaad wat verspreide wolkjes die mooi oranje worden aangestraald.
2: Mooi.
0: Het is een betere start van de dag, maar het geeft geen garantie
2: Voor droogte,
0: begrijp
2: ik. Nee, we krijgen echt de Hollandse stapelwolken. Had je gisteren ook, van die hoog opbollende stapelwolken.
0: Ja, ik zag ook hele dreigende foto's inderdaad. Ook in de buurt van Zwolle, waar ook af en toe een bliksemschicht uitkwam.
2: Ja, en in Friesland zijn heel veel wind- en waterhoosjes gemeld. Dus echt zo'n tuba uitzakkend uit een wolk naar beneden. Echt zo'n slurf, die zijn op meerdere plekken gezien. De lucht was zo onstabiel van opbouw. Vandaag ook zou misschien wel een waterhoosje in de buurt van het IJsselmeer bijvoorbeeld zou kunnen. En je ziet dat in de loop van het weekend de onstabiliteit afneemt. Dat er morgen nog een paar buien, een enkele bui gaat vallen. Maar dat er ook best veel ruimte is voor de zon bij 19 of 20 graden. En zondag, zo goed als droog bij 19 of 20 graden. Het is wel frisjes en dat heeft met een opstekende noordwestenwind te maken.
0: Nou, dus redelijk goed nieuws voor Lowlands bijvoorbeeld en ook de Formule 1, toch? Ja, als het daar
2: Formule
0: plenst.
2: 1, dat zegt me dan weer.
0: Het zijn auto's die rondrijden heel hard. Ja. Als het daar nat is. Nee, in Zandvoort. Oh, Gita.
2: Oh, Zandvoort. Oh, sorry.
0: Hallo.
2: Zandvoort. Ja, dat.
0: Dat ken je alleen van het strand en het Noordzeewatertemperatuur. Inderdaad. Waar we te maken hebben met een hittegolf trouwens. In het Noordzeewater, begrijp ik.
2: Ja, zeker. Ja. En die zorgen natuurlijk voor extra lading aan de buien. En voor de komende week trouwens zie je dat de temperaturen weer eventjes opgaan. Wat dat betreft is de zomer ook nog niet voorbij. Het zou volgende week woensdag zomaar 7, 28 graden kunnen worden.
0: Beloof niet te veel, hè? Want straks vinden we...
2: Is het een belofte? Is
0: de
2: vraag.
0: Hond in de pot.
2: Ja, dat is altijd een risico.
0: Goed. Max Verstappen, ken je die wel?
2: De naam komt me bekend voor.
0: Ja. Tot over een uur, Gita.
2: Tot zo. Doei.

0: Somme en Dark Before the Dawn. Het is bijna 7:15.
1: De Oosttribune.
2: Ja, we gaan het hebben over FC Twente, want die moet vol aan de bak volgende week donderdag in Azerbeidzjan. Want het verloor gisteren in het eigen stadion met 1-0 van Karabach in de play-offs van de Conference League.
3: Gaat hij dat doen? Nee toch, joh, scheidsrechter. Kom op, ja. Ja, het is wel een artiest hoor. Twee kaarten. Silva krijgt de gele kaart. En Adelkaart krijgt de gele kaart. En zo zijn we nog geen half uur onderweg. 3 gele kaarten in een wedstrijd waar eigenlijk heel weinig gebeurt. Olea Zetter nog steeds. Weghorst wacht. Loert. Weghorst randje 16. Weghorst nog steeds. Speelt de bal breed richting Piazza. Dit is misschien de mogelijkheid. Piazza in de 16. Oh, probeert in de korte hoek te schieten. Terecht. Applaus voor Piazza.
4: Jongen Diep gaat de 16 binnen. Leg terug. Blijft die bal liggen. Kadi. Het is 0-1 voor Karabach.
3: Jongens.
4: Ja, een beetje geluk voor Mouadib daar bij die actie. Rots die schiet. Komt de bal bij Weghorst. Slim duwtje in de rug van die verdediger van Karabach. Blijft de bal liggen bij Piazza. Gooit de bal voor. Dit moet hem zijn. Urjazetter. Er wordt hem zo vaak een gebrek aan rendement verweten. Hier moet hij die bal toch helemaal vrij binnenkoppen op die voorzet van Piazza.
3: We zitten over de extra tijd heen. Urjazetter richting Lammers. Doet hij het? Lammers in de 16. Lammers met de voorzet. Nee! Maar het is nog een
4: hij fluit af. Ja, je zat erop te wachten. Ja, volgens de regels is het tijd. En dan weet je dat hij kan fluiten. Maar ja, zelfs hier op de perstribune vliegen de beekjes bij ons om de oren. Het publiek is woedend. Maar scheidsrechter Chaya geeft geen hoekschop. Tijd is tijd volgens de arbiter.
0: De arbiter Chaya dus speelde een duidelijke rol gisteravond. En dat is nooit een goed teken. Maar daar kan Twente het niet op schuiven. De spelers lieten trainer John van der Brom een beetje in de steek.
5: Ik denk dat we sowieso tegen een hele goede tegenstander hebben gespeeld. Die ook vanavond weer heeft laten zien dat ze heel goed overweg kunnen met de bal. En dat is eigenlijk hetgeen wat ik bij ons vanavond een beetje gemist heb. In balbezit, dat we de goede keuzes hebben gemaakt. En als je dit soort wedstrijden speelt, dan is het in eerste instantie altijd belangrijk dat je gesloten defensie houdt. Ik denk dat we daar nog redelijk tevreden over kunnen zijn, gezien het aantal kansen wat we hebben weggegeven. Maar aan de andere kant, wij staan voor meer dan alleen maar verdedigen. Dan heb je gewoon 11 spelers op het veld nodig die er goed in zitten, die top zijn om uiteindelijk een wedstrijd als deze te kunnen en te mogen spelen. En ik heb vandaag niet dat gezien bij ons. Dus in mijn optiek waren er te veel spelers onder hun niveau. En dan krijg je het dus heel lastig en heel moeilijk tegen nogmaals een hele goede ploeg als Karabach.
2: Ja, toch haalt Van der Brom ook iets positiefs uit het vertoonde spel en de nederlaag.
5: Dat geeft mij ook weer moed richting volgende week, omdat ik denk dat wij zoveel beter kunnen als dat wij vanavond hebben laten zien. En als we daartoe in staat zijn in een uitwedstrijd, en dat wordt niet makkelijk, laten we dat voorop stellen. Maar ja, daar kun je altijd, of daar moet je altijd in blijven geloven. Omdat gezien een fase in de wedstrijd dat we ook hun het moeilijk hebben kunnen maken. En ook wij toen een aantal kansen kregen om minimaal gelijkmaker te maken. Alleen dat is niet gebeurd. En dan verlies je 1-0. En ja, dat is een hoop werk voor ons richting volgende week, absoluut. Maar nogmaals, mij houdt op de been dat we veel beter kunnen als dat we vanavond hebben laten zien. Zowel individueel, maar ook als team.
0: Ja, de spitsen. Die moeten het ook beter doen. Er is een spitsendiscussie al gaande. Dat is er niet beter op geworden. Wout Weghorst wist niet te scoren. Werd ook gewisseld. En Sam Lammers kwam voor hem in de plaats. Het liep toen wel wat beter.
5: Wout is een van de spelers die vandaag gewoon een hele matige wedstrijd heeft gespeeld. Dat is ook de reden dat je hem na 60 minuten eraf haalt. En dan geef je Sam in dit geval de kans. En dus volgens mij hebben we allemaal hetzelfde gezien. Dus ik.
6: Is dit voor jou persoonlijk de hardste klap in die stroeve openingsrace?
5: Omdat nogmaals, na zondag, toen waren we allemaal positief met het vertoonde spel, met de kwaliteit van de spelers individueel. En een paar dagen later, en dat was de vorige keer ook al zo, hè, toen speel je thuis Dutch 6-0 van de mat. Tuurlijk, tot de andere tegenstander, ik weet het. En verlies je vervolgens in Heerenveen op een manier die helemaal niet bij ons past. En nu heb je eigenlijk een beetje datzelfde gevoel. Maar ja, nogmaals, laten we wel blijven inzien dat het een hele goede tegenstander was waar we tegen speelden.
0: Ja, PEC is niet Karabach. Volgende week donderdag is de return. Weekend is Twente vrij en dan kunnen ze zich herstellen. En je hoorde hem net al even, Tijmen van Wissing. Met hem beschouwen we de wedstrijd nog even na 19:30.
2: Ja.
0: Vrees dat hij hard zal zijn in zijn oordeel.
2: Dat denk ik wel, ja.
0: Zou best eens kunnen. Goed, het is vrijdag, bijna zaterdag. Dan is het tijd om je auto door de wasstraat te halen. Hier is Rolls Royce in de car wash.

0: 7 minuten bijna. Voor 7 is het. Je luistert naar Radio Oos. Ga je nog even vertellen wat er vandaag gebeurt in en rond onze provincie?
1: Ja, Dolomina organiseert vanavond weer lichtjesfietsacties in verschillende steden. Ook in Deventer gaan vrouwen de straat op om opnieuw aandacht te vragen voor veiligheid van vrouwen in de nacht. Fietstochten waren er vorig jaar ook na de moord op Lisa, die alleen naar huis fietste. Dolomina wil nu ook wel weten wat er het afgelopen jaar is verbeterd. En ze roepen deelnemers op met een felverlichte fiets en veel geluid aandacht te vragen voor veiligheid in de nacht voor iedereen.
0: Voor de rechtbank in Almelo staan vandaag opnieuw 2 mannen terecht voor het plegen van openlijk geweld tegen Go Ahead Eagles supporters. Bij een tankstation langs de A1 bij Wilp gingen supporters van Go Ahead en FC Twente met elkaar op de vuist. Go Ahead Eagles aanhang kwam terug van een uitwedstrijd bij RKC, die van Twente van een uitwedstrijd bij Ajax. De verdachten uit Wierde en Hellendoorn hebben volgens justitie Go Ahead supporters uit Deventer mishandeld. 2 andere verdachten stonden begin van de maand al terecht in deze zaak.
1: Het is vandaag de internationale dag voor herdenking van slachtoffers van terrorisme. Er wordt stilgestaan bij de slachtoffers en overlevenden van terroristische aanslagen. En de Verenigde Naties vraagt aandacht voor fundamentele vrijheden en mensenrechten die door terroristisch geweld worden geschonden.
0: Dan het Formule 1 weekend in Zandvoort. Het begint vandaag met de enige vrije training. Daarna de kwalificatie voor de sprintrace. Het is vandaag op Zandvoort Super Friday met races ook in andere klasses. En optredens van, let op, Snollebollekes, Afrojack en Snelle.
1: Go left. De NS heeft ook.
0: Je hebt de setlist bekeken, begrijp ik.
1: Ja. De NS heeft vanaf vandaag ook de landelijke dienstregelingen aangepast vanwege het raceweekend in Zandvoort. Want de NS verwacht dagelijks 50.000 reizigers van en naar Zandvoort te brengen. Er worden extra treinen en 300 man aan extra personeel ingezet.
0: En de Grand Prix van Zandvoort is de eerste race in de Formule 1 na de zomerstop. Dat is wel zo. Voorlopig de laatste Grand Prix Formule 1 in Zandvoort. Die wordt gereden. Programma van volgend seizoen. Daar is het circuit niet meer in opgenomen. Waarschijnlijk wel weer een Duitse Grand Prix dan. Was het nieuws ook gisteren. De contracten voor Zandvoort lopen dit jaar af. En het grote nieuws van gisteren was natuurlijk dat Max Verstappen verlengt bij zijn team. Nog 4 jaar erbij.
1: Ja, een ander groot evenement waar veel mensen uit onze provincie ook heen gaan is Lowlands. Festival in Biddinghuizen begint vandaag met optredens van onder meer S10, Antoon, Somber, Eefje de Visser. Nou ja, nog een heleboel anderen. En de omstreden Noord-Ierse rapgroep Kneecap.
0: Dus Kneecap.
1: Ja, rapper Mo Tjara van de groep werd eerder aangeklaagd omdat hij tijdens een optreden in Londen met een vlag van Hezbollah zou hebben gezwaaid. Ook naast muziek ook mensen van het Erasmus MC die er zijn bij hen kunnen bezoeken. Een klein stukje haar laten afknippen voor onderzoek naar stress bij mensen die op jonge leeftijd kanker hebben gekregen.
0: Ja, en nog heel veel bands. Onder Lordi. Lordi is daarbij. Ja. Die grunge rockers.
1: En wat we natuurlijk ook nog vandaag hebben is het bloemencorso, hè?
0: Zeker, ja.
1: En in Zwolle het straatfestival?
0: Het bloemencorso, inderdaad. Vandaag vanmiddag zelfs het grote corso. En vanavond dan nog een keer, maar dan met lichtjes.
1: Zo is dat.
0: Ja, en het straatfestival in Zwolle. Goede aanvulling, Jeroen.
1: Goed, hè.
0: En straks na 7 uur dan hoor je bij ons meer over Overijsselse brandweerlieden. Die helpen de Belgische collega's in de strijd tegen de natuurbrand daar. Want de Belgische brandweermannen zijn en vrouwen zijn behoorlijk uitgeput. Tot 7 uur hoor je Seal met Crazy.

0: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Actievoerende boeren vinden het onzinnig dat het Openbaar Ministerie trekkers op de snelweg wil bestraffen. Ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn klaar met scheurende jongeren op al dan niet opgevoerde fatbikes. Ze willen dat de gemeente beter handhaaft. En FC Twente heeft gisteravond in eigen huis met 1-0 verloren van Karabach. Het wordt er door een lastig karwei om de groepsfase van de Conference League te halen. Meer in de Oost-app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Edeveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
3: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
2: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp naar bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
4: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
2: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En straks op Radio Oost hoor je over Overijsselse brandweerlieden die in België aan het blussen zijn. Collega's daar zijn namelijk uitgeput na al wekenlang blussen in dat natuurgebied. De brand lijkt enigszins onder controle, maar zomaar eens even vragen hoe het de Overijsselaars daar vergaat.
0: Ja, en we gaan FC Twente nabeschouwen.
5: Ja, het zal wel moeten.
0: Ja.
5: En dus gaat Tijmen van Wissing vroeg opstaan om ons dat allemaal te vertellen. Laatste nieuws hoor je ook zo dadelijk, net als muziek van Teddy Swims en Bruce Springsteen.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: dag is begonnen met Bruce Springsteen en Hungry Hearts.
1: Marcel Oosten. Goedemorgen met Oost.
0: En dat is vrijdag de 21ste van augustus, 7 minuten over 7. Goedemorgen, goedemorgen Jeroen.
2: Goedemorgen.
0: Overijsselse brandweerlieden die helpen uitgeputte Belgische collega's. Zomaar is bellen hoe het met de Overijsselaars daar gaat. En de discussie over trekkers op de snelweg gaat voorlopig door.
3: Ja, want voor het beslissen welke boerenacties je kunt toelaten en welke niet, moet er één lijn worden getrokken. Burgemeester Bruls van Nijmegen roept namelijk 75 burgemeesters in het oosten van het land op om gezamenlijk beleid te gaan voeren.
4: Als over een kilometer of 10 over verschillende gemeentegrenzen heen die acties plaatsvinden, ja, dat snap je wel, is voor de politie ondoenlijk als dan elke burgemeester met zijn eigen richtlijnen komt. Dus dat moet je niet alleen regionaal afstemmen, maar sommige punten, bijvoorbeeld hoe ga je om met die snelwegen, dat moet je echt landelijk doen.
0: Ja. Burgemeesters in Twente hebben hun stelling al betrokken. Ze besloten eerder deze week dat protestacties met trekkers op de snelweg niet meer worden toegestaan. Daarna kwam het Openbaar Ministerie met de mededeling dat bestuurders van trekkers op snelwegen toch ook vervolgd gaan worden.
5: De wet is duidelijk, het mag niet. Je mag niet met een trekker op een snelweg rijden. Je kunt wel met een trekker over provinciale wegen rijden. Dat is bij wet niet verboden. Maar onder omstandigheden kan dat ook tot strafrechtelijke vervolging leiden als daar verkeersgevaarlijke situaties zijn ontstaan.
3: Ja, actievoerende boeren vinden het onzinnig dat het Openbaar Ministerie die trekkers op de snelweg wil bestraffen. Want volgens hen kan snelweg juist de veiligste route zijn.
6: Als er een, en dat is in de meeste gevallen aan de hand, als de politie voor en achteruit in kolonnen rijden, dan is het risico op de snelwegen. En dat hoor je dus ook van de politie zelf. In vele mate is dat kleiner dan door de binnensteden. Het doel is op zich niet die trekker, maar dat die er wel bijgehaald wordt, ja, kan ik goed begrijpen. Het is natuurlijk voor een deel wel het gezicht van de boerensector, dus ik denk dat het helemaal logisch is.
0: En verder in het nieuws vanochtend. Ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn klaar met scheurende jongeren op al dan niet opgevoerde fatbikes. Ze willen dat de gemeente gaat handhaven. Ze zien jongeren op hoge snelheid door de straten rijden met veel bijna ongelukken tot gevolg, zeggen de ondernemers. De gemeente wil inzetten op gerichte handhaving, inzet van jeugdboa's en het gesprek aangaan met de weggebruikers. Een verbod zoals in Enschede is voorlopig daar in Zwolle nog niet aan de orde.
3: Roze Zaterdag 2028 wordt gehouden in Zwolle, heeft de organisatie gisteravond bekendgemaakt. Zwolle krijgt ermee voor de tweede keer de landelijke Roze Zaterdag, want ook in 2006 was het evenement al in onze provinciehoofdstad. Het wordt traditioneel eind juni georganiseerd en heeft als doel om meer begrip te creëren voor seksuele, seksen en genderdiversiteit.
0: Ja, en dan voor FC Twente wordt het steeds moeilijker om de groepsfase van de Conference League nog te halen. Twente verloor gisteravond in eigen huis met 1-0 van Karabach. Het was geen beste beurt van Twente, vindt ook trainer John van der Brom.
7: In mijn optiek waren er te veel spelers onder hun niveau. En dan krijg je het dus heel lastig en heel moeilijk tegen een hele goede ploeg als Karabach. En dan vlies je 1-0. En ja, dat is een hoop werk voor ons richting volgende week, absoluut. Maar mij houdt op de been dat we veel beter kunnen als dat we vanavond hebben laten zien. Zowel individueel, maar ook als team.
0: Dat werk kunnen ze dan de komende dagen gaan doen, want het weekend zijn ze vrij. Dat heeft de KNVB dan geregeld voor Twente. Volgende week donderdag is de return nabeschouwen. Doen we zo dadelijk na 19:30 naar Tijmen van Wissing. Ook wel genoemd Mr. Know-it-all. Oh nee, liedje van Teddy Swims. Komt nu.

0: bijna 7:15. Je luistert naar Radio Oost. Enorme natuurbrand in België heb je ongetwijfeld meegekregen, net onder Limburg. Het houdt de hulpdiensten daar al dagen bezig. Duizenden hectares natuur zijn afgebrand, weggebrand. En dat vuur blijft ook nog eens diep in de grond smeulen. Het is veenbodem. En dat maakt de brand moeilijk te bestrijden. Gespecialiseerde brandweerlieden uit Twente en IJsseland zijn daarom ook naar België gestuurd om te helpen. Want de brand daar vergt het uiterste van de brandweer.
1: Mooie nacht gehad?
2: Zware nacht.
1: Zwaar? Ja, dan te rusten dan.
2: Ja,
1: beste mannen. We laten ze niet langer dan 8 uur, want dat is te zwaar. En we om de 8 uur gaan ze van terrein. En dan hebben ze nog een paar uur om te recupereren en terug te rijden naar Vlaanderen. En we laten ze ook niet terugrijden zelf. Dus met een chauffeur om de vermoeide mensen niet te laten rijden.
3: Mijn chef zit er vanavond op.
4: Hoe blij ben je daarmee?
3: Heel blij dat ik mijn familie kan terugzien. Het is heel zwaar geweest.
0: Ja, het vecht inderdaad het uiterste van de brandweer. Lieden daar, Adriaan Terhuurne is daar. Hij is vakspecialist in incidentbestrijding bij de veiligheidsregio Twente. Adriaan, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: In Spa, in een hotel?
5: Ja, correct.
0: Dat is nog wel uit te houden.
5: Ja, dat is prima uit te houden, zeker weten.
0: Maar hoe is het met de Belgische collega's? Zijn ze inderdaad aan het einde van hun Latijn zo'n beetje?
5: Ja, je ziet wel, het is een enorm groot gebied waar we zitten en waar de operatie wordt uitgevoerd. En de collega's die zijn al bijna een week lang in touw. Sommigen die worden, zoals je net ook kon horen, wel naar chefs teruggestuurd. Maar er zijn ook collega's die gewoon dag in dag uit te zijn en dan 's avonds een paar uurtjes rust nemen. Dus het is wel heel wisselend, maar het is een enorm zwaar terrein, moeilijk begaanbaar voor voertuigen op heel veel plekken. En dan is het er ook moeilijk inkomen voor de personen zelf. En dan met die zware brandweerslangen waarmee normaal gesproken gewerkt wordt, kan ik me heel goed voorstellen dat het enorm zwaar is voor de Belgische collega's. Ja,
0: dus dat terrein, want het is veenbodem ook nog, hè, dat maakt het ook nog extra zwaar.
5: Ja, dat klopt. Het is hoofdzakelijk veenbodem, hoewel wij gisteren ook zijn ingezet in een bos, in een naaldbos. Maar het is hoofdzakelijk veenbodem. En ja, dat is een hele drassige ondergrond, ondanks de droogte die we de afgelopen periode hebben gehad, ook hier in België. Daar komen voertuigen niet in. En daarnaast, bovenop die veenbodem, dat hoort niet altijd, maar over het algemeen zie je in veengebieden veel grote graspollen. En die zijn heel hoog. Daar wil je dan doorheen lopen met zware slangen die gevuld zijn met water. Daar moet je doorheen lopen om elk brandhaardje uit te blussen. Dus dat is enorm zwaar werk. Dat is het reguliere brandweerwerk. En wij werken eigenlijk minder met water. Wij zijn vooral gericht op het weghalen van de brandstof met ons team. En dat kunnen wij met lichtere gereedschappen doen. En daar hebben wij allerlei verschillende gereedschappen voor. Ze hebben andere namen, maar bijlen, harken, schoppen. Kleine waterrugzakjes om toch misschien de wat hetere plekken uit te maken. En we hebben nog een middel, en dat is vaker wat naar de buitenwereld wordt, dat controversieel gezien, maar dat is een heel goed middel. Dat is het inzetten van vuur tegen vuur. Dus wij kunnen ook bepaalde stukken gecontroleerd in brand zetten, waardoor de brandstof er weg is. En als de brand daar dan komt, dan gaat het niet meer branden. Dus we hebben verschillende mogelijkheden om daar ons werk te doen. En die proberen wij ook in te zetten in overleg met de Belgen daar waar het kan.
0: Ja, dit klinkt wel als een heel specialistische manier van brandbestrijding. Zijn jullie daar extra goed in?
5: Daar zijn wij extra goed in. Op dit moment zijn wij naast een eenheid van Defensie, zijn wij daar de enigste eenheid in Nederland in die dat kan. Er is nog een handcrew in het zuiden van Nederland. Die zijn ook bezig om dit te gaan doen. Maar op dit moment zijn wij de enigste eenheid. En verder in Europa zijn er niet heel veel. Dat maakt ook, en wij zitten natuurlijk dicht bij België, dat de Belgen daarom gevraagd hebben. Want dit was op enig moment wel een van de dingen als laatste redmiddel, zou ik gaan zeggen, voor hen.
6: Ja, hoe is de situatie nu? Want het heeft natuurlijk de afgelopen dagen ook daar denk ik wel geregend. Wordt de situatie wel beter?
5: Ja, de situatie wordt wel beter. Je ziet ook wel, we zijn nu gisteren een week verder, want de brand is vorige week donderdag ontstaan. De Belgen hebben er echt heel veel capaciteit opgezet, wat natuurlijk helpt. Maar we hebben bijvoorbeeld ook woensdagavond hier een behoorlijk zware storm overheen gehad. In de buurt zijn ook wat huizen gesneuveld. Want net over de Duitse grens zijn er tornado's geweest. Hier ook het vermoeden van. De hoeveelheid regen heeft daarbij zeker geholpen. Maar ja, waar we al zeiden in het begin, als in de introductie werd gezegd, het is een veengebied. De brand zit heel erg diep. Het veenpak zit op sommige gedeelten tot 8 meter de grond in. Dus je kunt je voorstellen, daar is moeilijk bij te komen. Dit gaat echt nog weken en zo niet maanden duren voordat echt het vuur uit is.
0: Ja,
5: op dit moment kan de brand niet meer uitbreiden.
0: Nee, maar het blijft smeulen, hè, onder in dat veen, begrijp ik.
5: Dat klopt.
0: Maakt het nog eens extra lastig. Maar als ik het goed begrijp, dan zijn jullie wel van cruciaal belang geweest, zeg je. Want de Belgen waren het einde raad. Hebben jullie, zonder de rol nou weer ook te overdrijven, maar waren jullie doorslaggevende factor?
5: Nee, we zijn een onderdeel geweest van een hele grote operatie. Waarmee wij gezamenlijk met mensen op de grond, dus en dat bedoel ik vooral de brandweereenheden, wij te voet, maar ook de luchtsteun. Het is een combinatie van. We hebben ook gisteren bijvoorbeeld, waar in het bos hebben we ook hulp vanuit de lucht gehad. Want we hadden op een moment wel veel water nodig. Er konden geen voertuigen bij komen. Dus hebben we luchtsteun aangevraagd. Dus werden met helikopters drops uitgevoerd. En het is een totaalpakket. Dus wij kunnen echt niet zeggen dat wij het in dit geval, nou, misschien soms wel, maar in dit geval is er een samenwerking geweest van. Ja.
0: Een beetje doorslaggevend geweest. Heel goed.
5: Ja, hier laten we het daarop houden.
0: Ja, en ook een Nederlandse Chinook, hè, die helpt bij het blussen daar.
5: Ja, dat klopt.
0: Is dan nu het grootste gevaar geweken en kunnen jullie terug?
5: Wij gaan vandaag, worden wij nog weer ingezet in het gebied. We hebben vanochtend nog weer overleg met de incident commander. Ik zit helemaal in Engelse taal op dit moment.
0: Ja, we begrijpen maar het.
5: De commandant, ja. Wij vermoeden wel dat het vandaag mogelijk het bericht gaan komen dat als wij klaar zijn met de opdracht van vandaag, dat wij terug kunnen keren naar Nederland. Maar daar is nog geen 100% zekerheid over.
6: Nou is het natuurlijk een zomer met heel veel natuurbranden. Want in Spanje hebben jullie ook volgens mij al wat ervaringen opgedaan. En in eigen land natuurlijk ook. Is het niet noodzakelijk dat er veel meer handcrews zoals jullie komen, gezien alles wat met klimaatverandering ons misschien nog wel te wachten staat de komende jaren?
5: Dat is een interessante vraag. We zien steeds meer incidenten, ook in Nederland, die vragen om inzet van andere middelen dan alleen maar brandweervoertuigen. Maar zoals ik zei, er is ook al een handcrew in Zuid-Nederland. Dan zullen we het binnen Brandweer Nederland met elkaar hebben. Maar we moeten ook oppassen dat we geen overkill creëren aan specialistische teams. Waardoor het aantal incidenten, hoe gek dat ook klinkt, met meer teams verdeeld moet worden. En dan sta je misschien soms langer op stand-by dan. Ja, het is een vrij ingewikkelde discussie. Ik denk dat we op dit moment voldoende voorzien zijn. Maar mocht het nou natuurlijk, we hebben de afgelopen jaren echt wel een toename in het aantal meldingen gezien. Daar kan zomaar wel een moment komen dat er meer teams zullen moeten komen.
0: Ja.
5: Maar we zien wel langzame beweging dat er meer gekeken wordt naar het blussen van natuurbranden dan alleen maar met water. Je kunt ook kleinere eenheden samenstellen. Want wij bestaan in principe uit 20 man. Maar je kunt ook met kleinere eenheden hetzelfde werk doen.
0: Ja, maar je moet ook inderdaad niet te veel gespecialiseerde teams krijgen natuurlijk. Want het gros van het werk zijn natuurlijk gewoon de huistuin- en keukenbranden. En die moeten brandweer ook blussen.
5: Ja, kijk, dat is natuurlijk ook zo. Ondanks dat we dit jaar wel echt wel heel veel natuurbranden hebben gezien. Maar het blijft natuurlijk een onderdeeltje van. En ja, dan is natuurbranden niet het grootste onderdeel.
0: Nee, maar goed, jullie doen goed werk. En hopelijk komt er binnenkort een einde. Dan kunnen jullie weer terug. Want stel dat er hier iets gebeurt, hebben we jullie hier weer nodig.
5: Als de Belgen vinden dat we klaar zijn, dan komen we naar huis.
0: Heel goed, de Belgen beslissen dat. Dat is mooi. En goed voor het werk. Sterkte daar.
5: Dank je wel.
0: Adel Terhuurne, hij is van de veiligheidsregio Twente. En dus nog actief in België.

0: Queen en The Crazy Little Thing. Straks na 19:30 gaan we nabeschouwen. FC Twente verloor gisteravond helaas in de play-offs voor de Conference League. Daarvoor uit hoor je de hoofdpunten van het nieuws.
1: Nu bij Velderhof. €650 in ruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Librivuurwerken.nl.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
3: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
12: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
13: Voor de grootste keuze

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Half acht geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Jeroen.
2: Actievoerende boeren vinden het onzinnig dat het Openbaar Ministerie trekkers op de snelweg wil bestraffen. Volgens hen kan de snelweg juist de veiligste route zijn. Woordvoerder van de boeren vindt de snelweg veiliger dan door binnensteden met fietsers, voetgangers en onoverzichtelijke wegen rijden. Eerder deze week maakt het OM duidelijk dat er gehandhaafd gaat worden als trekkers op de snelweg komen. En eerder gaven Twentse burgemeesters ook al aan dat ze geen trekkers meer op de snelwegen willen. Ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn klaar met schurende jongeren op al dan niet opgevoerde fatbikes. Ze willen dat de gemeente beter handhaaft. Ze zien jongeren op hoge snelheid door de straten rijden met veel bijna ongelukken tot gevolg. De gemeente wil inzetten op gerichte handhaving, inzet van jeugdboa's en het gesprek aangaan met weggebruikers. Een verbod zoals in Enschede is vooralsnog niet aan de orde. Roze Zaterdag 2028 wordt gehouden in Zwolle, heeft de organisatie gisteravond bekendgemaakt. Daarmee is het evenement voor de tweede keer in Zwolle, want ook in 2006 was de landelijke Roze Zaterdag al in de provinciehoofdstad. Het wordt traditioneel eind juni georganiseerd en heeft als doel om meer begrip te creëren voor seksuele, seksen en genderdiversiteit. En het wordt een hels kawaai voor FC Twente om de groepsfase van de Conference League te halen. Enschede is verloren gisteravond in eigen huis met 1-0 van Karabach. Volgens trainer John van der Brom haalden te veel spelers hun niveau niet, maar hij houdt hoop.
3: Gezien een fase in de wedstrijd dat we ja, ook hun het moeilijk hebben kunnen maken. En ook wij toen een aantal kansen kregen om, ja, om minimaal gelijkmaker te maken. Alleen dat is niet gebeurd. En dan verlies je 1-0. En ja, dat is een hoop werk voor ons richting volgende week, absoluut. Maar nogmaals, mij houdt op de been dat we veel beter kunnen als dat we vanavond hebben laten zien. Zowel individueel, maar ook als team.
2: Ja, tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en in de app.
1: Dan het weer voor vandaag en de komende dagen. Zaten we vorige week nog te klagen of die zon niet eens uitkwam. Nu zijn we blij dat de zon er weer bij is, Gieter Spannenburg.
4: Ja, zo gaat dat, hè?
1: Zo
4: alles
1: snel
4: is
1: kan
4: relatief,
1: het gaan.
4: Hè?
1: Ja,
4: mooi is dat.
1: Want voor het eerst deze week zijn wij hier met zon.
4: Ja, zonnetje erbij, flink wat zon. Eigenlijk provincie breed is dat. En door weinig wind is de temperatuur ook aardig gedaald. Naar 12, 13 graden ongeveer. En dat is ons startpunt voor de temperatuurstijging van vandaag.
1: Dat is mooi. Ja. Maar het betekent niet dat we een uitbundig zonnige dag gaan krijgen.
4: Ja, ik denk dat we straks ook weer een heleboel stapelwolken krijgen. Net als gisteren. De lucht is nog bijna even onstabiel als gisteren. Dus die stapelwolken die zullen zich wel ontwikkelen. Er ligt al over het noordwesten van het land liggen al een paar stevige buien. Noord-Holland en Friesland hebben al de afgelopen dagen een heleboel pittige buien over zich gehad. En geleidelijk aan komen die dan ook bij ons. Ik denk vooral in de tweede ochtendhelft. Eerst in de kop van Overijssel, dan elders. Een paar buien die pittig kunnen uitpakken met onweer, met wat een vlagerige wind en lokale flinke neerslagsommen. En ze trekken zeg maar van noordwest naar oost, zuidoost. En daarmee is Twente denk ik vanmiddag aan de beurt en nog niet in de ochtend.
1: Goed, dan het weekend. Het wordt nog niet gelijk zomers warm, maar niet onaangenaam.
4: Nee, niet onaangenaam. Ik denk dat vandaag zitten we waarschijnlijk rond de 20 graden. En morgen ja, een beetje op de grens van 19 en 20 graden als maximum temperatuur. Morgen en zondag, beide dagen, een afwisseling van wolken en periode met zon. Best wel aardig wat zon. Er vallen nog een paar buien, met name morgen. Ik denk niet meer dat er onweer bij zit, dus de buien zijn iets lichter van kaliber. En zondag is dat nog nog maar een hele lokale bui. Dus dan houden veel plekken het droog. Met het zonnetje erbij. En dan komt ook een hoge drukgebied naderbij. We hebben natuurlijk een heleboel maanden achter de rug met vooral hoge druk invloeden. En volgende week zien we dat ook een hoge drukgebied de scepter gaat zwaaien. Dat betekent ook dat er een oostenwind op gaat steken, dat we weer gaan opwarmen. Dinsdag naar 25 graden, woensdag naar 26 tot 28 graden misschien wel.
1: Nou.
4: Het is een beetje verlaten hondsdagen weer met vrij hoge luchtvochtigheid. Dus ik denk wel dat het wat klammig aanvoelt. En ergens in de loop van de periode kan er dan ook een regen- en onweersbui passeren.
1: Goed, even terug naar zondag. De regenbanden hoeven er dus niet op. In Zandvoort?
4: In Zandvoort, goed. Dat je het... Ik denk het niet, maar ik heb natuurlijk totaal geen kijk op. Maar er valt geen bui, denk ik daar.
1: Algemene vraag was dit ook weer. Geen bui. Mooi, dat geen is goed te weten. Ook veel mensen in Overijssel kijken natuurlijk. Naar die laatste Grand Prix op Zandvoort. Okay. Ja, niet die ene trouwens die zich specialiseert in het weer. Gita, tot over een uur.
4: Tot zo.

0: Level 42 hoorde je, Running in the Family.
1: De Oosttribune.
0: Ja, het ging mis voor FC Twente in de play-offs voor de Conference League. De thuiswedstrijd gisteravond werd verloren.
2: Moerdiep gaat de 16 binnen, legt terug, blijft die bal liggen. Kadi, het is 0-1 voor Karabach.
3: Jongens.
1: Sporten met Tijmen.
0: Voelde jij hem ook aankomen, Tijmen?
4: Voorspellende gave, hè, die Bert van Lossen.
0: Ja, die kan alles, hè.
4: Ja, nou, in die fase wel.
0: Ja.
4: Had hij goed gezien.
0: Mooi, nou zie je.
4: Ja.
0: Nee,
4: het was een vreemde wedstrijd. Na rust was Twente echt even van de leg. Begonnen met die poging op de paal. En ja, in die fase maakte Karabach ook 0-1. God, het was wel een koud douche, zeg.
0: Waar zat het hem in, Tijmen? Ik denk dan van ja, het scorend vermogen is wisselvallig, zullen we het zo zeggen?
4: Je kunt ook niet zeggen structureel slecht. Want de vorige Europese thuiswedstrijd werden er 6 gemaakt tegen Dutch. Was wel een andere tegenstander. Maar ik denk meerdere factoren. Het laat zich voelen dat de spits nog niet rendeert. Dat is denk ik een van de hoofdredenen. Wout Weghorst. Ik heb zo langzaamaan, en dan moet je heel ver gaan. Wil ik medelijden hebben met een voetballer. En dan zeker ook nog in de persoon van Wout Weghorst. Want het wordt echt een beetje sneu op dit moment. Hij wordt cynisch bejegend door het publiek als er gewisseld wordt. En je ziet hem ploeteren, je ziet hem werken. Maar het is lang niet de enige reden dat het allerminst soepel loopt in deze openingsfase van het seizoen bij Twente.
0: Nee, dat kun je hem nooit verwijten, dat hij er niet voor werkt en niet doet. Maar het zit hem, het werkt nog niet. Is het zo dat is Twente wel genoeg ingespeeld op Wout Weghorst? Zijn ze wel aan elkaar gewend?
4: Dat kun je echt wel stellen. Is ook nog niet zo gek als je zo vroeg in het seizoen zit. Maar dat het zo stroef zou gaan, dat had natuurlijk niemand verwacht. Wout Weghorst heeft maar een weekje vakantie gehad. Kun je je afvragen, is dat wel de juiste keuze geweest? Hij heeft een heel druk WK gehad. Ajax, een seizoen waarin hij niet tot weinig heeft gespeeld. Vervolgens moet hij bij Twente, met al die reuring die er is, moet hij meteen Twente bij de hand nemen. Lammers was toen een beetje geblesseerd. Nou, hij stond er na een week vakantie te hebben gehad. En was meteen ook wel fit. Je ziet ook wel dat hij echt wel de inhoud heeft. Fysiek. Maar het loopt totaal nog niet. Ballen springen van zijn voet. Dan begint zelfs het themaatje vertrouwen echt een rol te spelen. Je ziet dat een ruim 50 interlands heeft hij gespeeld, dat hij begint te zoeken, dat hij het knaagt aan hem, het vreet aan hem, het zit onder zijn huid. En dan gaat hij op de bank zitten en dan ziet hij vervolgens Lammers invallen. Ja, het was niet alsof Johan Cruijff inviel, maar het ging wel weer beter. Oude patronen kwamen weer een beetje terug. Dus ja, het is ook wel weer zo dat John van der Brom, de trainer, denkt: ja, shit, ik heb Lammers eerst gebombardeerd door derde spits. Nu is hij eigenlijk in mijn gevoel de eerste spits.
5: Ja, maar is het alleen Weghorst? Want ik zag bijvoorbeeld ook Bart van Rooij weer ballen verspelen. En bij die goal vond ik hem er ook niet heel lekker uitzien.
4: Nee, dat zei ik net ook. Dit verhaal kent wel meer factoren waarbij Twente gewoon op dit moment heel erg zoekend is. Bart van Rooij, niet de rechtsback die vorig jaar was. Begon goed hoor, de eerste 10 minuten. Ik denk, nou, daar hebben we eindelijk Bart van Rooij zoals we hem kennen. Want normaal gesproken vind ik dat toch echt wel, misschien vorig jaar wel met Mats Roos, de beste speler van Twente. De beide backs. Nou, daar waar de angel zat bij Twente, die is op dit moment totaal niet. Dus ik kan me echt voorstellen dat John van der Brom nog met meer vragen dan antwoorden naar bed is gegaan.
0: Ja, het loopt gewoon nog niet bij Twente. Tenminste, niet altijd, Tijmen. Ook jij hebt voorspellende gaven, maar goed, dat is jouw vak. Jij waarschuwde al voor Karabach. Dat is ook niet de beste ploeg, hè?
4: Nee, die jongens waren goed hoor. Zo zeg. Echt een lepe ploeg uitgenast. Het is een ploeg die totaal niet onder indruk raakte van de grondvesten. Hoewel dus weer echt fantastisch was. Was afgelopen weekend anders. Nu echt gewoon echt een uitstekende sfeer. En die ploeg raakte nul in de war. En is de laatste jaren ook een vaste speler in het hoofdtoernooi. Maar toch vind ik, en dat zei Van der Brom ook, te veel spelers hebben hun niveau niet gehaald. Dat is heel kwalijk in deze fase. Want je kunt dus de groepsfase van de Conference League halen. Aan de andere kant, het is ook wel weer, en dat vond ik allemaal weer toch wel weer knap, dat je daar een lichtpuntje uithaalt. Het is ook nog je houvast. Dat je dus zeg maar niet op je niveau opgespeeld. Mm-hmm. Zodat je misschien volgende week toch nog het kunt omzetten. Want dat gaat nodig zijn om crisis. Die woorden moet je altijd mee uitkijken. Maar laten we zo zeggen dat als Twente de groepsfase niet haalt en je hebt op na twee speelronden ook al een wedstrijd verloren bij Heerenveen, zeer onnodig. Ja, dan kun je toch wel spreken van een uiterst, uiterst valse start.
0: Ja, je schrijft ze dus nog niet af, begrijp ik, voor de Conference League. Ronald appt dat hij dat wel doet. Want als je thuis al niet meer kunt winnen. Maar zo is het dus nog niet. Volgens jou?
4: Nee, maar ik denk dat Ronald hem met iets meer emotie in zit dan ik. Als je Twente supporter bent, dan kan ik me dat gevoel ook wel goed voorstellen. Laat ik ook wel zeggen, dan ben ik wel met Ronald eens. Ze zijn absoluut niet de favoriet.
5: Nee. En ik zat mij ook vreselijk op te winden over die scheidsrechter. Maar dat zal dan wel typisch Karabach zijn die dan lekker daar gebruik van maakt. Want die floot echt overal voor, hè?
4: Ja, nou, ik vond het niet zozeer dat hij heel kinderachtig floot, maar hij strooide wel met kaarten. En kijk, nu hebben mensen in zo'n bakje bij mij al heel snel dat ik een beetje in de ergernis schiet. En zeker ook gezien de frustratie bij de Twente supporters die er was. Heel veel schoten. Ja, die allemaal niet doorgingen. Ja, dan snap ik wel dat je wat onmin hebt over de arbitrage. Maar hij was niet goed, maar hij was zeker ook niet bepalend. Want hij heeft nul invloed gehad echt zeg maar, op de uitslag.
0: Nee, daar heeft het niet aan gelegen. Nog even snel naar het komend weekend kijken, Tijmen, met jouw welnemen. Twente is vrij, heeft de KNVB dan geregeld vanwege dat Europees voetbal. Heracles speelt maandag pas. PEC Zwolle, daar hebben we het eigenlijk nog heel weinig ook maar over gehad. Dit nieuwe seizoen heeft een zware start. Hè? Zaterdag weer uit bij Heerenveen. PEC moet niet in een soort Heracles scenario terechtkomen. Hè? Van 0 punten na 6 wedstrijden.
4: Daar moet je wel voor vrezen. Want ja. Ik denk dat die voor oktober geen wedstrijd gaan winnen. Hou je maar vast. Want ja, als je... op dit moment, en zeker afgelopen weekend, was het spel nou echt vreselijk. Ik vond het zorgwekkend wat Henry van der Vecht liet zien met zijn elftal. Ja, als je zegt dat Twente in een crisis zit, ja, wat is er dan in vredesnaam aan de hand met Zwolle? Wat voor een predicaat moet je daar dan op plakken? Want ik ben me echt rotgeschrokken van hoe dat niveau zondag was. De eerste wedstrijd was in ieder geval nog, ja, dat bood perspectief. Maar hij is weer op het trainingsveld.
5: Younes Namli.
4: Younes Namli.
0: Goed.
4: Hij is weer terug op het trainingsveld. Dus daar moet de redding dan een beetje vandaan komen. Want op dit moment is Zwolle zoveel zoekende... dat ik ook niet denk dat ze bij Heerenveen een punt gaan halen.
0: Ja, toch nog een naam, Jeroen, bij Zwolle?
5: Sorry?
0: Ja, toch nog een naam, eventueel, bij Zwolle?
5: Nog een naam?
0: Ja, dat er een nieuw iemand nog bij kwam, of niet?
5: Nee.
0: Oh, ik dacht dat jij nog een nieuwe speler had. Nou, goed.
5: Nee, was het maar zo feest.
4: Dat is maar waar je vast kunt houden in de provincie.
0: Ja, ik probeer krampachtig nog iets te zoeken, maar goed. Nee,
4: ik ben ook met een zaklampje aan het zoeken waar nu, zeg maar, nog enig houvast zit voor Zwolle. Want we zijn wel weer lekker vrolijk begonnen, hè?
0: Nou, goed.
4: Speelronde 3, daar hebben we iedereen alweer afgespeerd.
0: Precies. Go Ahead Eagles. Lekker begonnen aan de competitie. Krijgt ADO Den Haag op bezoek. Die gaan de volle winst pakken, zeg ik dan.
4: Ja, die gaan gewoon de volle buit pakken. Ja. Na speelronde 3 staat Jozef Oosting als nieuwe trainer gewoon in de top 3. Nou, en dat met een wedstrijd uit bij Feyenoord ook nog op de kalender. En daar pakten ze afgelopen weekend een punt, een verdienstelijk punt.
0: Zeker.
4: Zondag gaan ze gewoon winnen. Het draait al lekker. Het elftal is redelijk bijeen. Joris Kramer deze week definitief verlengd. Nou, Jozef Oosting, die is echt in een maand
0: straalt.
4: Tijd... Is die 14 jaar jonger geworden ten opzichte van afgelopen jaar... toen hij zo diep ongelukkig was in België, waar hij Frans moest spreken. Ja, het is echt op dit moment... Met Heracles, ja, is dat echt. Daar krijg je energie van. Dan heb je zin in het voetbalweekend. Dus zondag mag ik naar de Adelaarshorst. Waar het weer heerlijk toeven is. Waar de ene avond naar de andere avond op de mat wordt gelegd.
5: En dan wordt het zondag gewoon 0-1.
0: Nee, we gunnen het ze van harte. Zelfs in Zwolle. Maar goed, daar komen we later over te spreken, Tijmen. Goed weekend alvast. En werk ze.
4: Doei mannen.

0: Bauza hoorde je en Magnetic. 7 minuten voor 8 na 8 uur hoor je over Overijsselse gemeenten die al druk in de weer zijn met het vuurwerkverbod. In ieder geval om erover na te denken.
1: Ja, heb je al geteld hoeveel dagen het nog is tot...
0: Ik ben nog niet in de oud en nieuw stemming, moet ik je eerlijk bekennen.
1: 132 maar, dagen.
0: Het is goed om vooruit te kijken. Er is natuurlijk een landelijk vuurwerkverbod. En de gemeenten zullen daar iets op moeten vinden. Want wie sta je nog wel toe om daar iets te gaan afsteken in de oudejaarsnacht? Daarover gaan wij zo dadelijk praten. En als we tijd hebben, spelen we nog een rondje nieuwsquiz.

0: 3 miljoen dahlia's, metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Morgenavond op TV Oost.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
11: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
12: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
11: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
13: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
11: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
14: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn klaar met schurende jongeren op al dan niet opgevoerde fatbikes. Ze willen dat de gemeente beter handhaaft. Actievoerende boeren vinden het onzinnig dat het Openbaar Ministerie trekkers op de snelweg wil bestraffen. En FC Twente heeft gisteravond in eigen huis met 1-0 verloren van Karabach. Het wordt daardoor een lastig karwei om de groepsfase van de Conference League te halen. Meer in de Oost-app.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
16: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
17: Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tillen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En dat was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
16: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht, is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
18: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
16: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen met
19: Oost. En straks op Radio Oost hoor je hoe Overijsselse gemeenten nu al druk zijn met de jaarwisseling en met name het vuurwerkverbod wat dan geldt. Wat te doen met mensen die dan toch eventueel vuurwerk gaan afsteken of mogen afsteken zelfs.
14: Ja, en we gaan vooruitblikken, want het is vandaag de dag van het bloemencorso.
19: Het is Corso-dag. De hele week hebben we al voorbeschouwd. Vandaag is het dan zover. Het Corso, de Dalia-giganten worden naar buiten gereden voor de Corso-tocht. En vanavond nog een keer en dan met lichtjes. Muziek hoor je straks onder meer van... ik ben hem kwijt. Ik ben de hele lijst op het ogenblik kwijt.
14: We hebben gewoon lekkere muziek.
19: Nee, we doen gewoon snelle. Oh. En we doen Shocking Blue. Hoor je zo.

0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom. Kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
3: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Ze bereikte de nummer 1 plaats in de Billboard Hot 100 in de jaren 60. Shocking Blue met Venus.
1: Marcel Oosten. Goedemorgen met Oost.
0: 7 minuten over 8 op deze vrijdag, de 21ste van augustus. Goedemorgen. Goedemorgen, Jeroen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Gemeenten in Overijssel zijn ruim 4 maanden voor 31 december al druk bezig met de jaarwisseling en het vuurwerkverbod. Burgemeesters zijn ook nog eens heel druk met boerenprotesten.
3: Voor het beslissen welke boerenacties je kunt toelaten en welke niet, moet er één lijn worden getrokken. Burgemeester Bruls van Nijmegen roept namelijk 75 burgemeesters in het oosten van het land op om gezamenlijk beleid te gaan voeren.
4: Als over een kilometer of 10 over verschillende gemeentegrenzen heen die acties plaatsvinden, ja, dat snap je wel, is voor de politie ondoenlijk als dan elke burgemeester met zijn eigen richtlijnen komt. Dus dat moet je niet alleen regionaal afstemmen, maar sommige punten, bijvoorbeeld hoe ga je om met die snelwegen, dat moet je echt landelijk doen.
3: Ja, de burgemeesters in Twente besloten eerder al dat protestacties met trekkers op de snelweg niet meer zouden worden toegestaan. Daarna kwam het OM met de mededeling dat bestuurders van trekkers op de snelwegen ook vervolgd gaan worden. Actievoerende boeren vinden dat onzinnig.
5: Als er en dat is in de meeste gevallen aan de hand, als de politie voor en achteruit in kolonnen rijden, dan is het risico op de snelwegen. En dat hoor je dus ook van de politie zelf. In vele mate is dat kleiner dan door de binnensteden. Het doel is op zich niet die trekker, maar dat hij er wel bijgehaald wordt, ja, kan ik goed begrijpen. Het is natuurlijk voor een deel wel het gezicht van de boerensector, dus ik denk dat het helemaal logisch is.
0: En verder in het nieuws deze dagen, de enorme natuurbrand in België. Ook Overijsselse brandweerlieden zijn daar aan het helpen. Ze hopen na vandaag klaar te zijn en naar huis te kunnen. Duizenden hectares natuur zijn inmiddels verdwenen. Het was een hele lastige brand, want het is een veenbodem en dan zit het vuur heel diep. Ook Adriaan ter Huurne uit onze provincie is daar. Hij en zijn team hebben daar een belangrijke rol gespeeld.
6: We zijn een onderdeel geweest van een hele grote operatie waarmee wij gezamenlijk met mensen op de grond, dus dat bedoelt vooral de brandweereenheden, wij te voet, maar ook de luchtsteun. Het is een combinatie van, we hebben ook gisteren bijvoorbeeld, waar in het bos hebben we ook hulp vanuit de lucht gehad, want we hadden op een moment wel veel water nodig, er konden geen voertuigen bij komen. Dus hebben we luchtsteun aangevraagd, dus werden met helikopters drops uitgevoerd. En het is een totaalpakket, dus wij kunnen echt niet zeggen dat wij het in dit geval, nou, misschien soms wel, maar in dit geval is er een samenwerking geweest van.
3: Ja. Ja, ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn klaar met scheurende jongeren op al dan niet opgevoerde fatbikes. Ze willen dat de gemeente beter handhaaft, want ze zien jongeren op hoge snelheid door straten rijden met veel bijna ongelukken tot gevolg. De gemeente wil inzetten op gerichte handhaving, inzet van jeugdboa's en het gesprek aangaan met weggebruikers. Een verbod zoals in Enschede is vooralsnog niet aan de orde.
0: We blijven in Zwolle, want Roze Zaterdag 2028 wordt gehouden in de hoofdstad. Heeft de organisatie gisteravond bekendgemaakt. Traditioneel eind juni wordt dat georganiseerd. Het is een landelijk evenement. Heeft als doel om meer begrip te creëren voor seksuele, seksen en genderdiversiteit.
3: Ja, en voor FC Twente wordt het steeds moeilijker om de groepsfase van de Conference League te halen. Ze verloren gisteravond in eigen huis met 1-0 van Karabach. Het was geen beste beurt, vond trainer John van der Brom.
7: In mijn optiek waren er te veel spelers onder hun niveau. En dan krijg je het dus heel lastig en heel moeilijk tegen een hele goede ploeg als Karabach. En dan verlies je 1-0. En ja, dat is een hoop werk voor ons richting volgende week, absoluut. Maar mij houdt op de been dat we veel beter kunnen als dat we vanavond hebben laten zien. Zowel individueel, maar ook als team.
0: En nog 132 dagen te gaan tot de jaarwisseling. En dan krijgen we een jaarwisseling met een landelijk vuurwerkverbod. Maar er mag onder voorwaarden uitzonderingen worden gemaakt door gemeenten. En Borne is de eerste gemeente in Twente die een knoop heeft doorgehakt en er geen ontheffing voor gaat verlenen. Burgemeester Jan Pierik van Borne, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: U bent wel erg vroeg met de beslissing, of niet?
8: Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Kijk, we hebben afgelopen voorjaar, toen de wet een feit werd en er ook al in zicht was op het advies van de Raad van State, hebben we als regio een regionale werkgroep in het leven geroepen. Die heeft ons geadviseerd. Dat hebben we ook in ons districtsveiligheidsoverleg in juni, eind juni besproken. Ja, toen was de balans al heel snel, relatief snel opgemaakt. En hebben ook merendeel van de gemeente, merendeel van mijn collega's heeft toen aangegeven. Wij zijn voornemens om het geen ontheffingen te gaan verlenen. Maar we wachten nog even af wat de algemene maatregel van bestuur in zich zal hebben. Nou, die algemene maatregel van bestuur die de minister heeft vastgesteld, die is in juli afgekomen. Die heeft alleen maar verdere versterking en de verscherping van maatregelen laten zien. Ja, dan ben ik zelf de mening toegedaan. Dan moet je niet onnodig lang wachten met het geven van duidelijkheid. Dus ik heb zelf besloten om deze week al de beslissing te nemen dat in Bonn geen ontheffingen zullen worden verleend.
0: Ja, dan weet ook iedereen waar die aan toe is natuurlijk, meneer Pierik. Maar wat is dan de reden om helemaal geen ontheffing te verlenen?
8: Ja, dat heeft in de kern te maken met een hele harde randvoorwaarde die je moet kunnen realiseren, wil je het wel toestaan. En dat heeft te maken met, kun je toezicht houden, kun je handhavingscapaciteit inzetten op het moment dat die vuurwerk, zeg maar, shows dan plaatsvinden die dan zeg maar, met een ontheffing mogelijk worden gemaakt. En we weten nu al dat het niet gaat lukken. Onze BOA's die zijn gericht op toezicht rondom leefbaarheid. 'S Avonds rondom het afsteken van vuurwerk, dat is niet meer echt een veilige situatie. Dus dan zijn ze ook niet meer op straat en is het vooral een politieaangelegenheid. Maar de politie die richt zich tijdens de jaarwisseling vooral op het beheersen van excessen die links en rechts ook helaas nog steeds optreden rond de jaarwisseling. En zijn dus niet beschikbaar voor het handhavend optreden rondom vuurwerkshows. Nou, dat maakt dat je dus aan die harde randvoorwaarden niet kunt voldoen. En dat is voor mij de allerbelangrijkste reden geweest om te zeggen, want dan ga ik geen ontheffingen verlenen.
0: Nee, want voor wie het nog niet helemaal helder heeft, je mag een ontheffing aanvragen. Hè? Maar goed, in Bonn mag je dat ook aanvragen. Maar je krijgt hem dus niet. Maar dat geldt ook voor wijkverenigingen, sportverenigingen. Nou, noem het maar op. Er is een groot palet aan mensen die eventueel een ontheffing mogen aanvragen. U heeft het al over de excessen waar de politie dan druk mee is. U verwacht dus niet met dat vuurwerkverbod dat die gelijk weg zijn?
8: Nee, kijk, laten we geen illusies verkopen. Het zal een tijdje duren voordat we met z'n allen de vervelende uitwassen van het vuurwerkgebruik weer terug weten te dringen. En wij gaan ervan uit dat het een grote waarschijnlijkheid is dat tijdens de jaarwisseling er nog het nodige vuurwerk in de omloop zal zijn. En dan wordt het ook heel verwarrend, want dan krijg je de situatie dat illegaal vuurwerk en legale zeg maar vuurwerkshows door elkaar gaan lopen. Gaat ook nog weer een aansprakelijkheidsdimensie bij komen. Want als daar gevolgen uit voortkomen, was dat dan een gevolg van illegaal afgestoken vuurwerk, of was dat een gevolg van een vuurwerkshow waar je als gemeente toestemming voor hebt gegeven? Dus daar is ook nog een extra complicatie. Nee, maar we gaan er in de kern vanuit dat er nog nodig vuurwerk zal zijn. En dat is ook de reden waarom de hulpdiensten zeggen van, ja, ga dan nu niet werken met ontheffingen.
3: Ja, denkt u dat andere Twentse gemeenten uw voorbeeld gaan volgen?
8: De verwachting is dat het zeer groot deel van de gemeente dezelfde keuze zal maken. En we hebben ook elders in het land gezien dat al heel veel regio's collectief hebben gezegd, wij gaan geen ontheffingen geven. Even uit mijn hoofd, volgens mij Limburg, Zeeland, dat soort regio's hebben die keuze ook al gemaakt. En ik denk ook dat het belangrijk is om tijdig op dit punt duidelijkheid te geven aan mensen. Want als je een ontheffing wilt aanvragen, moet je echt aan de nodige voorwaarden voldoen. Dat is niet op een achternamiddag geregeld. Daar ga je kosten voor maken. En ik vind het ook vanuit die optiek belangrijk dat mensen tijdig weten waar ze aan toe zijn en geen onnodige inspanningen en kosten gaan maken.
0: Toch nog even de overweging, meneer Pierik, van een vuurwerkshow van een wijkvereniging of een sportvereniging neemt natuurlijk ook misschien wel wat druk weg, hè, voor al die goedwillende mensen. Ik denk maar even aan mijn zoon van dan 13 die dat prachtig vindt. Die hebben dan helemaal niks. En als ze naar zo'n vuurwerkshow gaan, dan ontneemt ze toch misschien de lust om zelf nog iets af te gaan steken.
8: Ja, maar dan gaat u uit van de ideale wereld. En wij gaan uit
0: dat doe ik
8: van
0: graag,
8: een stukje realiteitsbesef. Ja. Waarbij wij verwachten dat er echt nog het nodige vuurwerk in de omloop zal zijn.
0: Ja.
8: En laten we niet wegstrepen. We wonen hier in een grensregio.
0: Ja, dus ook dat
8: de
0: nog.
8: Trek over de grens zal ook nog volop aanwezig zijn, naar alle waarschijnlijkheid. Dus het zal echt nog wel de nodige voet in de aarde hebben om het vuurwerkgebruik terug te dringen. Kijk, als we in de loop van de jaren een wat genormaliseerde situatie krijgen, dan moet je opnieuw de balans opmaken. Dat heb ik ook in de beleidsregel aangegeven. We gaan van jaar tot jaar evalueren en kijken hoe het fenomeen zich ontwikkelt. Maar in deze setting waar we nu in zitten en met de huidige inzichten is het niet verantwoord.
0: Nee, en dan hebben we het inderdaad ook nog maar niet over de handhaving gehad. Zullen we dat nog wel doen of niet?
8: In welke zin?
0: Nou ja, hoe gaat u met die hulpdienst? Want u zegt al, die zijn heel druk. En de politie dat natuurlijk ook handhaven, dat vuurwerkverbod. Hè? Heeft u daar al beslissingen over genomen? Wat mag wel? Nee, niks mag natuurlijk.
8: Eén belangrijk punt, wat voor heel veel mensen niet in de gaten hebben. Illegaal vuurwerk mocht al niet.
0: Nee.
8: Mocht je ook niet hebben. F2 vuurwerk, en dat zegt de wet ook. Het is niet alleen een kwestie van je mag het niet afsteken. Je mag het ook niet bezitten. Dus ga er maar vanuit dat in de komende maanden op het hebben van F2 vuurwerk ook gehandeld gaat worden. Dus op dat punt kunnen we gaan handhaven en zullen we dus ook op dat vlak stap moeten gaan zetten. Dus het is niet alleen meer op hete daad betrappen bij het afsteken van vuurwerk wat strafbaar is. Ook het bezitten van vuurwerk is strafbaar. F2 vuurwerk is strafbaar. Dus daar mag je de nodige acties op verwachten.
0: Goed, we gaan dat ook met u in de gaten houden, meneer Pierik. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Burgemeester Jan Pierik over het vuurwerkverbod en de ontheffingen die in Borne in ieder geval niet verleend gaan worden.
2: Ik moet even pakken, biertje, vrienden.

0: Snelle, samen met Mark Floor en Parkje Biertje Vrienden. Volgende week krijgen ze weer alle gelegenheid. Dan wordt het weer 25, 26 graden.
1: Lekker.
0: Kun je weer even in het parkje gaan zitten.
2: Corso Sint-Jansklooster.
0: Ja, vandaag kun je even lekker in een tuinstoeltje langs de weg gaan zitten in Sint-Jansklooster. Want het Corso gaat voorbij trekken. De hele week kijken we al vooruit naar vandaag. Het Corso vandaag overdag en ook vanavond nog een keer met lichtjes. En dan komen die giganten voorbij.
1: Ja, ik ga deze jingle trouwens wel missen.
0: Ja, deze jingle ga ik ook. Ik vraag me nog altijd af wat hij met bloemen te maken heeft. Maar dat maakt helemaal niet uit. Vanochtend spreken we met Corné Schaarten eruit uit Zwartsluis. Corné, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij bent een van de belangrijke mannen, hè, vandaag bij het Corso.
3: Nou, zo zou ik het niet willen zeggen, want de alle eer gaat naar de wagenbouwers. Uiteraard. Want die maken er echt een ongelofelijke prestatie weer vandaag wat ze gaan doen. Dus ik vind het mooi dat ik daar een bescheiden bijrolletje mag spelen, zo zie ik het.
0: Ja, want jij bent een van de speakers bij het Corso. Wat houdt dat in?
3: Ja, het is eigenlijk zeg maar het publiek vertellen en meenemen in dat wat er geboden gaat worden tijdens de middag- en de avondrondgang. Het benoemen van de sponsoren. En in het ergste geval, als er een calamiteit is, nou ja, dat je daar het juiste ding doet. Hebben we nog nooit meegemaakt, hopen vandaag ook niet mee te maken. Maar zou kunnen dat er op die manier ook ingegrepen moet worden.
0: Daar moet je op voorbereid zijn. En weet je dan wat je moet doen? Is daar een draaiboek voor?
3: Ja, er zijn allemaal, er is een calamiteitenplan en er zijn telefoonnummers beschikbaar. En er is een stuk van spreektekst wat er gezegd moet worden bij de calamiteit die op dat moment aan de hand zou kunnen zijn. Maar nogmaals, Ik heb nu in die 20 jaar dat ik dat doe nog geen enkele keer meegemaakt. En ik hoop dat we daar vandaag ook niet mee in actie hoeven te komen.
1: Jij mag dus ook vertellen welke wagens allemaal voorbij komen. Heb je dan met een bolhoed en plaksnoer alle bouwers de afgelopen weken bezocht om te kijken waar ze mee bezig zijn of hoe gaat zoiets?
3: Nee, we zijn meegeweest met de tour, zeg maar, de behind-the-scenes tour door de organisatie, zeg maar, geregeld. En dat was afgelopen dinsdag dat ik drie groepen heb bezocht als voorbereiding op het Corso vandaag. De Afteneros, Symboliek en PODB. Dat is een kijkje achter de schermen en dat is dan zeg maar wel alvast gevoel krijgen bij dat wat er vandaag allemaal gebeurt. En voor de rest bereid je je voor middels het inlezen op de socials. Er is van alles wat geplaatst wordt door de wagenbouwers. Dus er zijn genoeg manieren om je voorbereiden op dat wat vandaag komt. En de organisatie, het Corso zelf, heeft allemaal spreekteksten gemaakt zodat we in ieder geval super voorbereid aan de slag kunnen vanmiddag.
0: Goed gedocumenteerd. Weet jij van iedere wagen hoeveel dahlia's daarin zitten?
3: Ja, dat staat inderdaad vermeld in de spreektekst. Precies. Kijk, er wordt een voorspelling gedaan en uiteindelijk komen er een aantal dahlia's op de wagen. En dat scheelt natuurlijk wel eens. Maar in totaal meer dan 4 miljoen. Meer dan 4 miljoen.
0: Ja, dat zijn heel wat bloemen inderdaad. En dat zit dan in die dahlia giganten. Dat zijn allerlei prachtige kunstwerken. Het is volgens mij mooier dan ooit. Ik heb in ieder geval de modellen van alle wagens wel bekeken.
3: Ja, alleen dat is al kunst.
0: Dat is zeker. Absoluut. Absoluut. We hadden gisteren iemand van de wagen van de draak die het goud bewaart uit de Hobbit. Ziet er zeer indrukwekkend uit. Natuurlijk, jij weet er dan natuurlijk straks alles over te vertellen. Maar wat is jouw indruk ervan? We hoorden ook wel de voorzitter die zegt van het wordt wel ieder jaar.

0: af natuurlijk. Het is inmiddels een landelijk evenement geworden. Wordt het ook te druk? Kan het ook te druk worden?
1: Ja, dat zou in theorie kunnen, maar er worden tribunes gebouwd en volgens mij is het allemaal nog prima op te vangen op dit moment. En kunnen we nog niet spreken van een te groot aantal bezoekers, dus wees vooral welkom allemaal. Maar ja, het is enorm populair, er gaan bussen vol die kant op en duizenden mensen weten Sint-Jans-Klooster te vinden. Dus ja, het is echt uniek, echt briljant bijna.
2: Ja, op wie moeten we vanavond en vanmiddag gaan letten?
1: Ja, weet je, ik denk dat de top 3 van vorig jaar ook wel weer aanspraak wil gaan maken op die ereprijs. Dan hebben we het over The Next met Exoot. Of ik denk dat PODB, CQ De Brekers met Escape ook wel kanshebber is. Maar ja, waarom Olympia met Santa Harmonica niet? Ja, weet je, het is best wel lastig om daar een uitspraak over te doen. Want er is een jury die gewoon op hun manier de wagens beoordeelt. En dat zijn allemaal deskundigen. En ja, die letten toch weer op andere dingen dan dat ik bijvoorbeeld let. Ja, het is afwachten, maar het is wel een top 5, zeg maar. Een van die groepen zal het weer gaan zijn vanavond bij de prijsuitreiking.
2: Wat ik maar nog afvraag, hoe word je speaker bij een corso? Ben je gevraagd? Heb je gesolliciteerd? Hoe gaat zoiets?
1: Nou, ik was hier in Stadsluis betrokken bij de lokale radio. Deed sportverslaggeving samen met Wim Oding. En Wim Oding, nou ja, die kennen jullie denk ik allemaal. Die is gewoon 1-op-1 gekoppeld aan het klooster, het Corso-klooster. Samen met hem deed ik sportverslaggeving. En hij vroeg mij van, god, wil jij samen met mij het speakeren daar oppakken? Hij deed het al. En of er nou eentje vertrok of dat men besloot om dat te gaan doen met 2 man, weet ik niet eens meer precies. Maar ja, voordat de vraag gesteld was, zei ik al bijna ja. Maar het mooie is dat ik eigenlijk tot op dat moment nog nooit op zo'n corso was geweest. Dus ik had wel weer iets toegezegd aan iets wat ik eigenlijk helemaal het bestaan niet van wist.
0: Nee,
1: en nu maar geen moment spijt van gehad. En 20 jaar met heel veel plezier daarmee bezig. En ja, het is echt fantastisch.
0: Ja, nu zit je helemaal in de bloemen, Corné.
1: Ja, precies.
0: Je mag niet je voorkeur laten blijken natuurlijk, hè? Als er eentje voorbij komt dat je zegt van, oh, dat dit moet hem worden.
1: Nee. En dat moet ook iedereen lekker zelf bepalen wat ze de mooiste wagen vinden. En er is ook een publieksprijs, dus ook vanuit het publiek kan men aangeven wat hun de mooiste wagen vinden. Dus nee, daar moet iedereen lekker zelf een oordeel over gaan vellen. En laat ik daar geen uitspraak over doen.
0: De stem die je hoort als je vanmiddag naar het Corso gaat of kijkt natuurlijk zaterdag bij RTV Oost naar het Corso is van Corné Schaart. Corné, veel plezier vandaag. 2 keer het Corso. Doe je zaterdag ook nog iets? Want dan kun je alle wagens weer komen bekijken.
1: Nee, dat is het Corso Festival. Daar staan de speakers niet bij, zeg maar. Daar presenteren de wagens zichzelf, zeg maar. De wagens staan opgesteld in de dorpskern. En de figuratie doet ook daar dan hun ding. En daar ontbreken wij als speakers. We hebben morgen weer andere dingen te doen.
0: Dan gaan we weer
1: naar de voetbal of zo.
0: Ja, ook leuk, natuurlijk. Corné, veel absoluut plezier dan vandaag. Vandaag overdag en vanavond. Corné Schaart uit Zwartsluis is een van de commentatoren. De speakers bij het Corso. Zoals gezegd, vanmiddag en vanavond rijdt het rond. Morgen kun je de wagens bekijken. En we doen er uitgebreid verslag van op TV Oost.

0: Louis Capaldi en Someone You Loved. We gaan ook de rug poelen straks met een rondje nieuwsquiz.
1: Ja.
0: Zullen we het doen?
1: Ja, leuk.
0: Gaan we nog even het nieuws van de afgelopen week doornemen. Aan de hand van vragen word je uitgeselecteerd door onze geluksgenerator. Dan maak je kans, als je voldoende vragen beantwoordt, op een noodradio. Voorwaar, wie wil dat niet?
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
10: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
0: Ruim 8:30 geweest, hebben we iets langer doorgepraat. Maar nu krijg je dan de hoofdpunten van het nieuws van Jeroen.
11: Ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn klaar met scheurende jongeren op al dan niet opgevoerde fatbikes. Ze willen dat de gemeente beter handhaaft. Ze zien jongeren op hoge snelheid door de straten rijden met veel bijna ongelukken tot gevolg. De gemeente wil inzetten op gerichte handhaving, inzet van jeugdboa's en het gesprek aangaan met weggebruikers. Een verbod zoals in Enschede is vooralsnog niet aan de orde. Een man moet 3 maanden de cel in omdat hij in Deventer iemand heeft bedreigd. De 67-jarige man had bovendien een pistool, klapmes, bel en knuppel bij zich omdat hij juist zichzelf bedreigd voelde. Het gebeurde allemaal in maart dit jaar aan de Hunnepekade. En de rechter legde de man ook een boete en een locatie- en contactverbod op. Roze Zaterdag 2028 wordt gehouden in Zwolle, heeft de organisatie gisteravond bekendgemaakt. Zwolle krijgt ermee voor de 2e keer de landelijke Roze Zaterdag. Ook in 2006 was het evenement al in de provinciehoofdstad. En het wordt traditioneel eind juni georganiseerd en heeft als doel om meer begrip te creëren voor seksuele, seksen en genderdiversiteit. En het wordt een heel skawaai voor FC Twente om de groepsfase van de Conference League te halen. Want de Enschedeërs verloren gisteravond in eigen huis met 1-0 van Karabach. En volgens trainer John van der Brom haalden te veel spelers hun niveau niet. Maar hij houdt wel hoop.
1: gezien een fase in de wedstrijd dat we ook hun het moeilijk hebben kunnen maken. En ook wij toen een aantal kansen kregen om, om minimaal gelijkmaker te maken. Alleen dat is niet gebeurd. En dan vlies je 1-0. En dat is een hoop werk voor ons richting volgende week, absoluut. Maar nogmaals, mij houdt op de been dat we veel beter kunnen als dat we vanavond hebben laten zien. Zowel individueel, maar ook als team.
11: Ja, tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en in de app.
0: Mij houdt op de been dat we met zon begonnen zijn, Gieten Spannenburg.
12: Goedemorgen.
0: Hallo, maar is nu weer wat weg, die zon.
12: Ja. Er zijn wat wolkenvelden vanuit het zuiden, vanuit de Achterhoek, een beetje binnengetrokken over Twente. Terwijl Salland nog vooral veel zon heeft en de kop van Overijssel langzaam met een eerste bui te maken krijgt vanuit Friesland. Dus er is voor allemaal wat wils qua belevenissen in de lucht. Het is wel frisjes. Het is nu een graad of 14, 15. We gaan naar krap 20 graden toe, denk ik. Gisteren was het nog 21 tot 23 graden. Ik denk vandaag een tandje eraf. Maar ook een tandje eraf met de buien. Het waren flink wat buien. Vandaag ook wel buien. Ze lijken net een fractie minder actief. Toch kan er nog steeds onweer bij voorkomen. En ze beginnen vanuit het noordwesten langzaam wat binnen te lopen. En vooral de tweede ochtendhelft en vanmiddag vallen er verspreid over Overijssel een paar buien met kans op onweer en wat plensregens erbij.
0: Dat is redelijk goed nieuws voor het Corso in Sint-Jansklooster en de bezoekers daarvan. En Lowlands, dat vandaag gaat beginnen natuurlijk. Mm-hmm. Voordat je daar op vrijdag al tot je enkels in de modder staat. Gita. Ja. En dan krijgen we best aardig weekend. Hè? Ja. Het zijn geen overdreven hoge temperaturen, maar het is niet tot aardig.
12: Het zijn geen hoogstandjes. Het blijft ongeveer rond die 19 of 20 graden. Dus dat is een beetje het maximum. Wolken en zon gaan elkaar afwisselen. De zon komt af en toe echt wel heel leuk tevoorschijn. En vooral morgen vallen er nog een paar buien. Ik denk alleen regenbuien, dat die onweer eraf is. En zondag, een lokale losse bui. De meeste mensen hebben hem dan niet meer. En daarna gaan we over naar een oostelijke wind. Gaat het opwarmen. Zitten we dinsdag op 25 graden en woensdag op 26 tot 28 graden.
0: Het landklimaat slaat weer toe.
12: Het is wel best wel vochtige warmte. Dat is een beetje nadelig. Dat het best wel klam is. Er kan ook best wel 's ochtends mist zijn. Omdat er zoveel vocht aanwezig is. En ergens in de loop van woensdag, donderdag kan dan ook een eerste regen- of onweersbui weer gaan passeren.
0: Heel goed. Straks komen we over vragen te spreken over wat de provincie wil afschieten. Waar ze in Hengelo last van hebben. Of welke campings steeds populairder worden. Kortom, we gaan de nieuwsquiz spelen zo dadelijk. Ja, welke campings worden populairder bijvoorbeeld, Gita? Adult only, fans only of member only campings?
12: Fans only camping? Wat is dat dan?
0: Mooi zo. Dat is iets om te blijven luisteren, hoor ik al. De nieuwsquiz. Gaan we zo spelen.
12: Joehoe.
0: Dank je, Gita. Mooi weekend, hè?
12: Ja, hetzelfde.

0: Irene Cara met de titelsong van de film Flashdance. What a feeling.
1: De Overijsselse nieuwsquiz.
0: Ja, we zijn er weer aan toegekomen. Het is vrijdagochtend na 8:30. Dan nemen we altijd het nieuws even door van die dag. We nemen nu het nieuws door van de week, maar dan aan de hand van vragen. Wil je meedoen? Geef dan het antwoord op de kwalificatievraag A, B of C via de app aan ons door. En uit alle inzenders kiezen wij iemand.
2: Ja.
0: Die dan waar we vervolgens de quiz mee gaan spelen. Heb je een vraag of 5? Goed, nou, dat gaan we zo wel zien. Dan kom je in aanmerking voor de noodradio.
2: Wie wil dat nou niet?
0: Wie wil dat nog niet en wie heeft hem nog niet? Overijsseld zijn niet zo heel veel mensen meer. Maar heb je hem nou nog niet en wil je het lot in eigen hand nemen? Beantwoord dan de vragen van de afgelopen nieuws van de afgelopen week in Overijssel. Goed. En dan maak je de kans op.
2: Zal ik de kwalificatie
0: vragen? De kwalificatievraag. We kunnen niet wachten. Kom maar door, Jeroen.
2: Wat wil de provincie eventueel gaan afschieten? Is dat A, vuurwerk, B, drones of C, zwerfkatten?
0: Dus herhalen?
2: Wat wil de provincie eventueel gaan afschieten? Vuurwerk, drones of zwerfkatten?
0: Geef het goede antwoord door A, B of C via onze app. En speel zo dadelijk de nieuwsquiz.

0: The Imagine Dragons en Believer. 8:45 geweest. Je luistert naar Radio Oost, waar het tijd is voor...
1: De Overijsselse Nieuwsquiz.
0: Jazeker. We gaan de week doornemen, het nieuws van de afgelopen week doornemen... aan de hand van vragen. We hebben een kwalificatievraag gesteld. Daar zijn weer overweldigend veel reacties op gekomen. Uit alle inzenders hebben we er eentje uitgekozen. Als die nou ook de telefoon nog opneemt...
2: Oeh, spannend.
0: Dat is een spannend moment... Kijken of dat gaat lukken.
3: Francis de Jong.
0: Goedemorgen, Francis. Marcel en Jeroen hier van Radio Oost.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je had een antwoord ingezonden voor de nieuwsquiz.
3: Ja, dat klopt.
0: Hartstikke goed. Wil je meespelen?
3: Ja, laten we maar eens proberen, hè?
0: Zeker. Dan eerst maar even controleren of het antwoord goed is. Jeroen, aan jou de eer de vraag nog een keer te stellen.
2: Wat wil de provincie eventueel gaan afschieten? Is dat A, vuurwerk, B, drones of C, zwerfkatten?
3: Dat zijn zwerfkatten.
0: Nou, het is
2: dat
0: inderdaad...
2: Is correct, ja.
0: Ja, het is helemaal goed. Fans, het is niet zo'n leuk bericht, maar vooruit. En er is nog veel discussie over die zwerfkatten afschieten. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. We gaan spelen met jouw welnemen. Starten we de klok als je een vraag of... Wat zullen we doen? 5 vragen goed hebt?
2: Ja.
0: Ja? Krijg je de noodradio. We maken het niet zo moeilijk, Francis. Ben je er klaar voor?
3: Ja hoor.
0: Helemaal goed. Dan starten wij de klok.
1: De Overijsselse Nieuwsquiz.
2: Welke bewindspersoon was in onze provincie om het nieuwe schooljaar te openen? Was dat A, premier Jetten, B, minister Letschert van Onderwijs... of C, staatssecretaris Thiele van Onderwijs?
3: Dat was de staatssecretaris.
2: Dat is correct. Waar hebben ze in de Hengeloze wijk Groot Drina last van? Hoogwater, hangjongeren of verdorde tuinen?
3: Hangjongeren.
2: Dat is ook correct.
3: Ik woon er zelf dus.
2: Welke campings worden steeds populairder? Adults-only campings, fans-only campings of members-only campings?
3: Ja, ik heb de vraag niet helemaal goed verstaan.
2: Welke campings worden steeds populairder? Adults-only campings, fans-only campings of members-only campings?
3: Nou, ik denk members.
2: Nee, die is niet goed. Een motorrijder die nog geen half jaar zijn rijbewijs had... kan dat ook weer inleveren. Hoe hard reed hij op de A28 bij Zwolle? 121, 181 of 241 kilometer per uur?
3: De Overijsselse
0: Nieuwsquiz.
3: Ik gok op 181.
0: Dat is goed gegokt. We maken hem gewoon even aan voor. Ja. Kom.
2: Er zijn 2 zeldzame roofvogels vergiftigd in Twente. Om wat voor vogels gaat het? De rode wouw, zeearend of sneeuwuil?
3: Oeh.
0: Je gokt goed, Francis. Doe een gok.
3: Nou, laat ik het op de sneeuwuil houden.
0: Je gokt niet altijd goed.
2: En NSC, de politieke partij van Pieter Omtzigt, bestaat nog steeds. Maar hoe oud is de partij deze week geworden? 1, 2 of 3 jaar?
3: Nou, ook dat moet ik gokken. Ik zeg 3.
2: Dat is goed. Eens kijken, hoe heet de introductieweek van de Universiteit Twente... die deze week is begonnen? Get lost, kick in of fuck off?
3: Kick in.
0: Ja, goed gegokt. Ja, je bent er al hoor, Francis. We doen het ervoor.
3: Geweldig.
0: Ja, hartstikke goed. Die noodradio komt naar je toe. Blijf even hangen voor de gegevens. Je woont zelf in die wijk. Is het in Hengelo waar ze overlast hebben van hangjongen? Is het echt zo vervelend?
3: Nou ja, ik kijk er niet op. Maar we wonen er toch een paar honderd meters vandaan.
0: Oké. Okay. Maar overlast ook bij jou dan? Of valt dat nog wel mee?
3: Wij hebben gelukkig hier geen last. Okay. Nog niet. Ik hoop dat het zo blijft.
0: Ik hoop het ook, dat ze er inderdaad iets aan gaan doen en tegen gaan optreden. 5 vragen goed in de nieuwsquiz die met enige vertragingen hadden. Maar we hebben een oogje dichtgeknepen, Francis. Wat ga je doen van het weekend? Ga je nog toevallig richting Corso of zo?
3: Nee, dat was ik niet van plan. Maar echt plannen hebben we niet nog.
0: Nou, dan kun je mooi kijken.
3: Ligt
0: zaterdag natuurlijk bij RTL.
3: Ligt het aan het weer, hè?
0: Ja, zeker. Nou, het wordt redelijk weer met af en toe een buitje, zegt Rita net. Dus het is te doen. Francis, een mooi weekend. Desondanks.
3: Ja,
0: en blijf nog even hangen, zoals gezegd. Dan komt de radio naar je toe. En volgende week spelen we gewoon weer een nieuwe nieuwsquiz, toch?
2: Ja,
0: doen we dat.
2: Gaan we doen.
0: Nu de piano en Leo Sayer. Hier zijn de Long Tall Glasses.

0: Leo Sayer, he can dance in the long tall glasses. Dat zong hij althans 9:05. Je kunt ook gaan dansen, het is bijna weekend. Jeroen, waar ga jij dansen? Op het straatfestival in Zwolle?
1: Zeker,
0: op Lowlands of op Zandvoort?
1: Nee,
0: bij Snelle.
1: Antwoord A, straatfestival.
0: En, goed beantwoord.
1: Ja.
0: Je komt in aanmerking voor de noodradio. Francis heeft hem gewonnen in de nieuwsquiz. Die hebben we ook nog gespeeld. We hebben alles weten, inmiddels alles over het bloemencorso. Dat gaat vanmiddag van start. Dan rollen de dahlia-reuzen de loodsen uit. En kun je ze aanschouwen. En vanavond nog een keer dan met lichtjes. Wij zijn er ook bij. Paula Keizer doet het commentaar.
1: Kijk.
0: Morgen kun je dat allemaal gaan zien. En vanmiddag natuurlijk horen op de radio.
1: Ja, en zometeen hoor je ook Bert
0: dan
1: van
0: hoor je
1: Losser
0: ook
1: op de radio.
0: Op de radio Bert van Losser, inderdaad. Die gaat het overnemen. Hij maakte het laat gisteravond nog bij FC Twente. Hij zag de goal al aankomen. Dat
1: ja, de
0: ook
1: glazen
0: gehoord.
1: Bol van Bert.
0: De glazen bol van Bert. Vandaag heeft hij weer al zijn rubrieken. De Pimpam Plaat en het Stichtelijk Woord. Daar kijken wij naar uit. En verder kijken we uit naar het weekend. We wensen je een prettig weekend. En maandagochtend 6:00. Dan zijn we er weer met het ochtendprogramma. Tot dan.
2: Met Oost. Radio Oost.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Hey!
9: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Hey, Remon!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk, Ziggo.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn klaar met schurende jongeren op al dan niet opgevoerde fatbikes. Ze willen dat de gemeente beter handhaaft. Roze Zaterdag 2028 wordt gehouden in Zwolle. Het is de tweede keer dat het evenement naar Zwolle komt. En FC Twente heeft gisteravond in eigen huis met 1-0 verloren van Karabach. Het wordt erdoor een lastig karwei om de groepsfase van de Conference League te halen.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend
4: vroeg
3: een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
5: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
3: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
6: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
3: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer, vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij Oost. Zometeen in Bij Oost. Jouw grootste impulsaankoop. Nick Schilder komt vanochtend over zijn nieuwe tour praten. En na 12 Back to the 80s met vandaag 39 jaar oud. De film Dirty Dancing.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
10: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
11: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
12: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
13: Hallo allemaal, Chantal Jansen hier.
14: Hallo, ik ben Henk Weijgaard.
13: Hey, wij zijn OG.
15: Hey, Jan Smit hier.
16: Hallo, wij zijn de 3J's.
17: Ik ben Johanna ter Stegen.
18: Moi, ik ben Daniel Loos.
17: Veel luisterplezier weer vandaag met Bert van Lossen.
1: Radio Oost.

0: Ik ben Bert tot 1 uur bij je, hier op radio's met deze van Toontje Lager. Net als in de film.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Het is 12 over 9, even kijken wat het nieuws is vandaag. Nou, het huizenaanbod groeit. Maar met een modaal inkomen blijft de keuze uiterst klein. Van ongeveer 85.000 woningen op Funda zijn er maar enkele duizenden financieel bereikbaar. En in Amsterdam blijkt alleen de maximumsnelheid verlagen van 50 naar 30 nauwelijks effect heeft. Volgens onderzoek zijn ook maatregelen als smallere rijstroken nodig. En het aantal juridische conflicten tussen klanten en autobedrijven neemt flink toe. Een rechtsbijstandsverzekeraar registreerde vorig jaar ruim 5400 meldingen. Dat is ruim 78% meer dan in 2021. En in de buurt van Rottum en Zandeweer is vanochtend een aardbeving gemeten met een kracht van 2,8. Het was de zwaarste beving in die regio sinds maart. Het is dus vandaag vrijdag 21 augustus. We gaan richting het weekend. En ik ben benieuwd naar iets wat waarschijnlijk iedereen wel is overkomen. Zometeen in de vraag van vandaag.

0: Adam Lambert en What You Want From Me. Hier op Radio Sinsacht voor 9:30. Zometeen Pim Pam Plaat hier op Radio. Kom maar door. Liedjes met de letter S of artiesten die beginnen met de letter S. Die zijn van harte welkom via de Radio Step 0645671331. Kan natuurlijk ook via Instagram. Instagram @vanlosser of via Facebook. Hè. Facebook/BertVanLosser.
1: De vraag van vandaag.
0: Nou, ik ben benieuwd naar iets wat waarschijnlijk iedereen wel is overkomen. Je gaat alleen maar even kijken bij de autodealer. Even voor één ding naar de bouwmarkt. Of je loopt een winkel binnen zonder enig plan. En ineens ben je een paar honderd, misschien wel duizenden euro's verder. Herken je dat? Wat is de grootste ongeplande aankoop die jij ooit hebt gedaan? Dus wat is volgens jou de grootste ongeplande aankoop die jij ooit hebt gedaan? Laat het weten via de Oost-app.

0: 74, 75. Heerlijke. Van de Cornels op radio's. Het is 2:30, zo meteen naar 10. Nick Schilder bij onze visite. Die gaat theater in. Ook in Overijssel. Hij trapt dit jaar af ergens in Hardenberg, als ik het goed heb. In de Voorvechter. Later daarover meer hier op radio's. En zometeen een half uur lang Pim-Pam-Plaat. Vandaag dus een half uurtje. In verband met de komst van Nick Schilder. Liedjes en artiesten met een J. Hartelijk welkom via de radio-step. Jeroen, in het nieuws, zometeen.
1: We gaan het hebben over Overijsselse brandweerlieden die in België helpen de natuurbrand daar te bestrijden.
0: Roekie.
2: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Hey, Raymond!
8: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.

0: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Zes over half tien, het regionale nieuws nu met Jeroen Kuiper.
2: Overijsselse brandweerlieden helpen al een week bij het bestrijden van de natuurbrand in België. Omdat het vuur op veengrond woedt, is het lastig te bestrijden. En de brandweermensen uit onze provincie maken onderdeel uit van de zogeheten handcrew. Die doen andere dingen dan de brand met water bestrijden, vertelt Adriaan Tehuurne, vakspecialist bij de veiligheidsregio Twente.
3: Wij zijn vooral gericht op het weghalen van de brandstof met ons team. En dat kunnen wij met lichtere gereedschappen doen. En daar hebben wij allerlei verschillende gereedschappen voor. Ze hebben andere namen, maar bijlen, harken, schoppen. Kleine waterrugzakjes om toch misschien de wat hetere plekken uit te maken.
2: Ja, en ook bestrijden ze vuur met vuur. Ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn klaar met scheurende jongeren op al dan niet opgevoerde fatbikes. Ze willen dat de gemeente beter handhaaft. Ze zien jongeren op hoge snelheid door de straten rijden met veel bijna-ongelukken tot gevolg. De gemeente wil inzetten op gerichte handhaving, inzet van jeugdboa's en het gesprek aangaan met weggebruikers. Roze Zaterdag 2028 wordt gehouden in Zwolle, heeft de organisatie gisteravond bekendgemaakt. Zwolle krijgt ermee voor de tweede keer de landelijke Roze Zaterdag. Ook in 2006 was het evenement in de provinciehoofdstad. Het wordt traditioneel eind juni georganiseerd. En Stichting HALT is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen, zegt HALT.
4: Zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
2: Ja, jongeren kiezen daar dan ook vaak voor. Naast alcoholgebruik is HALT er ook voor hulp na bijvoorbeeld een vechtpartij. Tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en in de app.
1: Dankjewel. Ik heb even het weer voor je hier op Radio Oost. Maar ik hoop wel dat ik het vanavond droog heb. Heb ik het droog? Want jij gaat naar het festival in Zwolle.
2: Ja, ik vermoed dat we af en toe een buitje krijgen tot een uur of acht. En daarna dan zou het droger moeten zijn, is mij verteld.
1: Ja, ik ga naar het Openluchttheater, Hetme. Oh. Bluff staat daar. Gisteravond stond daar Raccoon. En zaterdag staat daar Ilse de Lange. Vandaag beginnen we zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en trekken er enkele buien over. Plaatselijk kan het stevig regenen en is onweer mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden en vanavond wordt het droger.
2: Kijk.
1: Het wordt droger. Vanavond. Ja. 8:30. Het is tijd voor de Pimpamplaat. Liedjes of artiesten met een S. Kom maar door.
5: Tot 1 uur bij Oost.
6: Radio Oost. Pimpamplaat.

0: Suzanne Vega, wat een heerlijk liedje blijft het toch. Luca op Radio Oost. Het is 9:45 precies.
1: De vraag van vandaag.
0: Wat is de grootste ongeplande aankoop die jij ooit hebt gedaan? Laat het even weten via de Oost-app. Alleen proefrijden heb ik gedaan, zegt Willem. Vervolgens een auto gekocht. Even naar een caravan kijken. Saskia, caravan gekocht. Ja, voor een lamp ging ik even naar de winkel. Ik heb een halve woonkamer vernieuwd daardoor. Kostte 12.000 euro. Voor een fietslamp. Ik kwam terug. Ging even naar de fietsmaker met een nieuwe e-bike. En ik wilde even kijken wat voor tv's er waren bij de Mediamarkt. Maar ja, alleen oriënteren. Resultaat, een 75 inch mee naar huis. Dus even wat geld uitgegeven voor een nieuwe tv. Nou, dat is... Jan is dat overkomen. Laat hem even weten via de Oost-app. Wat is de grootste ongeplande aankoop die jij ooit hebt gedaan? Laat hem even weten via de Radio Oost-app. Zometeen Jason Mraz, Make It Mine.
1: In Amplaat.
0: En ook deze is aangevraagd. Saskia en Serge, dankjewel voor je suggestie Zomer in Zeeland.

0: Het is voor jou Trip to Memory Lane, hè? Nick.
1: Leuk. Zeker.
0: Zometeen ga ik praten met Nick Schilder hier op Radio Oost. En, leuk dat je er bent. En Shadowproof was de laatste in Pim Pam Plaat. Tot zometeen na 10 voor meer Bed bij Oost hier op Radio Oost.
2: In de nieuwe documentaire uit de reeks Toen in Overijssel blikt RTV Oost terug op de Miro-rellen in 1996.
3: Autocrossende jongeren hebben gisteravond opnieuw overlast veroorzaakt in Enschede.
2: Plaats van handeling, het Miro-winkelcentrum in de Enschedese volkswijk Velverlindenhof. Een wijk die destijds toch al veel met vooroordelen te maken had.
4: Spanning, sensatie, ging er graag naartoe. Tot die in de avond.
2: Hoe illegale autoraces uitmonden in een veldslag met de politie. Zaterdag 5 september bij RTV Oost. De Miro-rellen. Gierend uit de hand.
5: Als die Miro-rellen er niet geweest waren, dan was die week nooit zo geworden als die nou is.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
12: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
13: Reis weer met Golden eSIM.
11: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
12: Download de app of ga naar goldenesim.com.
13: Reis weer met Golden eSIM.
14: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
15: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
16: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
17: Yeehaw! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Sky Shifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
16: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
18: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Brandweerlieden uit onze provincie helpen al een week mee met het bestrijden van natuurbrand in België. Ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn klaar met scheurende jongeren op al dan niet opgevoerde fatbikes. Ze willen dat de gemeente beter handhaaft. En FC Twente-trainer John van der Brom houdt vertrouwen in Wout Weghorst. De spits stelde gisteravond teleur in het met 1-0 verloren duel tegen Karabach. Meer in de Oost-app.
19: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
20: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst Speciale Interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon en geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en Trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
21: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Ja, het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl. Bij
1: ons. Straks uitgebreid Nick Schilder. Hij gaat opnieuw het theater in en keert daar terug naar de muziek waarmee hij ooit als jongetje begon. Bob Dylan, Dan McLean, Jackson Browne. Ben ik wat vergeten, Nick? Goedemorgen.
2: Hey, nou ja, Tom O'Dell, Neil Young. Jackson Browne zit deze tour er weer niet in, maar wel weer bijvoorbeeld Damien Rice. Dus het is een hele nieuwe setlist ten opzichte van vorige keer.
1: Het is 3:10 tot 11:00, Nick Schilder bij ons te gast. En wil je een vraag stellen? Dat kan via de radiostem 06-4567-1331.
3: Radio Oost.

0: When I spent the summer on you. Sam Veld samen met Lucas en Steve. Nick Schilder vandaag te gast hier op Radio Oost. Lucas en Steve, heb je ook mee samengewerkt, hè?
1: Ja, wie had dat gedacht? Something Like Magic, inderdaad, was de single. En ja, het grappige was, ik kwam Lucas ooit tegen bij Vrienden van Amstel. Die was aan het hardlopen door Rotterdam. En toen kwamen we elkaar tegen. En ik zeg, joh, ik luister zo van naar Deep House tegenwoordig. En dat was, ik praat je al over 2017, 18. Hij zegt, dat meen je, had ik helemaal niet verwacht. Kom een keer langs in de studio. Nou, dat had even tijd nodig, want ik was nog met Nick en Simon bezig. Maar toen ik solo ging en dus Shadowproof had uitgebracht, toen kreeg ik appjes van, hey, maar nu moeten we wel een keer een schrijfsessie doen, hè? Dus uiteindelijk is daar Something Like Magic uit voortgekomen, ja.
0: Ja, want jouw stem past wel bij de dance scene, denk ik.
1: Nou, dankjewel. Kijk, ik benader het als volgt. Ik begin elke keer met een singer-songwriter liedje. Vandaar dat ik nu ook de theaters inga met de singer-songwriter show. Ook om aan mensen uit te leggen van ja, maar het begint elke keer toch met een klein liedje op gitaar. En dan ga ik het avontuur aan. Dan trek ik erop uit en dan zoek ik gewoon naar mensen die gewoon heel goed zijn in house of in disco of in deep house en bijvoorbeeld. En dan maken we het elektronisch, het nummer, trekken we een beetje naar het nu.
0: Ja, je bent inmiddels alweer een paar jaar onderweg als solo-artiest. Is het jezelf opnieuw uitvinden?
1: Ja, dat is het zeker. Dat is het nog steeds. Ik ben nu 3 jaar onderweg. En het is veel harder werken dan hiervoor. Maar ik vind mijn werk erg leuk. Dus ik doe dat met veel liefde. En het eerste jaar heb ik bijvoorbeeld, omdat ik voor mijn gevoel echt een nieuw vak moet leren, heb ik 155 schrijfsessies gedaan. Extreem veel. En aan mijn accent gewerkt. En echt teksten bestudeerd in het Engels. Want ik ging natuurlijk in het Engels schrijven. Dus dat was echt gewoon heel veel veldwerk en huiswerk verricht. Omdat ik wel echt, ik dacht, ja, ik moet wel echt het niet half werk leveren. Ik moet echt wel kwaliteit leveren voor mijn luisteraars en mensen die mij volgen. Dus zo zie ik het zeker.
0: Ja, wat moest je opnieuw leren dan?
1: Nou, het is een totaal andere canvas, een heel andere dynamiek dan het Nederlandstalige segment. Dus het is heel anders. Het compleet. Het vraagt heel andere dingen van je. Heel veel dingen die je in het Nederlands geleerd hebt, daar heb je iets aan. Maar sommige dingen ook weer, daar heb je niks aan.
0: Kun je een voorbeeld noemen waar je wel wat aan hebt en waar je denkt van, nou, hier heb ik totaal niets aan.
1: Nou, kijk, ik denk sowieso dat denken in melodieën bijvoorbeeld, en dat erg melodieën aanvoelen en van, oké, dit is nu een couplet dat ik gemaakt heb en dan zou het refrein een beetje deze kleuren nodig hebben. Ik denk erg veel in kleuren als ik muziek maak op een of andere manier. Dat is wel mooi bagage. Alleen wat jij bijvoorbeeld aan textueel aan ervaring hebt opgedaan, daar heb je wel iets aan, dus het puzzelen en het een verhaal vertellen. Maar je gebruikt natuurlijk totaal andere woorden, andere klanken. Mijn stem klinkt heel anders, die landt ook anders in die muziek. Het is een heel andere gelaagdheid van tonen, van klanken, van sounds. Dus het is iets wat waar ik moest echt. Ik zit weer in de schoolbank, voor mijn gevoel. Ja, zo zie ik het echt.
0: Ja, vroeger ging ik altijd voor melodie en naarmate ik ouder word voor tekst.
1: Ik kan het me heel goed voorstellen. Ik heb de documentaire van Noah Kahan gekeken, toevallig gisteren op Netflix. En een van zijn nummers, omdat hij een van de weinigen is die laatste jaren echt een grote singer-songwriter hit heeft gescoord met Stick Season. Die zit ook in de show nu, de singer-songwriter show, die ik ga doen. En dan merk je wel echt dat hij ontzettend zichzelf onderscheidt door tekst inderdaad.
0: Zometeen praten we verder.

0: 19 over 10. Je hebt een internationale hit te pakken toch met Gold?
1: Nou, dat internationale hit wil ik niet zeggen. Maar wat wel erg leuk is, is dat het tot nu toe internationaal de meest gedraaide single is. Dus we hadden in de Armada, die zijn dat gewend met Armin, dat ze zulke successen hebben. Dus die noemen dan tussen neus en lippen door, zeggen ze, oh trouwens, Nikke gaat best internationaal wel goed. Ik zeg, oh, is dat zo? Ja, je hebt in 13 landen heb je 78 playlists volgens mij. Ik dacht, nou jongens, kom op, weet je, dus toch. Dus ik ging taart halen, maar voor hun is dat dan heel normaal, dat gebeurt af en toe. Maar het is wel heel leuk dat gebeurt. En sowieso, ja, je wordt ook gewoon aangemoedigd en getriggerd van, hé, het kan dus. En daar word je enthousiast door natuurlijk.
0: En Armin is Armin van Buuren?
1: Armin van Buuren, inderdaad. Ja, ja. Het label Armada, dat is onder andere van Armin. En die zijn gewoon erg gewoon goed in elektronische muziek. Ik heb gewoon heel veel geluk dat ik met ze mag werken.
0: Ja, volgens mij, als je het richting Mediapark rijdt, je rijdt de snelweg af, zitten ze aan de linkerkant, toch?
1: Ja, je bent echt op de hoogte, man. Ja, ja, heel goed. Ja, daar heb ik in die kelder zit ik dus 4 dagen per week schrijfsessies te doen.
0: Oh.
1: Daar hebben ze een studiocomplex. En ik, ja, weet je, dus als het kan, als er nu iemand een appje stuurt van, hey, er is een goede songwriter in Nederland, ben je morgen vrij? En dan ga ik daar gelijk naartoe.
0: Hoe rij je daar het terrein op dan? Want je gaat linksaf.
1: De routebeschrijving.
0: Ja, die is echt.
1: Het zit echt heel snel naar de snelweg. Ja. Best op je rem trappen, ja, inderdaad.
0: 8 oktober sta je in Overijssel in de Voorvechting in Hardenberg. Ja. Met jouw The Singer-Songwriter Show.
1: Ja, ja.
0: Met muziek van onder andere Don McLean, John Mayer, Jason Mraz. Is dat eigenlijk de muziek waar de echte Nick Schilder het dichtstbij zit?
1: Het is muziek die mij gevormd heeft. Dus ik was een jongetje van 8 toen ik begon mijn gitaarles. En toen ben ik dus echt enorm geïnspireerd geraakt. Dat was mijn studiemateriaal. Nummers van Neil Young, van Bob Dylan, van Neil Diamond, Don McLean inderdaad. Dus dat echt de grote jongens. James Taylor. En dat, je moet een beetje in die richting denken, ook als het gaat om de Singer-Songwriter Show. Ik heb het in 2023 heb ik al eerder dat concept gedaan, maar nu is het een compleet nieuwe setlist, nieuwe show. Met mijn band, 5-man band, ga ik dat doen. En dat nog steeds. Waarom? Kijk, er zijn meerdere redenen dat ik die show graag nog een keer wil doen. Allereerst, ik had zelf niet genoeg eigen liedjes nog. Dus ik dacht eerst van, nou, ik moet nu met eigen werk de theaters in. Maar ik heb een LP en een EP uit. En ik dacht, ja, 2 keer een uur theater, dat gaat me gewoon niet lukken. Ik heb te weinig nummers. Dus ik dacht, oké, we gaan de Singer-Songwriter Show doen. Maar dan kan ik ook al mensen uitleggen waarom ik nu deze muziek maak die ik maak. Omdat ik hierdoor, dit is mijn, ja, gewoon mijn achtergrond. En dit is mijn opleiding geweest als muzikant. En deze nummers hebben mij door mijn puberteit heen gesleept. Mijn eerste liefdesverdriet. En het Singer-Songwriter genre is ook gewoon, ja, fascinerend, want zo'n nummer dat je net draait van Stixies, en er komt af en toe nog steeds zo'n nieuwe parel ook in het genre weer. Die glipt overal doorheen en komt er doorheen. En die muziek is wat ik zelf naar het elektronische nu aan het trekken ben. Maar het begint wel elke keer daar.
0: Ja, wat draaide jij altijd vroeger dan?
1: Veel dat soort nummers. Dus ook wel de bands, weet je wel. Dus de grote bands, die kwamen ook, weet je, van Beatles tot Dire Straits tot Pink Floyd. En dat draaide ik veel, omdat ik ook gewoon een fanatiek gitaristje was. Dus veel gitaar-georiënteerde muziek. En maar die grote singer-songwriters, dat is. Ik af en toe, als ik zo'n nummer zing, dan komen er gewoon een paar keer. Was ik gewoon emotioneel bij de repetitie, omdat er dan zoveel jeugdherinneringen aan verbonden zijn. En, maar ook bijvoorbeeld Alex Warren, dus echt singer-songwriters van nu, die komen ook voorbij, vermengd met wat eigen werk. Dat is het concept, de Singer-Songwriter Show.
0: Welk liedje kan je emotioneel maken dan? Of maakte jou emotioneel?
1: In de vorige show zat iets van Jackson Browne. En er zat For a Dancer in. En Jackson Browne is echt iemand die. Die muziek heeft me echt gewoon door veel dingen heen gesleept. Maar de setlist verwisselt ook. Sowieso ook een heel nieuwe voorstelling nu. Dus nu ben ik bijvoorbeeld met Damien Rice en ook wat minder bekende singer-songwriter Rufus Wainwright heb ik bijvoorbeeld aan de setlist toegevoegd. Maar de show verandert ook weer gedurende het seizoen. Dus soms komen er ook mensen die zeggen, ja, je zou toch iets van Neil Young spelen? Ja, en dat, maar omdat er mensen meerdere keren komen, vind ik het ook leuk soms om weer een beetje aanpassingen te maken.
0: Maar dat heeft ook met het seizoen te maken. Want in de zomer draai ik misschien wel meer opzwepende muziek dan in de wintermaanden.
1: Ja, want ik ga eerst het najaar in. Dus inderdaad, wat je zegt, oktober. Eibergen, Hardenberg, Winterswijk in november, Apeldoorn in november. Maar daarna gaan we ook de lente inderdaad. Zwolle in maart en Steenwijk en Kampen in april, maart en april. Dus dan ga je weer de lente in en dan krijgen we misschien behoefte aan dat soort nummers inderdaad. Dat zeg je goed. Ja,
0: ja,
1: lijkt me of je radio maakt.
0: Jackson Browne.
1: Jackson Browne.
0: Stay, ja. Vind ik een, en de Lowdown natuurlijk. Heerlijk. Curry en Van Inkel.
1: Ja.
0: En dit komt van de film Forrest Gump, Running on Empty. Heerlijk.

0: John Mayer, wat heb je met de muziek van John Mayer?
1: Oh ja, ja. Nou, kijk, sowieso is het natuurlijk geweldig dat, dat er in deze tijd nog steeds zo'n gitaarheld is. Dat is best wel gek, want in de jaren 80 had je, jaren 90 had je er echt een hoop. Elke band had een gezicht en de gitarist was ook een gezicht. Weet je, we weten allemaal dat, dat Sambora van Bon Jovi de gitarist was en dat Slash van Guns N' Roses de gitarist was en David Gilmour van Pink Floyd. En dat is in de loop van de jaren best een beetje verwaterd. Er zijn niet zo of 5 of 6 gitaarhelden die in de mainstream die echt zichtbaar zijn. Ja, Sam Fender is bijvoorbeeld wel eentje die heel goed op gitaar is. Maar John Mayer is wel echt vaandeldrager geweest een hele tijd. En nog steeds is hij dat op dat vlak. En leuk, maar dat heb ik al een paar keer gezegd, dat hele de singer-songwriters-genre heeft het gewoon niet altijd even makkelijk. Zeker niet in deze tijd, omdat er de groei van het aantal nummers dat geüpload worden op Spotify groeit exponentieel. Dus, en zeker in het elektronische domein. En zelfs AI kan nu zelf muziek maken en bijna al zelf uploaden. Dus er zijn ook gewoon, want dat is ook het, ja, vind ik ook weer het mooie aan deze tour. Dat er zijn heel veel singer-songwriters ook die het heel lastig hebben in deze tijd. Dus die, zo'n Noah Kahan, dat zijn vaak uitzonderingen, de top van de piramide, die er dan doorheen glippen. Maar ik zit gewoon heel vaak met hele goede singer-songwriters in de studio die mij helpen met mijn repertoire. Maar die zelf met hun carrière gewoon het waarbij het
0: heel lastig hebben. Gaat, ja. Ja. De Singer-Songwriter Show. 8 oktober in de Voorvechter in Harderberg. En volgend voorjaar onder andere in Zwolle, onze provinciehoofdstad Steenwijk. En ook in Kampen. Nick Schilder vanochtend bij ons te gast. Jeroen, wat heb je aan nieuws?
2: We gaan het onder andere hebben over studentenverenigingen. En ook nog even over Wout Weghorst.
0: Ah.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
14: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
15: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommer. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
16: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
17: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
0: Radio's Dick Schilder vanochtend te gast hier in Bijoost. En nu het regionale nieuws en Jeroen Kuiper.
2: Overijsselse brandweerlieden helpen al een week bij het bestrijden van de natuurbrand in België. Omdat het vuur op veengrond woedt en de grond drassig is, is het lastig te bestrijden. Brandweermannen uit onze provincie zijn onderdeel van de zogeheten handcrew. En die doen andere dingen dan de brand met water bestrijden, vertelt Adriaan Tehuurne, vakspecialist incidentbestrijding bij de Veiligheidsregio Twente.
8: Wij zijn vooral gericht op het weghalen van de brandstof met ons team. En dat kunnen wij met lichtere gereedschappen doen. En daar hebben wij allerlei verschillende gereedschappen voor. Ze hebben andere namen, maar bijlen, harken, schoppen. Kleine waterrugzakjes om toch misschien de wat hetere plekken uit te maken.
2: Het is de tijd van de introductieperiode, zo ook bij de Universiteit Twente. Studentenverenigingen merken steeds vaker dat studenten meer willen dan alleen feesten. Waar vroeger lange nachten en brakke ochtenden de norm waren, is er nu steeds meer ruimte voor rust en andere activiteiten met minder prikkels, zoals een gameavond. Ook wordt er gezocht naar meer diepgang. Op onze site vind je een uitgebreid verhaal. Ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn klaar met scheurende jongeren op fatbikes. Ze willen dat de gemeente beter handhaaft. Ze zien jongeren op hoge snelheid door de straten rijden met veel bijna ongelukken tot gevolg. De gemeente wil inzetten op gerichte handhaving, inzet van jeugdboa's en het gesprek aangaan met weggebruikers. Een verbod zoals in Enschede is vooralsnog niet aan de orde. En Wout Weghorst staat ook volgende week tijdens de return tegen Karabach in de basis bij FC Twente. Dat zei trainer John van der Brom na afloop van het met 1-0 verloren duel in de Golsvesten. De spits uit Borne kwam gisteravond nauwelijks in het stuk voor, maar behoudt voorlopig wel het vertrouwen van zijn trainer. Volgens Van der Brom is het niet logisch om hem nu al na een paar weken af te schrijven. Tot zover. Meer nieuws lees je op oost.nl en in de app.
0: Meer over middag in de Oosterbuurt natuurlijk. Met Anko Jansen, jouw plaatsgenoot, komt even voorbij.
2: Ik heb ooit nog tegen hem gevoetbald, hè?
0: Tegen Anko?
2: Ja. Oh. Nou, dat weet hij zelf niks meer van, hoor.
0: Maar ik zal hem eens vragen vanmiddag. Plaatselijk kan het stevig regenen en is onweer mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden en vanavond wordt het weer droger. Zometeen... jouw kersthit, want die hebben we met kerst draaien die elk jaar.
1: Het is alweer bijna zover, jongens. We gaan alweer die kant op, toch?
0: Realize ga ik zo meteen draaien.
1: Korter.
0: Ja.
1: Ik kan weer.
18: Tot 1 uur bij Oost.

0: Was dit een spannend moment voor je, hoe mensen dit gingen oppakken?
1: Ja, dat was het absoluut. Daar heb ik echt letterlijk wakker van gelegen. En ik merk sowieso dat ik veel zenuwachtiger ben bij het uitbrengen van een nieuwe single, vergeleken bij hoe dat ja, in de laatste jaren Nick en Simon was. Omdat ik zie mezelf absoluut nu niet als een gevestigd artiest. Sommige mensen zeggen van ja, maar je draait al zo lang mee, dat ben je echt wel. Nou, dat zie ik echt niet zo en ik ben het daar ook niet mee eens. Want mijn carrière is heel pril. Dus ik hoop wel dat er gewoon... kijk, niet alles draait om of alles een hit wordt. En het draait in eerste instantie gewoon om goede liedjes maken. Liedjes die bij me passen. Maar het is wel op een bepaald moment hoop je gewoon dat er wat grond onder je voeten komt. Dat je dit, weet je, dat je, omdat het zo leuk is om te doen, dat je dit ook gewoon op een bepaald niveau kan blijven uitoefenen.
0: Is het ook lastig om alleen op het podium te staan?
1: Ja, daar moest ik de eerste tour zeker aan wennen. En ik hoop, begin oktober begint de nieuwe theatertour. En ik hoop ook echt dat ik dan me iets meer op mijn gemak voel. Omdat het wel spannender was. En zo'n hele avond zo'n show dragen is heel anders dan het met z'n tweeën doen. Dat was echt wennen.
0: Ja, ben je echt gespannen? Heeft dat te maken dat je misschien wel een muzikale perfectionist bent?
1: Ik kan best wel stressen om muziek en om nieuwe muziek. En is het nou wel goed genoeg? En wat nu draai je Realize, dan hoor ik toch dingetjes terug. Dan denk ik, dat ene woord zat ik net te
0: vinden. Nou, dat hoorde ik niet, hè?
1: Nee, maar dat is iets wat je zelf gewoon enorm... Je bent altijd vaak je ergste, je worst, your own worst critic, zeggen ze dan wel eens. Dus je eigen grootste criticaster. En dat heb ik ook soms wel. Maar het is wel de bedoeling, en dat doe ik ook wel hoor, dat ik nu ook na 3 jaar ook iets minder dat ga doen en wat meer ga loslaten en meer op gevoel ga varen.
0: Is je vrouw dan misschien wel een goede raadgever dat je een nieuw liedje hebt van die luistert anders en is ook heel eerlijk naar je?
1: Die is heel eerlijk. En soms dan stelt ze me ook wel gerust van, joh, weet je wel, het komt goed, heb gewoon vertrouwen. En dan, ja, maar ik wil wel met de beste muzikanten het theater in kunnen. Dat moet allemaal wel, dan moeten er wel mensen komen. Maar dat gaat toch goed, want de voorverkopen loopt toch al goed. En van, maar we zijn er nog niet. Hè? Dus dat zijn vaak die gesprekken. Maar ergens is dat ook een goed teken. Want ja, als je ergens zenuwachtig over bent of bang bent, dan betekent dat ook dat je nog niet... je bent nog niet in ieder geval laconiek op dat niveau. Of je bent nog niet gelaten. Laat ik het zo zeggen. Het is wel echt iets wat me heel veel doet allemaal.
0: Ja, ik heb een vraag van Jenny. Met wie zou je nog graag eens een samenwerking willen aangaan?
1: Wauw, jeetje. Leuke vraag, Jenny. Nou kijk, wat best wel in de lijn der verwachtingen ligt, denk ik, voor mensen nu, is dat we hebben bijvoorbeeld een hele goede lichting hier aan DJ's. Je draaide hier bijvoorbeeld Sam Veld, nou, Lucas en Steve heb ik al een keer mee samengewerkt, of Afrojack, Armin natuurlijk zou fantastisch zijn.
0: Martin Garrix
1: zou geweldig zijn. Maar ik vind, als we toch, want ik zit bij Oost. Kijk, Micha, die trad op in de headliner.
0: Ja.
1: Die zat in mijn team. En die gaat ontzettend goed nu. Hele geliefde artiest hier in de buurt. Dat zou echt ook wel iemand zijn.
0: Ja?
1: Ja, dat zou ik heel tof vinden.
0: Micha.
1: Ik moet dan wel wat extra zanglesjes nemen. Want ik moet niet onder tafel gezongen worden door zo'n gast.
0: Ja, Micha heeft een nieuwe single. Die ga ik er nog even bij pakken.
1: Ook een singer-songwriter.
0: Ja, die stond op Concert at Sea op het strand. Maar dat was een hartstikke goed optreden Micha.
1: Leuk hoor.
0: Ja, wij volgen hem op de voet. Wist je dat zijn vader in The Prodigal Son zat?
1: Ja, die is me verteld. Ik heb hem ontmoet. Backstage bij de headliner ook. Ja. Leuke vent.
0: Ja, Albert Bartels met hoed, hè?
1: Ja. Ja, ja, inderdaad.
0: Nick en Simon, word je daar niet helemaal stapel van dat daar continu mensen naar vragen?
1: Nee, helemaal niet.
0: Zie het als een soort eer ook wel? Want...
1: Ja, ik fietste zaterdagavond nog door het dorp en toen waren er van die feestjes aan de gang, van die huisfeestjes. En toen hoorde ik Rosanne daaruit, want die hadden de deur openstaan omdat het toch wat warm was binnen. En dan verschijnt er altijd een glimlach op mijn gezicht.
0: Ja.
1: Dat vind ik erg leuk, ben ik trots op. En dat zeker, weet je. Maar het is ook gewoon nu leuk om met een heel ander avontuur bezig te zijn.
0: En over 20 jaar kun je zo een keer weer samen optreden, hè?
1: Over 20 jaar, weet je, we begonnen in de discotheek en we eindigen in de bejaardentehuizen. Dat zou mooi zijn, toch?
0: Trouwens, wat vind je het leukste Nick en Simon liedje? Want ik was onlangs, dat was vorig jaar, was ik in Deventer in de Schouwburg. Ben ik bij Simon Keizer geweest. Ik denk, ga eens kijken.
1: Uh-huh.
0: En speelde hij ook een Nick en Simon liedje. En hij liet af en toe liedjes worden van, goh, wie heeft dit geschreven?
1: Oké.
0: Dus... Wat is jouw favoriete Nick en Simon liedje waar je denkt van nou, dat vind ik echt...
1: Wat ik zelf het best gelukte nummer vind, dat is De Horizon.
0: Ja. Waarom is dat het best gelukte nummer?
1: Nou, dat is het enige nummer. Als ik, daar kan ik gewoon naar luisteren zonder dat ik denk... oh, dat woordje had anders gemoeten. Oh, die zin is niet sterk genoeg. Daar zat iets meer in. En de Horizon is echt een nummer wat voor mij gewoon... voor mij is dat nummer af. Ja. En dat is met Kijk Omhoog bijvoorbeeld... is nog steeds als ik Kijk Omhoog hoor... of als ik De Soldaat hoor of zo, Rosanne... dan denk ik, ah, daar had ik iets meer mijn best op moeten doen. Of dat zinnetje had ik een keer moeten herschrijven nog. En de Horizon heb ik dat... ja, die tekst vind ik gewoon goed gelukt. Dat is Ik ben altijd heel kritisch op mezelf als tekstdichter. En dat is een nummer waar ik gewoon wel een soort van op mijn gemak achterover kan leunen.
0: Nou, ik kan even op je gemak achterover leunen.
1: Ja, dank je. Ook wel eens fijn.

0: Vanaf nu kan ik hem afkondigen als het perfecte Nick en Simon liedje.
1: Aldus Nick Schilder zelf.
0: Ja.
1: Wij van WC Eend.
0: 8 oktober in de Voorvechter. Nick Schilder, mensen kunnen voor data kijken op jouw site. Hè?
1: Ja, inderdaad. Ik kom veel in de buurt met de Singer-Songwriter Show. Vanaf oktober. En ook net buiten de omgeving ETV Oost ook.
0: Eindbergen.
1: Wees welkom. Ja, Apeldoorn, Zwolle. We hebben het lijstje al een paar keer genoemd.
0: Steenwijk
1: inderdaad zat erbij. Ik had het hier ergens. Ik had het opgeschreven. Oh ja, Kampen, Apeldoorn, Winterswijk ook nog. Hardenbergen, Eibergen. Dus genoeg te doen hier in de regio.
0: Nou, leuk dat je er was. En kom een keer weer terug, zou ik zeggen.
1: Heel graag.
0: Trip to Memory Lane, hè, voor jou.
1: Ons succes is hier begonnen, hè, ja. Bij de regiotap. Hè, ja. Weet je, dus in 2006. Dus het was echt een feest der herkenning toen ik de hal hier binnenliep.
0: Ja.
1: Dus geweldig. Nogmaals dank.
0: Tot over 20 jaar, zou ik zeggen.
1: Heel graag.
0: Nee, kom weer, dat zou ik zeggen.
1: Ja, dank je.
0: En succes met wat je doet. En
1: Thanks. Blijf
0: ook dancemuziek maken.
1: Ga ik zeker doen.
0: Ja. Nick Schilder, zometeen na 11 gaan we verder in Bijoost hier op Radio Oost. Zometeen ook nog een pimpamplaatje. En natuurlijk de onmogelijke vraag. Want ik heb nog kaarten weg te geven voor Ballooning. Dat vindt volgende week vrijdag en zaterdag plaats in Oldenzaal. Dus blijf erbij.
2: 3 miljoen dahlia's. Metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Morgenavond op TV Oost.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
4: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
7: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Brandweerlieden uit de provincie helpen al een week mee bij het bestrijden van de natuurbrand in België. De verwachting is dat die nog maanden kan duren. Ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn klaar met scheurende jongeren op fatbikes. Ze willen dat de gemeente beter handhaaft. En Twente-trainer John van der Brom houdt vertrouwen in Wout Weghorst. De spits stelde gisteravond teleur in het met 1-0 verloren duel tegen Karabach. Meer in de Oosten.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 11 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen het persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen 2 mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
0: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.

0: Zo, het is 3:11 hier op Radio Oost. Je luistert naar Bij Oost. En ik ben nog steeds op zoek naar jouw meest onverwachte aankoop. En uit onderzoek blijkt dat ongeveer 30% van de mensen één bepaald soort eten een guilty pleasure noemt. Onmogelijke vraag. Wat is het antwoord? Laat het me weten.
1: Radio Oost.
0: Dus iets waarvan je weet dat het niet bepaald een blaadje sla is, maar waar je toch heel gelukkig van wordt. 30% van de mensen hebben één bepaald soort eten en dat noemen ze een guilty pleasure. Wat is het? Laat het me even weten via de Radio Oost-app. Zometeen Cool and the Gang en Straight Ahead. Dit is Michael Jackson.

0: Een van de leukste liedjes van Girl and the Gang samen met Sharers en Johanna. Het is 12 over 11, you're the straight ahead.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Wat noemt ongeveer 30% van de mensen een guilty pleasure als het om eten gaat? Is het chocola, spek, pizza of pindakaas? Heel veel mensen gaan voor chocola. Sommige mensen voor een bitterbal. En Wendy die gaat voor heerlijke bonbons. Maar wat is volgens jou het goede antwoord in het kader van het onmogelijk weetje? Ik heb het over 30%, hè. Is het A, chocola, B, spek, C, pizza of D, pindakaas? Laat het me even weten, want degene die het goed heeft krijgt van mij natuurlijk een sportieve waardebon. En mocht je graag naar Twente Ballooning willen in Oldenzaal, laat het me even weten, stuur dan even een appje, Twente Ballooning. En dan maak ik jou misschien wel blij met wat kaarten. Zometeen Belinda Carlisle, de vrouw die afgelopen week jarig was. Belinda Carlisle dus. Circle in the Sand heb ik zometeen voor je. Een van de meest gedraaide artiesten nog steeds op radio's uit onze provincie. Morgen staat ze in Hemmen, Ilse de Lange.

Circle in the Sand, you're the Belinda Carlisle. Evelien, die denkt, pindakaas, dat is niet goed. Nee, pindakaas is niet goed, dat denkt Herma ook. Wat noemt ongeveer 30% van de mensen een guilty pleasure als het om eten gaat? Is het A, chocola, B, spek, C, pizza of D, pindakaas? 30%, hè? Laat hem even weten via de Radio Step. Marjan, gefeliciteerd. Ik heb 5 kaarten voor je voor Twente Bloening. Volgende week vindt dat plaats. En wellicht dat we er morgen nog meer weg gaan geven in de Bas en Bert ochtendshow. Morgen komt Jacco Vonhoff langs. Even gezellig op de koffie bij Bas en Bert. En we gaan ook bellen met Tina Nijkamp, want zij zit binnenkort in Roots.

Tangerine samen met Venice nieuwe single By Your Side. Missie wel de nieuwe host komende week hier op Radio. Missie wel. En volgende week vrijdag ga ik even bellen met de mannen van Tangerine. Vanochtend hadden we dus Nick Schilder te gast. En ja, misschien ga ik jou zometeen wel blij maken met een sportieve waardebon. En heb jij nog een leuk verhaal ook voor me in het kader van de vraag van vandaag? Wat is jouw meest onverwachte aankoop? Dus je gaat ergens naartoe zonder eigenlijk het idee te hebben om iets te kopen. Maar 10 minuten later sta je buiten met iets waar je van denkt van nou, wat is dit? Laat hem even weten. Het is 6:30. Zometeen ook Jeroen met het laatste regionale nieuws hier op Radio Oost. Steelers Wheel.

0: Stuck in the middle with you, Steelers Wheel.
1: Ik weet het.
2: Een onmogelijk weetje.
0: Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 30% van de mensen één bepaald soort eten een guilty pleasure noemt. Dus iets waarvan je weet dat het niet bepaald een blaadje sla is, maar waar je toch heel gelukkig van wordt. Dus 30%, hè. Wat is het? Is het A, chocola, B, spek, C, pizza of D, pindakaas? Ik denk dat chocola wel meer dan 30% is. Ik heb Evelien aan de telefoon. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, hallo.
0: Hoe is het met je?
3: Ja, prima. Goed. Ja, heel goed.
0: Wat is jouw guilty pleasure, Evelien?
3: Nou, ik persoonlijk ben dol op chocola.
0: Ja. Nou, ik ben een man, maar ik ben ook heel erg dol op chocola. En dan ja, melk met wat nootjes. Dat vind ik heerlijk.
3: Oh ja, en ik eet meestal puur.
0: Puur?
3: Ja.
0: Ah. Oh, dat betekent dus dat je een echt mens bent, Evelien. Maar wat is het goede antwoord?
3: Nou, ik denk spek.
0: Spek. Nou, bij deze gefeliciteerd. Ik ga jou een sportieve waardebon toesturen. Van 42 euro. Dus ik wens je daar veel plezier mee.
3: Nou, hartstikke goed. Dankjewel. Ja,
0: heb je nog leuke weekendplannen?
3: Nou, we zijn bij onze zoon aan het werk. En dus daar gaan we naartoe om wat te helpen.
0: Ah, even helpen. Dus, ik heb ook nog wel hulp nodig binnenkort. Dus kan ik je dan gewoon helpen? Of bellen? Nou, dan ga ik je bellen, Evelien. Natuurlijk.
3: Ja, dat is goed.
0: Oké, veel plezier. Fijn weekend.
3: Ja, dank je.
0: Oké, doedoeg. Jeroen, wat heb jij zometeen?
4: We gaan het zometeen nog even hebben over de Overijsselse brandweerlieden die in België worden ingezet.
0: En zometeen, Jan van Staaf. We gaan even terugblikken op de wedstrijd van gisteravond. En vooruitblikken op het voetbalweekeinde. Heb je nog een vraag voor Jan? Stel hem even.
5: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam. Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Het is alweer 3:30 op weg naar het weekend. Hier op Radio Oost. Het is de vrijdag, het regionale nieuws nu met Jeroen Kuiper.
4: Overijsselse brandweerlieden helpen al een week bij het bestrijden van de natuurbrand in België. Omdat het vuur op veengoed woedt en de grond drassig is, is het lastig te bestrijden. Brandweermensen uit de provincie zijn onderdeel van de zogeheten handcrew. En die wordt steeds vaker ingezet en dat roept de vraag op of meer teams nodig zijn, vertelt Adriaan Tehuurne van de veiligheidsregio Twente.
5: Ja, daar zullen we het binnen Brandweer Nederland met elkaar hebben. Maar we moeten ook oppassen dat we geen overkill creëren aan specialistische teams. Waardoor het aantal incidenten, hoe gek dat ook klinkt, met meer teams verdeeld moet worden. En dan sta je misschien soms langer op stand-by. Het is een vrij ingewikkelde discussie. Ik denk dat we op dit moment voldoende voorzien zijn. Maar mocht het nou natuurlijk, we hebben de afgelopen jaren echt wel een toename in het aantal meldingen gezien. Daar kan er zomaar wel een moment komen dat er meer teams zullen moeten komen.
4: Bij een botsing in Frieseveen tussen twee auto's zijn vanochtend 2 mensen gewond geraakt. Op de kruising van de Verzetstraat en de Westerweilandweg ging het mis. Inzittenden zijn ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Beide auto's raakten flink beschadigd en moesten door een bergingsbedrijf worden weggesleept. Het is de tijd van de introductieperiode, zo ook bij de Universiteit Twente. Studentenverenigingen merken steeds vaker dat studenten meer willen dan alleen feesten. Waar vroeger en tijdens corona lange nachten en brakke ochtenden de norm waren, is er nu steeds meer ruimte voor rust en andere activiteiten met minder prikkels. Ook wordt er gezocht naar meer diepgang. En Wout Weghorst staat ook volgende week tijdens de return tegen Karabach in de basis bij FC Twente. Dat zei trainer John van der Brom na afloop van de met 1-0 verloren wedstrijd in de Goalsvesten. Spits uit Borne kwam nauwelijks in het stuk voor, maar behoudt voorlopig wel het vertrouwen van zijn trainer. Volgens Van der Brom is het niet logisch om nu al na een paar weken een speler af te schrijven. Tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en in de app.
3: Ja, de persconferentie ging alleen maar over Wout Weghorst gisteren afloop. Beetje gênant ook, maar
4: alsof die hele wedstrijd er niet meer toe deed.
3: Ja, nee, maar goed, de landelijke media die doken er natuurlijk er ook weer bovenop. Ja, het is een regionale discussie geworden, met name in het Twentse deel van onze provincie. Ik moet eerlijk zeggen dat Twente het ook op zichzelf heeft afgeroepen. Hè? Laten we eerlijk zijn, toch?
4: Ja, als je zelf gaat roepen wie eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde spits is, dan
3: Ik heb er wel een mening over en die mening die ga ik nu ook wel even delen. Wout Weghorst, die heeft met het Nederlands elftal in Amerika gezeten. Die was al heel snel bij FC Twente. Die heeft bijna geen vakantie gehad. Kun je nog herinneren dat Veerman die andere spelers Schouten bij PSV ook heel slecht waren na afloop van het EK. Toen hadden ze ook heel weinig rust gehad. Ja. Ik had Wout Weghorst gewoon 3 weken rust gegeven en afgelopen weekend voor het eerst laten invallen in de wedstrijd Twente tegen PEC. Bij een 3-1 stand, nog 20 minuten, had hij er eentje ingekopt. Was er niks aan de hand geweest. En ik had het format van vorig jaar gewoon in de Europese duels gebruikt. En ik had alleen op de linksback iemand anders neergezet. En voor de rest met dezelfde elf.
4: Dat was
3: is dat logisch of is dat logisch?
4: Dat klinkt wel als logisch.
3: Ja, van daar is over nagedacht.
4: Ja.
3: Want dat hebben ze met Twente dus niet gedaan. Ze hebben Sam Lammers een beetje links laten liggen aan het begin van het seizoen. Die had dus al vroeg ook een kleine blessure. Want ja, Lammers is natuurlijk denk ik mentaal niet de sterkste. Nou, daar moet je mee aan de slag. Aan de andere kant moet je zeggen tegen Wout rustig blijven.
4: Je kans komt wel. Ja.
3: Ja.
4: Nou, ik zou het zo meteen maar even doorgeven aan Jan van Staaij.
3: Ja, nee, maar nu schieten ze zichzelf allemaal in de voet. En je ziet Van der Brom ook Emma draaien, Emma keren. Dan is hij derde spits, dan is hij weer tweede spits. Ja, gisteren kwam Verdegoor als derde spits in het veld. Ja, nee, maar goed. Dat is alleen maar slechts mijn bescheiden mening. Vandaag beginnen we zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en trekken er enkele buien over. Plaatselijk kan het stevig regenen en is onweer mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden en vanavond wordt het weer droger.
6: Tot 1 uur bij Oost.

0: Ze hebben een nieuwe single, die heet Te Veel Is Niet Genoeg. Maar dit is misschien wel een van de mooiste van Dickhout liedjes van de laatste jaren. Op de golven dansen wij. Het is 13 voor 12.
1: Voetbal door de ogen van Jan van Staar.
0: Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bert.
0: Ja, vannacht stonden we hier nog na te praten op de parkeerplaats hier bij Radio en TV Oost over de Europacupavond gisteren. Ja, voor een plek in de Conference League. Twente verliest de eerste wedstrijd met 1-0 van Karabach. Hoe kijk jij een paar uur later terug op deze wedstrijd, Jan?
2: Nou ja, goed. Kijk, het uitgangspunt was duidelijk. Hè? Je moet eigenlijk afstand nemen in dit soort wedstrijden, in een thuiswedstrijd. Maar ja, als je naar zo'n wedstrijd zit te kijken, dan krijg je gewoon een ploeg tegenover je die heel slim is, die heel compact kan spelen. Soms heel hoog druk, maar meestal wat terugzakken. Had ook weer te maken met de type spelers. Ja, en die hebben dan een counter in de tweede helft. Ja, en dan kom je achter en dan verlies je de wedstrijd. Maar al met al, ik denk dat Twente zich in de voet heeft geschoten, want ze speelden niet eens groots. Maar ze hadden een aantal mogelijkheden op cruciale momenten. Dat je denkt van ja, dan moet je eigenlijk toeslaan. Maar ja, dit jaar op een of andere manier is het internationaal gewoon niet voldoende om die ploegen te kloppen. Veres-Varos hebben we gezien. Nou ja, de laatste uitwedstrijd bij Dutch hebben we gezien. Ja, en nu heb je Karabach, wat trouwens geen misselijk elftalletje
0: is. Nee, die waren wel een niveautje hoger dan Veres-Varos en Dutch, toch?
2: Ja, zeker. Maar goed, je kijkt ook naar zo'n ploeg, hè, naar de gemiddelde leeftijden. Je kijkt naar de routine en Karabach vorig jaar op Champions League niveau. Ja, daar zit je ernaar te kijken. Maar dat is een hele professioneel elftal. En daar heb je mee te maken. Maar het begint bij jezelf. Ben je allemaal in vorm? Ben je top? En je moet top zijn om dit soort ploegen te kloppen. Maar dat is nog steeds niet zo. Dus ja, wat dat betreft is het heel vervelend dat je met 1-0 richting Baku moet afreizen.
0: Ja, is Twente kansloos daar?
2: Nou ja, als je gewoon die wedstrijd gisteren ziet, dan zeg je van nou, het zijn wel twee gelijkwaardige ploegen. En de een, ja, die straft zo'n foutje af en schoot er nog een keer tegen de paal. Maar aan de andere kant denk ik van ja, als je met het idee gaat, we hebben daar niks te zoeken, dan kan je beter thuis blijven. Maar dat het heel lastig gaat worden, zeg ik niks geks. Maar een uitwedstrijd, je moet winnen. Dus ja, je hebt maar één opdracht en daar zullen ze voor getrekken, lijkt mij.
0: Ja, nee, dat is zo. Na afloop was het de persconferentie, die ging alleen maar over Wout Weghorst. Dat lijkt een regionaal praatstuk te gaan worden.
2: Ja, nou ja, goed. Op een gegeven ogenblik, als je een speler van dat kaliber met zo'n naam en cv'tje binnenhaalt en het functioneert niet naar behoren, ja, dan krijg je heel veel kritiek. En zo'n trainer wordt er natuurlijk op een gegeven moment ook met die uitspraken, je wordt er op het laatste apel gek van als hij niet, je kan gewoon een keer een spits wisselen die niet functioneert en dan komt er een ander in en je hoopt maar dat het dan beter gaat. Maar ja, al met al is het natuurlijk, iedereen gaat er goed voor zitten. Wout Weghorst komt terug. Ja, en dan stagneert het allemaal. En dan moeten we wennen aan het systeem en de voorzetten en noem alles maar op. Ja, je kan bedenken wat je wil. Effect is gewoon dat het nog niet top loopt. En dat weet Wout als geen ander. Dus het is heel vervelend voor hem. Man die weinig rust heeft gehad.
0: Ja, is dat het probleem ook niet? Heeft Twente zichzelf niet in de voet geschoten? Want Weghorst die kwam na een WK bij FC Twente. Heeft amper vakantie gehad. Ja, ik had als ik John van der Brom was geweest, gewoon op de oude voet even aan het seizoen begonnen. En de tijd voor Wout Weghorst, die komt vanzelf dan.
2: Ja, nou dat lijkt achteraf logischer. Maar het heeft ook te maken met Wout. Hè. Hij kwam en hij wilde zo heel graag. En hij had doorgetraind natuurlijk bij die WK. En dan is het eigenlijk lichamelijk misschien niet zo moe, maar misschien mentaal dat je het niet op kan brengen. Dus ja, wat dat betreft, het is altijd een beetje een tweestrijd. Maar ja, op dit moment, ik denk dat Wout meer ballast meebrengt op dit moment. En je moet hem ook zelf beschermen, want hij werkt zich een slag in de ronde. En het zou voor hem ook goed zijn dat hij even wat frisser terug zou komen, lijkt mij.
0: Even een gerucht, want dit komt net binnen op de social media. Eindhoven's Dagblad meldt dat. PSV, de regerende landskampioen, zou geïnteresseerd zijn in Sam Lammers. Komt daar uit de jeugdopleiding, dus. En Lammers is een goedkopere spitsenoptie voor PSV.
2: Ja, nou ja, goed. Dat geef wel aan, hè. Want het is een voetballende spits en in het systeem van PSV. Hij kent de speelstijl, hij kent de club. En ja, als het een goedkope oplossing is als tweede spits, ik kan me voorstellen. Maar het is dan wel heel vreemd dat je bij Twente niet mee kan komen, dat je wel naar de landskampioen gaat.
0: Ja.
2: En dat blijft dan een rare transfer. Ik gun het die jongen van harte, maar
0: gerucht, hè?
2: Ja, nee, die geruchten, als dat waar zou zijn, dan zou het voor hem een geweldige stap zijn, lijkt mij. Dus als dat waar is, dan gun ik het hem van harte.
0: Ik kan me nog een avond herinneren, Jan, Jong PSV, Go Ahead Eagles, dat Sam Lammers speelde bij Jong PSV. En toen jij op de bank zat bij Go Ahead Eagles.
2: Ja, nou ja, er waren er nog meer die later doorgebroken zijn. Nee, dat was een elftal toptalenten. En die hebben een geweldige carrière nu nog steeds. Maar ja, de Gakpo's en noem ze allemaal maar op. Die jongens die waren op een gegeven moment zo talentvol en die hadden zo'n goede groep. Ja, daar kan je als eerste divisieclub helemaal niet mee meten. En zeker niet als ze, en dan voel je al nattigheid als ze in het stadion gaan spelen. Dan weet je het eigenlijk al.
0: Ja, nee, dat is zo. Vanmiddag gaan we het in de Oost-Tribune ook over PEC Zwolle en Go Ahead Eagles en natuurlijk Heracles hebben. Dankjewel, Jan.
2: Graag gedaan, Bert.
1: Goud of fout?
0: Is dit een gouden liedje of een fout liedje, Jan? Deze van de Fornambulance?
2: Even luisteren, want ik krijg hem nog niet meer helemaal mee, hè?
0: Ja, what's up, what's going on?
2: Goud.
0: Ja, die is goud. Dat dacht ik wel. Dankjewel. Tot straks, Jan.
2: Graag gedaan.
0: Hoi, hoi. 8 voor 12 op Radio Oost.

0: dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
1: Wat een goed plan.
0: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
1: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
0: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
5: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
9: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
10: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
11: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
12: Het belangrijkste nieuws in Overijssel. Borne gaat als eerste gemeente in onze provincie geen ontheffingen verlenen aan verenigingen voor vuurwerkshows. Overijsselse brandweerlieden van de Handcrew helpen al een week mee met het bestrijden van natuurbranden in België. En FC Twente trainer John van der Brom houdt vertrouwen in Wout Weghorst. De spits stelde gisteravond teleur in het met 1-0 verloren duel tegen Karabach. Meer in de Oost-app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 12 uur.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toesies, in het oosten van het land, ontstond rond middernacht. Waarschijnlijk op de 2e verdieping van het gebouw. En daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
15: Bij ons. 2:12 op de drempel van jouw weekend. Of misschien is het wel het laatste weekend van jouw vakantie. Dat kan, of ga je nog op vakantie? Dat kan in deze periode van het jaar. Zometeen, wat wel vaststaat, 1 uur lang de beste hits uit de jaren 80. Jouw ethisch lunch. Welke wil jij horen? Want ja, de dobbelsteen gaat zometeen weer rollen. Ik heb 6 liedjes nodig, dus waar heb je zin in? Laat het me even weten. Zometeen trappen we af met Gloria Estefan. En ik heb ook Jermaine Jackson voor je, samen met Pia Zadora.
16: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
17: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
18: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
13: Radio Oost.

0: Stond ooit één deze in de jaren 80 When the Rain Begins to Fall. Jermaine Jackson samen met Pia Sadora.
1: Bert van Lossen. Bij Oost.
0: Ik ben er tot 1 uur met zometeen natuurlijk de Dobbelsteen. Jaco wil graag op de Dobbelsteen Bon Jovi met Living on a Prayer. Dat is echt wel zo'n weekendknaller. We moeten wel een beetje een weekendknaller hebben voor wat betreft de Dobbelsteen hier bij Radio Oost. En we gaan nog even bellen ook in dit uur met Hans Stroeven. De dishjockey die echt overal gestaan heeft uit onze provincie Oostad. En we gaan weer een dansje doen met Hansje. En de verjaardagskalender komt er ook nog aan in dit uur. Dit is Radio Oost, dit is Back to the 80s.
2: Kortom, gastheer Willem Ruis.
3: Uw mensenvanger en rattenvriend is Jan Lentvering.
4: Elke dag, 1 uur, jaren

was in de jaren 80 wel een beetje jaloers natuurlijk op Nick Cave. Nu niet meer, want hij is overleden. Helaas. I Promise Myself was een groot hit. Loving You is Sweeter Than Ever. En dit was zijn allereerste grote. Maar waarom was ik dus jaloers op Nick Cave? Nou, waarschijnlijk dat hij de toyboy was van Madonna in de jaren 80 al. Each Time You Break My Heart hoorde je voorbij trekken. Leuk dat je luistert trouwens naar Radio Oost. De Dobbelsteen, ik kan nog wel wat liedjes gebruiken. Van Morrison komt zojuist binnen met Have I Told You Lady. En Els, dankjewel voor Never Gonna Give You Up van Rick Astley. Zometeen de Dobbelsteen hier op Radio Oost. En jij kan dan een sportieve waardebon winnen. Vandaag is het precies 39 jaar geleden dat hij verscheen, de film Dirty Dancing, waardoor half Nederland dacht dat hij kon dansen als Patrick Swayze. Dus vandaag dus, op deze dag, 21 augustus 1987, ging hij in première. En dit liedje kennen we allemaal, Dirty Dancing. She's Like the Wind, Patrick Swayze.

0: Jan Wans, ik wil graag Coldplay, maar jaren 80 muziek alsjeblieft voor de dobbelsteen. Nee, Fix You is wel een leuk liedje trouwens. Deze ook, Dirty Dancing. Vandaag dus bijna 40 jaar geleden ging die film in première. Heb jij de film gezien, Benjamin?
1: Ik heb hem niet gezien nog, maar ik wil hem wel heel graag nog zien.
0: Uit de jaren 80 dus. Een van de populairste dansfilms aller tijden. Hey baby. Zo meteen het regionale nieuws met Benjamin Borgman en de dobbelsteen, hè? Jij laat hem rollen zo meteen. En natuurlijk het uitgebreide weerbericht. We gaan nog een dansje met Hansje doen.

0: Illustre Amerikaans duo Jerry Hall en John Oates en I Can Go For That. Sunrise is er ook
1: vanuit
0: Simply Red.
1: Ja, ja.
0: Jazeker. Trouwens, Dirty Dancing, de film, was bovendien de eerste waarvan meer dan 1 miljoen exemplaren op home video werden verkocht. Die heb ik ooit nog een keer in de uitverkoop gekocht.
1: Ja?
0: Ik heb de film nooit in de bioscoop gezien in de jaren 80, maar wel dankzij de videotheek natuurlijk. Uitverkoopbakkie. Patrick Swayze en Jennifer Grey. En een soundtrack die uiteindelijk minstens zo beroemd werd als de film zelf. Dirty Dancing, If I Had the Time of My Life.
1: Mooi, hè?
0: 4 minuten en 46 seconden, schoon aan de haak. Kom maar geen einde aan ook. Ik heb een verkorte versie, trouwens. Zometeen in het nieuws.
1: Een koetsier is om het leven gekomen in Hellendoorn. En geen vuurwerkshows in Borne tijdens de komende jaarwisseling.
0: Kun je het mentaal zo meteen aan, de dobbelsteen, 6 liedjes?
1: Ik moet hem nog even pakken en dan ga ik kijken of hij goed rolt. Anders gaat het allemaal niet goed komen.
0: Dat dus zometeen. Ook het uitgebreide weekendweerbericht voor je hier op radio's.
2: Bezoek het grootste en meest luxe.

0: luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Hey, Remon!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
13: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
12: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren. Ja.

0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Zometeen het weekend weer terug met Rita, maar eerst Benjamin met het laatste regionale nieuws.
2: Een koetsier in Dale is vanochtend om het leven gekomen na een eenzijdig ongeluk met een paard en koets. De man, de koets en het paard kwamen bij het ongeluk in een sloot terecht. Een passagier die ook op de koets zat, kon zich nog op tijd in veiligheid brengen. Omstanders verleenden nog eerst de hulp aan de man, maar die hulp mocht niet meer baten. De Ekkelweg is vanwege het ongeluk volledig afgesloten. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Ook is niet bekend hoe het met het paard gaat. Code geel is tot 6 uur van kracht in onze provincie en 4 andere provincies. Volgens het KNMI kunnen er vandaag felle buien voorkomen met onweer, hagel en veel regen. Op enkele plaatsen kan 20 tot 30 mm regen in korte tijd vallen. Er wordt gewaarschuwd dat het verkeer en buitenactiviteiten last kunnen hebben van de buien. Naar verwachting verdwijnen vanavond de meeste buien weer. En er geldt dit jaar voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod, maar lokale verenigingen en stichtingen kunnen bij de gemeente nog een ontheffing aanvragen voor een vuurwerkshow. Borne heeft als eerste gemeente in Twente al besloten om geen ontheffing te gaan verlenen. En Jan Pierik, de burgemeester van Borne, legt uit waarom niet.
3: De politie die richt zich tijdens de jaarwisseling vooral op het beheersen van excessen die links en rechts ook helaas nog steeds optreden rond de jaarwisseling. En zijn dus niet beschikbaar voor het handhavend optreden rondom vuurwerkshows. Nou, dat maakt dat je dus aan die harde randvoorwaarden niet kunt voldoen. En dat is voor mij de allerbelangrijkste reden geweest om te zeggen van dan ga ik geen ontheffingen verlenen.
2: Andere gemeenten moeten nog overleggen wat ze gaan doen. Maar de burgemeester van Borne verwacht dat een groot deel van de gemeenten dezelfde keuze gaat maken als Borne. Het is nog 132 dagen tot de jaarwisseling. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijsselsnieuws vind je op oost.nl en in de Oost-app.
1: 7:30, we gaan praten over het weer. Dat doen we met Grita. Grita, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Bert.
1: Ja, code geel.
4: Ja, stevige buien. Ik denk dat die gisteren ook code geel had. Want er waren ook felle buien. Er zijn ook best wel wat waterhoosjes, bijvoorbeeld in Friesland gezien. En wat beginnende windhoosjes. Dan zie je onderaan zo'n buienwolk een soort dun slurfje hangen. Wat aangeeft dat er een forse onstabiliteit in de atmosfeer zit. En dat merk je soms ook als er onweer bij een bui zit. Nou liggen er nu een buien boven, met name Salland. Dat is een lijn geworden van Drenthe via ons. Dan richting Centraal Gelderland naar Midden-Brabant. Vrij smalle lijn, maar er zitten wel stevige buien op. Lokale plensregens. Ik heb er nog geen onweer bij ons bij gezien. Maar dat zou zomaar de komende paar uur wel kunnen gebeuren. En dat trekt langzaam naar Twente. En je ziet dan aan de achterkant de zon er ook wel weer bij komen. Ik heb het vermoeden dat zo rond de klok van 7, 8 uur de laatste bui via Twente wel zo'n beetje is vertrokken.
1: Nog één keer, hoe laat?
4: Rond 7, 8 uur moet in principe de laatste bui via Twente zijn vertrokken. Je weet het maar nooit, maar het komt omdat er komt de volgende builijn vannacht vanuit het westen. En vaak zie je tussen twee buienzones in dat er een soort daalstrook is. En dat moet dus het wel droog houden een groot deel van de avond. En voor die tijd, temperaturen zo rond de 20, 21 graden. Het was zo net ook al even 20,5 graad in Twente.
1: Ja, want voor alle duidelijkheid, vanavond in het openluchttheater. Dus benadruk openluchttheater. Gisteravond hadden ze daar Raccoon. Vanavond hebben ze daar Bluff en morgen Ilse de Lange, dus...
4: Ja. Ja. Nee, ik snap het. Ik snap het belang wel. Maar ik heb ook het idee dat echt het op echt de middag zit tot een uurtje of 7 of 8. En dat dan de onstabiliteit er wel uitgaat. Het wordt natuurlijk wel wat frisser met een noordwestelijk windje. Maar dat kunnen we hebben, denk ik.
1: En morgen, het weekend?
4: Ja, ook nog een paar buien. Maar gaat de fut er een beetje uit. Oh. Dus het wordt allemaal wat minder onstabiel. Kans op onweer is morgen ook gewoon heel klein. Wolkenvelden, zon, een paar losse regenbuien. En 19 of 20 graden. En op zondag, daar zou er nog net een buitje uitgewrongen kunnen worden. Maar het is vooral droog. Ik denk dat veel regio's in Overijssel ze droog houden met 19 of 20 graden. Dus die middagtemperaturen, die zijn wel een beetje gematigd.
1: En gisteren met Margot afgesproken dat we weer een 25 uur gaan aantikken. Klopt dat?
4: Ja, die afspraak die staat nog als een huis.
1: Ja, die staat nog.
4: Het was lange tijd een beetje onzeker. Wat gebeurt er nou? Er waren ook veel modelberekeningen die voor begin volgende week behoorlijk veel buien boven de Alpen en oostelijk Frankrijk berekenen. Wat dan ook weer onze kant op kwam. Helaas zijn die een beetje ingeslikt. Want we hebben natuurlijk nog wel bovenstrooms van IJssel en Rijn nog neerslag nodig. Maar inderdaad, we gaan naar een oostenwind vanaf maandag. Het gaat flink opwarmen. Dinsdag, woensdag, donderdag. Ja, 5, 26 graden. Mogelijk op een van die dagen ook 7, 28 graden. Wel een beetje klef en klam. Zo sluiten we natuurlijk een beetje die zomer af.
1: Klef en klam vind ik echt het duo klef en klam.
4: Het duo klef en klam. Ja, die wordt echt ingezet in de loop van volgende week. Dus ja, misschien ook wel wat van die ochtendmist. Dat je 's ochtends toch wel een beetje denkt, het volgende seizoen komt er wel aan. Maar de hoogzomer haalt nog best wel een keer uit. En ergens zo vanaf het woensdag etmaal, dan voel je het dan bijna in de lucht hangen, kan er ook af en toe zo'n regen- of onweersbui weer passeren.
1: Maar goed, dit was een hele vruchtbare week eigenlijk. Want
4: zeker.
1: We hadden natuurlijk heel veel watertekort. Dus wat dat betreft is
4: ja, dit is fijn. En ik was gisteren bij mijn moeder in de tuin en daar voelde ik aan de grond, het leek bijna een beetje zompig. Dus het is een goed begin.
5: Het weer nog, het is zonnig.
6: Het weer nog, veel zon.
7: Het weer.
8: Het weerwoord.
1: Ja,
8: het woord.
1: Heb je
8: uit
1: iets?
8: Het weer?
9: Ja, mag je even losgaan? Ik heb er een heleboel.
1: Ja, ga maar even los dan.
9: Ik hoorde waterhoosjes.
1: Ik hoorde die had ik ook.
9: Windhoosjes.
1: Die had ik ook.
9: Buitjes. Daalstrook, die had je volgens mij ook.
1: Ja, wat is dat een daalstrook eigenlijk? Vroeg ik me af.
4: Vaak heb je, als wij het woord onstabiel wel eens gebruiken, dan wil dat zeggen dat je stijgende luchtbeweging hebt en vocht. En dan krijg je buien, want ja, lucht moet opstijgen en vervolgens een bui vormen. Heb je daalbewegingen, dan wordt de buiigheid eigenlijk tegengehouden. En in een hoog drukgebied heb je bij voorkeur ook altijd daalbewegingen. Dus dan worden in een daalstrook heb je geen buien.
1: Ah, oké. Okay. Je kan het goed visualiseren voor me, dus want ik snap het nu. Dankjewel.
9: Ja, ik had er nog eentje, want die viel me ook wel op. Want je had Nick Schilder natuurlijk in de uitzending. Ik hoorde Oostenwind. Een leuk liedje van Nick en Simon.
1: Ah, ja. Oostenwind.
4: Oostenwind.
1: Ja. Ik had een dun slurfje hangen, vond ik wel leuk ook.
4: Oh, ja.
1: En lokale plensregens, die vind ik ook wel leuk.
9: Duo Klef en Klam.
4: Duo Klef en Klam, die is wel heel goed.
1: Vanavond in uw theater, Duo Klef en Klam.
4: Veel plezier.
1: Dankjewel, Gerita.
4: Jullie ook bedankt, hè. Goed weekend.
1: Zometeen de dobbelstenen hier op radio. Dus ik heb 6 liedjes voor je. En jij kan een sportieve waardebon winnen van 43 euro. Zometeen dus hier op radio. Een Curry en Verinkel liedje, deze van Eddie Money. Oh.

0: Baby Hold On is ook van Eddie Money. Take me home tonight. Be my
1: Dobbelsteen.
0: Baby. De Dobbelsteen. Ik heb 6 liedjes dankzij jou verzameld op de Dobbelsteen. Love is an elevator. Nicole. Lekker begin van het weekend ook, hè? Want hiermee knal je wel het weekend in. Op nummer 1, op 2, dankjewel Jacqueline voor het doorgeven. Too Late for Goodbyes, Julian Lennon. Op 3, The Rose, Bette Midler. Op 4, Frank Boeien, 1 miljoen sterren. 5, Els, Bon Jovi, Living on a Prayer. En op 6, Rick Astley, Never Gonna Give You Up.
2: Mooi.
0: Dat zijn ze. Nou, ik ben benieuwd waar je mee gaat komen.
2: Ook eens even... Ik gooi hem hier tegen de muur aan.
0: Ja, wat jij wil.
2: Ja, ik moet een beetje mijn agressie kwijt. Dus
0: ja, zet de Dobbelsteen maar even tegen de muur dan.
2: Hij stuit het weer rond hier. Hij komt op plekje nummer 1 is het.
0: Nummer 1. Nou, ik was net nog even aan het zoeken zo. Van, ik denk van, nou, hebben we die eigenlijk wel?
2: Uh-oh.
0: En Aerosmith hebben we met Love is the Elevator.
2: Oké.
0: Ik zat net nog even toevallig te zoeken ook.
2: Anders komt het helemaal niet goed.
0: Nee, maar hij duurt wel heel erg lang, maar dat maakt op zich niet uit. Dankjewel, Nicole Gieskes uit Oldenzaal. Was ooit een Veronica's alarmschijf. En hier knal je dus echt het weekend mee in.

0: Van 42 euro gaat... Nee, 43 euro is het, denk ik. Gaat naar Nicole Giesekes. Dankjewel voor deze...
1: Een dansje met Hansje.
0: Een dansje met Hansje. Hans Troever natuurlijk. Dishockey overal in Overijssel. Sta je dit weekend nog ergens, Hans?
2: Jazeker, zondag sta ik met Vinyl op een Franse middag hier in Zwolle op de Nieuwe Markt. Dan draaien tussen 4 en 8 Franse plaatjes vanaf Vinyl.
0: Ah, mooi. Is het een soort Radio Tour de France? En dan in onze provincie
2: Amsterdam. Nee, Tour de Amsterdam, ja. Nee, dat is Kens Boer, heet het concept. En dan draaien we allemaal Franse chansons en andere liedjes van Noir Désir. Van alles wat maar astma Frans is. Dat is superleuk.
0: Ah, oké. En hoe heet het?
2: Gainsbourg, vernoemd naar Serge
0: Gainsbourg van Chetem.
2: Ja, juist.
0: Oké, en komende zondag is het dus zover.
2: Ja.
0: Het geheel gratis ook komende zondag?
2: Ja, is geheel gratis. Helemaal aangepast menu, allemaal Franse dingetjes. Je kunt ook heel langzaam kun je slakken eten. Alles kan zondag.
0: Met een slakkengang dus.
2: Met een slakkengang.
0: Ja. En Hans, ik denk dat je nu met een Franstalig liedje gaat komen, toch of niet?
2: Jazeker, dat kan niet anders, hè?
0: Ja.
2: Ook uit de jaren 80, volgens mij is het 87, Desireless heten ze volgens mij. En het is voorjaars.
0: Ken jij ook Debuis de Soirée, ken je dat?
2: Dat klinkt me wel bekend in de oren.
0: Nou, die moet je ook even draaien zondag. Nuit la Folie. Zoek maar even op, dat is echt een zomerliedje. En daar ga je de blitz mee maken hoor, komende zondag.
2: Nuit la Folie ga ik die postuum voor Bert van Lossen draaien, want jij bent er waarschijnlijk niet.
0: Nee. Nee, ik, zondag, wat heb ik zondag eigenlijk? Roda Raalte geloof ik.
2: Hey, okay.
0: Groetjes. Dag Hans.
2: Tot volgende week.
0: Tot volgende week en draaien ze komende zondag dus.
2: Dankjewel.

0: Hudson Frans, Desireless. Kate Ryan had er ook een hit bij, hè?
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
0: De laatste minuut is altijd voor Cor samen met Marjolein. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Bert. Goedemiddag.
0: Even naar de jarige, even naar de jarige.
2: Even een complimentje over Nick Schilder. Wat zag hij er goed uit?
0: Ja. Oh, ik krijg nooit complimentjes van je.
2: Ja, tuurlijk wel.
0: Ah, ja, nee. Bas en Nick Schilder, dat zijn ze.
2: Ja,
0: zie je wel. Maar ja, wie zijn de jarig?
2: Nou, ik heb eerst de sterfdag van Dominic Grant van de Kuijs en Dolls.
0: Oké.
2: Okay. Dan de dag van Kenny Rogers.
0: Ah, Kenny Rogers Lady.
2: Ja, en dan Count Basie.
0: Ja.
2: 80 jaar en dan wielrijder Erik Dekker.
0: Ja, jarig vandaag ook.
2: Jarig vandaag en Leander van den Hoek.
0: Oké, nou, dankjewel. Ik spreek jullie morgen.
2: Oké, tot morgen.
0: Doei. Zometeen Astrid de Jong. Tot morgenochtend.
3: Wat weten we eigenlijk van Albanië?
4: Ja, even denken. Hoofdstad Tirana.
3: Ja, verder dan dat kan ik ook niet.
4: Dus je wilt naar Albanië?
3: Klopt. Ik zag dat NRV 3 nieuwe rondreizen heeft naar Albanië.
4: Gaat NRV ook naar Macedonië? Ik bedoel Noord-Macedonië.
3: Jazeker. Bij NRV kun je dat combineren.
4: Hoofdstad Skopje, geloof ik toch?
3: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Hey Remo!
12: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Hey Remo!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
14: Leren mediteren? Zen.nl

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Een koetsier is vanochtend om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeluk in Daarle in de gemeente Hellendoorn. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Borne zet als eerste gemeente in onze provincie een streep door vuurwerkshows. Ze gaan geen ontheffingen verlenen aan verenigingen. En Overijsselse brandweerlieden van The Hand Crew helpen al een week mee met het bestrijden van de natuurbrand in België. Meer nieuws op oost.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!

0: Het is wel een hele funky manier om Annie te vertellen dat je niet haar vader bent. Annie, I'm not your daddy, Kid Creole en de Coconuts.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: Goedemiddag, 7:07. En daar zit ik weer na best wel lange tijd niet hier op de radio geweest te zijn. Mag ik weer achter de knopjes om eventjes op het plekje van Paula te passen. En dat vind ik heel erg leuk. Nou kom ik uit Kampen, dus dit is ook mijn eigen regionale zender. En ik was natuurlijk even met Paula meewezen kijken. En vanochtend reed ik weer opgewekt van Kampen naar Hengelo. En ik denk dat ik heel Overijssel gezien heb. Ik ben op plekken geweest waarvan ik niet eens wist dat het in Overijssel lag. En misschien woon jij daar wel, dus heb ik even gezwaaid vandaag. Ik ben er in ieder geval tot 4:00. En een groot deel van de weg van Kampen hier naartoe heb ik door de regen gereden. En die is welkom natuurlijk, die regen na alle droogte die we gehad hebben. Voor de boeren fijn, voor de plantjes fijn, voor de waterstand ook natuurlijk fijn. Ik zag de IJssel alweer ietsje omhoog gaan. En ik dacht, dat vieren we met een regenplaatje. Kan ik meteen weer even oefenen met de telefoonnummers en de telefoon opnemen en een plaatje opzoeken en met jou eventjes bellen als je wil. Je kunt je suggestie voor een regenplaatje eventjes doorgeven door een appje te sturen via natuurlijk de Oost app, dat is heel simpel. Of een appje te sturen via 06-4567-4567-1331. Dus 06-4567-1331. Nou, ik hoop dat jij het inmiddels beter onthouden hebt dan ik. Dan zie ik dat hopelijk verschijnen. Je mag ook gewoon even hallo zeggen. Dan weet ik weer tegen wie ik praat in Overijssel. En ondertussen hou ik natuurlijk ook mijn mond om plaats te maken voor de prettigste muziek. Zoals Paul Kerk en André Hazes. Nu, don't shed a tear.

Dat doet hij toch maar mooi, gewoon in het Italiaans, hè, die André Hazes. Dat kon hij ook nog. Ja, Piove was dat. Voor alle mensen die inmiddels weer teruggekeerd zijn van het Gardameer. En weer thuis ergens in Overijssel met de voetjes omhoog op een regenachtig terras zitten. Of waar dan ook. Regenliedjes, ik krijg ze van alle kanten binnen. Dank daarvoor. Rain Down On Me. Eens even kijken. Set Fire To The Rain. Ook een goeie natuurlijk, ja. Lekker eventjes Adele op de vrijdagmiddag. Orange Juice Jones en The Rain. En The Rain Begins To Fall. Ja, die is van Pia Zadora, toch? Joe Jackson en Pia Zadora, zeg ik dat goed? Ik ga er eventjes zoeken. Maar eentje komt meerdere malen binnen. Het is natuurlijk een beetje voor de hand liggend. Zeker als je op zolder zit. Nederlandstalig, ja, als die het meest binnen blijft komen, dan ga ik die zo draaien. Maar ik geef je nog heel eventjes voor een Overijssels regenplaatje. Hoe voelt het nu bij jou? Je mag me ook laten weten of het nog regent bij jou. Want onderweg hier naartoe reed ik door hele natte en hele droge stukken. Dus stuur maar even een berichtje. 06-4567-1331. Of eventjes gewoon via de Oost-app. En dat kunnen een hoop mensen ook gewoon. Zo dadelijk de regenplaat. Nu Level 42. Een lesje in de liefde.

Ja.

dan ben je in Overijssel, hoor. De boer is troef van normaal. Dat vind ik dus echt heel fijn. Ik wil even iedereen bedanken, want een hoop regenplaatjes druppelde binnen hier via appjes. En dat mag je blijven doen, maar ik ga er nu toch echt eentje draaien. En eentje die echt 6 keer is aangevraagd. Ik vroeg er natuurlijk om een regenplaatje en dan krijg je het ook. Dit is Rob de Nijs met de regen tegen zijn zolderkamer. Of zolderraam, hè. En dat heet dan officieel, ach, het ritme van de regen. Het is goed, mensen, voor de plantjes en de oogst.

0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag.

0: Dement van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
0: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
6: En dan is het precies 2:30. Dat lijkt me een mooi moment voor het nieuwsoverzicht met natuurlijk Benjamin Borgman. Benjamin, ga je gang.
7: Vanwege felle buien die vandaag verwacht worden met onweer, hagel en veel regen geldt code geel in onze provincie. Ook in 3 andere provincies geldt de waarschuwing. Op enkele plaatsen kan 20 tot 30 mm regen vallen in korte tijd. Het KNMI waarschuwt dat het verkeer en buitenactiviteiten last kunnen hebben van de buien. Naar verwachting verdwijnen vanavond de meeste buien weer. Een man van 67 uit Wilp moet 3 maanden de cel in omdat hij in maart van dit jaar iemand heeft bedreigd in Deventer. De man werd opgepakt met een pistool, een klapmes, een bel en een honkbalknuppel. Hij zei dat hij de wapens bij zich had omdat hij zich bedreigd voelde. De aanhouding in Deventer vond plaats vlakbij het woonadres van de man die hij had bedreigd. Ze zouden al lange ruzie hebben met elkaar. Naast de celstraf legde de rechter hem ook een boete en een locatie- en contactverbod op. Het kabinet denkt dat nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen.
8: Dit gaat stap voor stap en ik heb het idee dat we steeds dichterbij komen en dat partijen ook helemaal niet zoveel verschillen. Dus als ik het allemaal zo bezie, dan denk ik echt dat het bij elkaar te brengen is. En ik vond eigenlijk dat Mirjam Bikker van de ChristenUnie het mooi zei. Laten we nou stoppen met het links en rechts en proberen vanuit het belang, het landsbelang, te kijken of we aan oplossingen kunnen werken. En dat zou toch moeten lukken, zou je zeggen.
7: Pro, Ja 21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Tweede Kamer. En Roze Zaterdag 2028 wordt gehouden in Zwolle. Dat heeft de organisatie gisteravond bekendgemaakt. Zwolle krijgt daarmee voor de 2e keer de landelijke Roze Zaterdag. Want ook in 2006 was het evenement in de provinciehoofdstad. Het wordt traditioneel eind juni georganiseerd en heeft als doel om meer begrip te creëren voor onder andere seksuele en genderdiversiteit. De programmering moet onder meer bestaan uit sportactiviteiten, exposities en een christelijke viering van verschillende kerkgenootschappen. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
6: Dankjewel, Benjamin. En dan nog eventjes het weer. Nou, als je van regen houdt, dan zit je niet zo goed in onze provincie. Want het blijft een beetje komen de komende dagen. Vooral in Salland en Twente. Soms zelfs ook onweer. En het is tamelijk bewolkt. Af en toe laat het zonnetje zich ook zien. En warmer dan 21 graden wordt het niet. Het is nu gemiddeld 19 graden. Na het weekend of aan het einde van het weekend komt er wat meer zon. Dus bereid je daarop voor. En woensdag wordt het zelfs dik 25 graden. Naar het schijnt. We moeten altijd even afwachten. Maar laat die regen nog maar even vallen. We hebben het nodig. Het is droog geweest. En heel veel muziek heb ik natuurlijk voor je meegenomen. En straks geef ik ook nog eens een keertje kaarten weg voor dat bloemencorso morgen. Dus mocht je die willen winnen, moet je extra goed blijven luisteren.

Is ook zo, het is ook een wild world. Mr. Big, hoorde je. Ik ben iemand aan het bellen die ik heel blij kan maken vandaag. Want zoals je weet hebben wij bij Oost de Nieuwe Oogst, waar we een nieuw liedje, het liefst natuurlijk uit Overijssel, de hele week gaan draaien. En ik mag zo bekendmaken van wie dat liedje is. Het is een lekker liedje, moet ik zeggen. Alleen de maker van het liedje is in gesprek. Dus als je nu zit te luisteren en je weet dat je onlangs een heel mooi liedje gemaakt heb. Heel lekker liedje. Hang even je telefoon op, dan bel ik je en luisteren we ondertussen samen naar een van mijn favorieten en van Paula. Ik weet dat we een voorliefde voor haar delen. Taylor Swift is dit.

0: Taylor Swift, nou, die heeft geen promotie meer nodig, hoor. Die redt het zonder promotie ook wel. Maar we vinden het natuurlijk heel leuk als we iemand wel nog net een duwtje kunnen geven.
1: En Radio dat... Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
0: Precies. Met?
1: Dit is de Nieuwe Oogst.
0: Ja, en dat betekent dat ik met iemand ga bellen die een gloednieuw plaatje heeft gemaakt. Het is net over de toonbank en het ligt hier voor me. En het is een lekker liedje, maar het heet ook een lekker liedje. En het is van Guus Hulshoff. Guus, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Eventjes voor de duidelijkheid, Guus. Begrijp ik nou goed dat jij diergeneeskunde studeert?
2: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt.
0: Dat is nou niet dat ik zeg van, goh, die is hele dagen liedjes aan het maken.
2: Nee, dat is ook zo. Maar ja, misschien dat het juist wel leuk maakt dat je ook nog met andere dingen bezig bent. En ja, dat is net een leuke combi.
0: Dat is waar. Wat is het laatste dier dat jij in handen hebt gehad?
2: Een hond.
0: Ja, oh,
2: een hond.
0: Wat voor?
2: Ja, dat was een Jack Russell, zo'n klein hondje. Ja, ja,
0: en wat had hij?
2: Nou, niet zoveel. Er moest even wat onderzocht worden.
0: Oh, oké. Okay. Dus de ene dag ben je Jack Russell aan het onderzoeken en de andere dag ben je aan het maken. En hoe is dat gekomen dat jij muziek bent gaan maken?
2: Nou, ik ben opgegroeid in een muzikaal gezin en al vroeg op pianoles gegaan en dat vond ik helemaal geweldig. En toen op een gegeven moment ging ik gitaar spelen en toen dacht ik, hé, ik vind het eigenlijk ook wel leuk om een beetje te zingen. En toen, ja, dat liep het eigenlijk, het een liep in het ander over en toen ging ik een keer liedjes schrijven en toen liet ik dat aan mensen horen. En toen vonden mensen dat heel mooi. Toen dacht ik, hé, ja, ik vind het ook wel heel leuk. En ja, zo gaat dat dan een beetje, zeg maar.
0: En dan denk je van, nou, ik ga aan dieren en aan mijn muziekcarrière werken. Ik vertrek naar Thailand. Wat heb je daar gedaan?
2: Dat is een hele goeie. Overigens ook in Thailand nog heb ik met jullie ook nog met Paula gesproken. Dus dat was ook wel heel erg leuk.
0: Ja.
2: Daar ben ik inmiddels een tijdje van terug. Maar daar heb ik inderdaad mijn afstudeeronderzoek gedaan. Want ja, dat moet ook gebeuren. Je moet natuurlijk ook afstuderen bij deze studie. En, ja. Toen heb ik daar inderdaad mijn afstudeeronderzoek mogen doen. Helemaal in Thailand. Ja, dat was ook al waanzinnig.
0: En wat voor dieren heb je daar dan in handen gehad?
2: Nou, in handen, dat is een beetje moeilijk bij deze diersoort, maar ik heb olifanten onderzocht.
0: Nee, echt? Dat heb je natuurlijk bij Paula verteld.
2: Ja, zeker.
0: Maar ik wist dat nog niet.
2: Nee, maar dat is, ja, nee, dat is, ja.
0: Maar vertel mij één ding over een olifant dat ik nog niet wist.
2: Nou, dat er wel tienduizenden spiersoorten in de slurf zitten.
0: Nee. Oh. Maar betekent dat je ook een dode olifant hebt onderzocht? Want anders dan kan je daar niet bij.
2: Nee, ik heb geen overleden olifanten onderzocht.
0: Okay.
2: Het waren levende olifanten, gelukkig. Ja, ja.
0: En slurven. Goed, sorry, we hebben het over muziek natuurlijk. Ja. Ja, kun je nog iets vertellen over dat lekkere liedje heet?
2: Nou, ja, het is eigenlijk gewoon een het
0: lekker liedje.
2: Wat het beschrijft. In die zin, voor mij is dat wat het is. En hoe het voor iemand anders is natuurlijk het mooie van muziek. Iedereen vindt er zo, kan er zijn eigen boodschap aan vinden. Maar het is eigenlijk gewoon bedoeld ook zo simpel als de titel zegt. Hè, dat muziek soms gewoon zo simpel, zo mooi en zo verbindend kan zijn. Hè, dat je, ja, dat heel veel dingen, dat een lekker liedje kan heel veel dingen oplossen. Dat was een beetje mijn gedachte ook bij het schrijven.
0: Ja, we gaan natuurlijk extra goed opletten. Maar is er een momentje dat je zegt van, oh, daar heb ik wel precies eventjes een bruggetje gemaakt of een mooi zinnetje? Of dat je denkt...
2: Nou, misschien wel gewoon de in het eerste couplet zing ik...
0: Nou, wat was het ook weer?
2: Het maakt niet uit welke kleur we zijn. Ja, maar hoe was het ook alweer? Ik heb mezelf geschreven. Ja. Ja, maar dan zing ik, het maakt niet uit welke kleur we zijn. Ik denk dat het een heel mooi boodschap is. Dat muziek is iets heel verbindends. Dat, ja, het maakt niks uit hoe verschillend we allemaal zijn. Muziek verbindt ons heel erg. En ik vind dat bij zo'n liedje misschien wel passen. Ja.
0: Ja, is ook helemaal waar natuurlijk. Ik zit niet voor niks de hele tijd liedjes aan te zetten. En deze ga ik dan ook met heel veel plezier draaien. Dankjewel, Guus. We gaan je nog heel vaak horen. Dat beloof ik je.
2: Bedankt. Ja, superleuk.
0: Jij ook bedankt. Doeg. Okay. Guus Hulshoff. Dus vergeet die naam niet. Lekker liedje.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
3: Deze week een lekker liedje. Guus Hulshoff. Een lekker liedje voor ons allebei.
1: Dit is de Nieuwe Oogst.

0: kan niet, hè? Zomaar de klok terugzetten. Nou, de klok kan wel, maar de tijd terugzetten, dat kan niet. Het is 2:04 en straks meer over het bloemencorso natuurlijk. En nog veel meer fijne muziek.
1: 3 miljoen dahlia's, metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Morgenavond op TV Oost.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien
11: uit.
10: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
13: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
12: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
14: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
12: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
15: Het laatste nieuws in Overijssel. Een koetsier is vanochtend om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeluk in Darelen, in de gemeente Hellendoorn. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Vanwege felle buien in onze provincie met onweer, hagel en veel regen geldt code geel. De weerswaarschuwing geldt tot 6:00. En de kanopolo'ers in Deventer hebben een probleem. Hun speelveld is drooggevallen. Wel hebben ze een nieuwe plek kunnen vinden.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2:00.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheime agenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Radio Oost.

0: Bam. Ik denk wel dat stiekem Bert van Losser deze in mijn playlist gezet heeft. Het is wel voor mij nostalgie, want mijn broers draaiden dit eindeloos. Maar poeh, het zal je vrijdagmiddag zijn. Het is tijd om de borrel te beginnen nu, hoor. Het was natuurlijk status quo. En ja, begin met de rollen, ga maar liggen. Roll over en lie down.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: Oh ja, dat zal ik even vertellen. Als je denkt, wat is die Paula opeens slecht bij stem? Nee, ik ben het. Ik ben Astrid en ik mag even op haar programma passen. De komende tijd ben ik er af en toe. En ik vind dat heel fijn. Ik neem natuurlijk muziek mee. En ja, zoals je van Paula gewend bent, neem ik je ook mee naar evenementen of leuke dingen in de provincie. Of gewoon hele interessante gesprekken. Dus je krijgt bijna hetzelfde. Straks dus aandacht voor het bloemencorso in Sint-Jansklooster. Lisa Knol, mijn collega, die is daar. Die staat er al een hele week. Zit ze daar lekker in de camper, nu ook in de regen. En houdt in de gaten wat er allemaal gebeurt. Dus zij praat ons zo dadelijk eventjes bij. En morgen, kijk, nu is het inmiddels losgebarsten. Morgen is het natuurlijk nog leuker. En ik heb gratis kaartjes voor morgen. 4 stuks liggen hier. Die kun je straks bij mij winnen. Dus als je er nog heen wil, gewoon lekker blijven luisteren. En als je er niet heen wil, ook gewoon lekker blijven luisteren. Want Tina Turner komt eraan, maar ook Rutger van Barneveld. En straks de Golden Earring.
2: Let me say the sense, baby.

0: Niks zwoele zomernachten, Rutger van Barneveld. Een regenachtige middag. Maar wat maakt het uit? Er is bloemencorso.
1: Corso Sint-Jansklooster.
0: Ja. En als de bloemetjes gewoon door de straten rijden en het ziet er allemaal prachtig uit, vergeten we toch dat het regent. Tenminste, dat hoop ik. Lisa Knol weet er meer van, onze collega die daar helemaal eventjes is. Jawel, gaan wonen. Die de hele tijd ziet wat er gebeurt. En vandaag dus, eindelijk is het zover, de opening van het bloemencorso in Sint-Jansklooster. Lisa, hoe voel je je?
2: Ik voel me gewoon een beetje overweldigd.
0: Oh.
2: Het is hier geweldig. Ja, we hebben zo'n ontzettend gave week gehad. En we zijn overal langs geweest. We hebben alles en iedereen gezien. En je wordt zo opgenomen in Sint-Jansklooster. En dat het nu een beetje ten einde is, dat raakt ons een beetje. Maar de opluchting die hier op straat te zien is, die is geweldig.
0: En wat zie je? Wat heb je al voor bloemetjes gezien?
2: Nou, torenhoge dahlia-reuzen. Het is niet normaal. De mensen lijken, het lijkt wel Madurodam hier als je naar de mensen kijkt in vergelijking met die wagens. Ze komen boven de huizen uit. Ze zijn soms wel 15 meter lang. 550.000 dahlia's met de hand geprikt op de grootste corsowagen. Dit is gewoon niet alleen een mooie optocht van versierde wagens. Hier zit heel Sint-Jansklooster bij. En alle mensen die hier hard aan hebben gewerkt, dat zie je.
0: Kun je daar eigenlijk in Sint-Jansklooster deze dagen gewoon even in de supermarkt een halfje bruin gaan halen? Of moet je dan de bloemen heen rollen?
2: Nee, dat is wat optimistisch. De supermarkt zit hier zelfs dicht.
0: Oh.
2: Dus dat gaat helaas niet. Nee, je kan niet naar de supermarkt. Je kan niet naar de bakken. Alles is dichtgebouwd met tribunes, stoeltjes. Er staan al vanaf dinsdagavond stoeltjes aan de zijkant van de weg door bewoners. Die zeggen, ja, ik woon in Sint-Jansklooster, dus ik moet de beste plekken hebben. Ja, iedereen zit op de voorste rij. Maar ze moeten wel een beetje hun voetjes inhouden. Want die grote wagens, die nemen bijna heel de straat in.
0: En wat hoe doen mensen dat die buiten Sint-Jansklooster naar hun werk moeten? Of als je toch even toiletpapier wil kopen voor in je camper?
2: Nou, ik denk dat de mensen hier zich daar niet druk om maken.
0: Nee, het gaat allemaal om het. Die zijn voorbereid natuurlijk.
2: Ja, die gaan denk ik op maandag al boodschappen doen. Want die weten, op vrijdag en zaterdag komen wij het dorp niet uit. Dus wij moeten zo ook nog even kijken hoe we ons straks gaan manoeuvreren tussen de mensen hier. Het is niet normaal. Tienduizenden bezoekers.
0: Kun je me meenemen naar één moment dat jij dacht van, oh, wat is dit leuk?
2: Ja, nou, Siel en ik die hebben heel stiekem, zonder het over redactionele onafhankelijkheid te hebben, geholpen bij een corsowagen afgelopen dagen. Alle vrije uurtjes hebben wij gestoken in een wagen van de mensen waar wij op het erf verblijven. En toen die wagen vanochtend af was en rond een uur of zes die tent verliet en iedereen met kippenvel en een beetje tranen in zijn ogen stond te kijken naar waar zij hier, wij hebben nou maar een week mee geholpen, laat staan. Zij werken hier maanden naartoe. Dat was wel echt een moment, die gaan wij denk ik niet heel snel meer vergeten.
0: Ach, en nou hebben wij hebben straks kaartjes voor morgen om weg te geven, 4 wel te verstaan. Wat gaan mensen morgen zien als ze die kaartjes winnen?
2: Ja, ik denk dat er mensen die nog nooit echt naar het corso zijn geweest, die morgen eventueel naar Sint-Jansklooster gaan, die vallen met hun neus in de boter en hun mond open. Dit is bizar wat ze hier laten zien, wat ze hier neerzetten. Het is niet normaal, echt niet. Dit is overal bloemen, optochten, muziek, fanfares. Dat hele dorp staat op stelten. En als je er één keer struikelt, ben je er doorheen. Dus moet je nagaan hoe dat is als daar 10.000 mensen in staan. Je weet niet wat je meemaakt, echt niet.
0: Oké, en waar moeten we op letten? Net welk margietje heb jij ergens ingestoken? Of Siel, je collega?
2: Ja, ik wil je niet verbeteren als het op de radio, maar margietje mag je echt nooit meer zeggen.
0: Oh, margietjes komen er niet kijken?
2: Dahlia corso. Alleen maar dahlia's.
0: Oh, het zijn natuurlijk alleen maar dahlia's.
2: Maakt niet uit, hè? Ja, ik ben
0: zit nergens een zit nergens een klimopplaatje of een gipskruidje tussen.
2: Nee, dat is het hele idee. Overal dahlia's. En als we een beetje kijken naar... ik zeg, het gaat heel zachtjes zeggen... plak op die bloemen CQ de brekers. Dan kunnen ze zien dat wij hebben meegeholpen, denk ik. Kan je echt zien.
0: Leuk. Ja, dus zit scheef. Nee, straks kaartjes. En die vraag die, waarmee je die kaartjes kunt winnen... gaat over de jurering bij het bloemencorso. Voor jou natuurlijk ook heel belangrijk, want je bent nu een beetje partijdig. Maar goed, daar horen we later wel meer over. Voor nu, bedankt. Ik wens jou heel, heel veel plezier nog weer daar.
2: En, dankjewel, Astrid.
0: Alsjeblieft. En voor de mensen daar, maar natuurlijk ook iedereen in de rest van Overijssel. Weekend love!

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
4: Reis weer met Golden eSIM.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig. Helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat

0: wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
1: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysse. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysse.
0: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
1: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysse.
2: Ja,

0: Let's go!
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!
2: Ja! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
3: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: Het is net eventjes later dan 2:30. We gaan naar het nieuws. En dat krijgen we van Benjamin Borgman. Goedemiddag, Benjamin.
5: Goedemiddag. Brandweermannen uit onze provincie helpen al een week bij het bestrijden van de natuurbranden in België. Omdat het vuur op veengrond woedt en de grond drassig is, is het lastig te bestrijden. De brandweermensen uit onze provincie zijn onderdeel van de zogeheten handcrew. Die wordt steeds vaker ingezet. En dat roept de vraag op of meer teams nodig zijn. Vertelt ook deze vakspecialist incidentbestrijding bij Veiligheidsregio Twente.
6: Ja, dan zullen we het binnen Brandweer Nederland met elkaar moeten hebben. Maar we moeten ook oppassen dat we geen overkill creëren aan specialistische teams. Waardoor het aantal incidenten, hoe gek dat ook klinkt, met meer teams verdeeld moet worden. En dan sta je misschien soms langer op stand-by. Het is een vrij ingewikkelde discussie. We hebben de afgelopen jaren echt wel een toename in het aantal meldingen gezien. Ja, daar kan zomaar wel een moment komen dat er meer teams zullen moeten komen.
5: De specialist denkt dat hun inzet er na vandaag op zit. Een koetsier in Daarle is vanochtend om het leven gekomen na een eenzijdig ongeluk met een paard en koets. De man, de koets en het paard kwamen bij het ongeluk in een sloot terecht. Een passagier die ook op de koets zat, kon zich nog op tijd in veiligheid brengen. Omstanders verleenden nog eerst de hulp aan de man, maar die hulp mocht niet meer baten. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Ook is niet bekend hoe het met het paard gaat. En door de lage waterstand van de IJssel kunnen de kanopoloers in Deventer niet meer op hun eigen locatie trainen. Het is vaker voorgekomen dat door de droogte velden niet meer bruikbaar waren, maar niet alle drie velden tegelijk. Gelukkig hebben de leden wel een andere plek gevonden om te sporten, namelijk in de binnenhaven van de stad.
7: Zolang de sluizen niet gebruikt gaan worden, zullen wij hier gebruik van mogen maken. Maar als de sluizen weer gebruikt worden schutten, liggen hier schepen. Ja, dan is de vraag of het kan. Als we geluk hebben, kunnen we misschien helemaal naar het achterste stuk, waar die woonboot met dat torentje erop staat. Dan zouden we misschien daar terecht kunnen. Aan die kant, maar we dus even afwachten. Maar vooral voor de jongens die dus dit jaar naar die EK gaan, of naar die WK gaan, ja, is dit natuurlijk een uitkomst dat ze toch kunnen blijven trainen. En ja, goed, en dat is eigenlijk het meest belangrijke.
5: Ja, het A-team is goed op weg om dit jaar Nederlands kampioen te worden. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
4: Dankjewel, Benjamin. Gaan we naar het weer. Nou, vanmiddag veel buien. Het is je al opgevallen. Waarschijnlijk gemiddeld zo'n 19 graden in onze provincie. Warmer dan 21 graden wordt het sowieso niet. Misschien bij jou in de tuin als je glazen, hoe heet dat, veranda hebt. Dat zou fijn zijn. De komende tijd blijft het een beetje zo wisselend bewolkt. Af en toe een regenbui. En zelfs is er wat kans op onweer. Daarna, na het weekend dus, dan wordt het wat beter. Maandag en dinsdag wat meer zon. En woensdag 26 graden. Maar ja, ik waarschuw maar vast even. Er is ook weer kans op onweer dan. En dan de verkeersinformatie. Ik pak het er eventjes bij, de verkeersinformatie voor onze provincie. Oh, en dan heb ik hem weggeklikt. Nou ja, ik ga wel even kijken of er echt lange files zijn. Die hou je dan van me te goed. Maar eerst zo dadelijk de quiz. Want ik heb hier 4 gratis kaartjes voor het Bloemencorso in Sint-Jansklooster. We hebben net van Lisa gehoord dat het één groot feest is en dat je alle dahlia's echt even moet komen bewonderen. En dat kan.

0: Dus helemaal voor niks. Als je nu blijft luisteren en straks de vraag goed beantwoordt.
1: Tot 4 uur. Bij Oost in de middag.

0: Rhythm is a dancer. Benjamin Borgman is trouwens ook een danser, zag ik net. En ik ben zelf ook een danser bij dit liedje natuurlijk. Heerlijk. Snap was dat. Ik kreeg een appje van Egbert. Die maakt zich zorgen over dat er nu mensen in de file staan die niet weten dat ze in de file staan. Dus ik geef het toch nog even door. Ik heb het even opgezocht. Gelukkig staan er bijna geen files in onze provincie. Wel rond Apeldoorn wordt het heel druk. Ook bij Hattemerbroek. Daar staat op dit moment 6 kilometer. Dus daar sta je 9 minuten stil. En ook op de N48 Ommen. Maar dan in de richting van Hoogveen, bij Dedemsvaart, daar zijn werkzaamheden. Dus daar ben je ook vast voor gewaarschuwd. En verder valt het gelukkig allemaal reuze mee.
1: De Corso Quiz.
0: De Corso Quiz van Paula. Met Astrid vandaag. Ja, 4 kaartjes heb ik hier liggen. Nou, dat is echt wel super deluxe. Dan kun je morgen lekker Sint-Jansklooster inrijden. En alle prachtige wagens bekijken. En het is echt een feest. Dat heb je vast al wel gehoord. Je hoeft maar 1 vraag te beantwoorden. En dat antwoorden kan via een simpel appje. En de vraag is, wie bepaalt eigenlijk bij dat bloemencorso welke wagen wint? Uiteindelijk is er 1 mooiste wagen. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal in die eyes of die beholder. Dus welke is het mooiste? Wie beslist dat? Is dat A, een vakjury? Een vakjury die daarop voorbereid is. Is dat B, de burgemeester, die natuurlijk ziet al die wagens en ook precies kan zien hoeveel werk daaraan besteed is en door wie? Of is dat C, door een meting onder het publiek? Gaat het publiek uiteindelijk zeggen wat ze het mooiste vinden? Dus is het A, een vakjury, B, de burgemeester en C, het publiek? Laat het me eventjes weten wat jij denkt dat het is. Je kunt simpelweg een appje sturen via de RTV Oost-app. Dus gewoon de Oost-app op je telefoon of je computer tegenwoordig. Of je kunt even een appje sturen via, komt-ie hoor, hou je vast, 06-4567... 1-3-3-1. Dus wil je er graag heen morgen? Dan moet je nu even van je laten horen. Net als dat Chef Special doet. Die laat ook van zich horen. Zo dadelijk hoor. Eerst nog eventjes YouTube. Die zijn nog aan het zoeken naar iets wat ze kwijt zijn. Oftewel, I still haven't found what I'm looking for.

0: In vloeiend Frans, c'est la vie, oftewel zo is het leven. Chef Special was dat uit Haarlem, Noord-Holland. Maar ook hier in de regio klinkt het natuurlijk fijn via de radio. Hè? Is hij weer, hoor.
1: De Corso Quiz met Paula.
0: De Corso Quiz. Zonder Paula. Ja, met Astrid. En met Petra. Petra, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, ik stelde namelijk de vraag over het bloemencorso in Sint-Jansklooster. Wie bepaalt welke wagen er wint? Is dat A, een vakjury, B, de burgemeester in zijn eentje, of C, het publiek? En waar kwam jij mee?
2: Ik kwam antwoord A, de vakjury.
0: Hoe wist je dat?
2: Dat weet ik eigenlijk gewoon. Waarom weet ik niet? Ik weet het gewoon.
0: Oh, dit is gewoon basale kennis bij mensen. Want er waren echt inderdaad heel veel mensen die het goed hadden.
2: Ja. Het is gewoon,
0: Er zijn gewoon dahlia-kenners, bloemencorso-kenners, bloemenkenners, wagenkenners. Allemaal kenners bij elkaar die uiteindelijk mogen bepalen wie er dan gaat winnen. Nou, ja. Petra, we hebben dus een winnaar in het huis. Hoe heet je achternaam?
2: Plat.
0: Plat?
2: Ja, Plat. P-L-A-T.
0: Petra Plat.
2: Gewoon Plat.
0: Dat allitereert lekker.
2: Ja, inderdaad. Ik zeg wel eens, het is PP in plaats van BB.
0: Ja, inderdaad. En Petra, vertel eens iets over jezelf, dat we een beetje weten wat voor vlees we in de kuip hebben.
2: Ik ben 67 jaar gepensioneerd.
0: Van wat? En wat deed je voordat je gepensioneerde werd?
2: De jaren daarvoor heb ik op kantoor gewerkt, bij een kantoorartikelengroothandel.
0: Oh, dat klinkt echt heel saai.
2: Nee, er valt reuze mee. Op de klantenservice heen.
0: Dat is leuk. Ja. Is er één klacht die je dan herinnert? Van, dat mensen daarover bellen dat de niet-machine te snel leeg is, of dat de gatenprikker niet prikt?
2: Het was vaak van, ik heb dit niet ontvangen of ik heb niet ontvangen. Ja. Over het algemeen was het ook bijvoorbeeld bestellingen die je telefonisch doorkreeg.
0: Ja. Was er ook wel eens iemand die dan jokte, die zei ik heb al mijn printpapier niet gekregen en dat je dan weer printpapier ging sturen?
2: Meestal neem je dan even contact op met het magazijn. Van,
0: toch even checken.
2: Heb je al even de voorraad na?
0: Ja.
2: En naar aanleiding daarvan beslis je dan van het is niet geleverd, we sturen het na.
0: Dat klinkt allemaal heel keurig. Het klonk alsof jij heel erg op je plek was.
2: Ja, ik vond het ontzettend leuk om te doen. Ja.
0: En waar woont je huis?
2: Steenwijk.
0: Steenwijk?
2: Steenwijk, vlakbij Sint-Jansklooster.
0: Ja, heb je er zin in?
2: Ja, heel leuk. Ik heb met mijn dochter en kleindochter en man lief als die mee wil.
0: Nou, ga het maar eens even checken, want je krijgt 4 kaartjes.
2: Nou, ik vind het ontzettend leuk.
0: Ja, ik vind het ook leuk, Petra. Gefeliciteerd, bedankt voor het meedoen.
2: Ja, dankjewel.
0: En de kaartjes komen naar je toe.
2: En hoe werkt dat verder dan? Via de mail of hoe gaat dat?
0: Ja, laten we dit even. Je bent natuurlijk van de kantoorboekhandel geweest, van de klantenservice. Jij wilde natuurlijk helemaal tot in de puntjes geregeld zien nu.
2: Ja, ik wil wel graag weten hoe of wat inderdaad.
0: Nee, dat snap ik heel goed. En dan denk ik altijd van maar we kunnen ondertussen gewoon een liedje draaien en dan handelen wij dit af. Maar het is ook best een keer leuk dat mensen dat hele proces een keer meekrijgen. Dus wat er gebeurt, want het is natuurlijk al morgen, dus ik kan niet meer de kaartjes met de post sturen.
2: Nee, dat gaat er niet meer worden met de PostNL tegenwoordig.
0: Nee, dat weet jij. Dat weet je. Ik hoor hier een ervaringsdeskundige. Ja, sowieso morgen niet. Nee. Dus inderdaad, dat gaat tegenwoordig allemaal digitaal. Jij krijgt van mij gewoon digitaal de kaartjes. Dus ik zal wel niet op de radio je mailadres vragen. Terwijl je dat ook
2: graag wil.
0: Tenzij je dat ook graag wil. Nou, en dan noteer ik dat. En dan ontvang jij een mailtje met die kaartjes. Hoop ik.
2: Ja.
0: En dan kun je er gewoon naartoe morgen.
2: Nou, wat leuk.
0: Ja, wat een feest, hè?
2: Nou, echt veel zin in. Ja.
0: En hopen dat je man er ook zin in heeft. Dat gaan we dan allemaal... Ja. En hoe heet je kleindochter, dat we dat even vieren op de radio?
2: Mijn kleindochter heet Lot.
0: Ach, is een leuk kind?
2: Ja, heel leuk kind. 9 jaar, maar heel leuk kind.
0: Die
2: zal dat ook vast helemaal geweldig vinden.
0: Dat is mooi. 3 generaties plat die kant op. Ik ga nu even een plaatje draaien dat mensen niet allemaal jouw mailadres hebben. En dan leg ik het uit.

0: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
5: Wat een goed plan.
4: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
5: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
4: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
9: Het laatste nieuws in Overijssel. Borne zet als eerste gemeente in onze provincie een streep door vuurwerkshows. Ze gaan geen ontheffingen verlenen aan verenigingen. In Daarle is vanochtend een koetsier om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeluk. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. En ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn klaar met scheurende jongeren op fatbikes. Ze willen dat de gemeente beter gaat handhaven.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht. Daarbij zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. Een buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regende het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie, alleen signaal op regionaal.
13: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
14: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
15: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
16: Radio Oost, bij Oost in de middag.

0: Wie heeft ooit de behoefte gevoeld om een vleermuis van dichtbij te zien? Nou, het ziet er mooi uit, denk ik, als ik plaatjes zie. En het heeft iets spannends, een vleermuis, want er zit toch een beetje Batman in, denk ik. Maar op zich zou ik zeggen, blijf erbij uit de buurt.
1: Astrid de Jong. Bij Oost in de middag.
0: En als je nou denkt, wat heeft dat met Robert Palmer en Best of Both Worlds te maken, dan is dat inderdaad helemaal niks. Maar het heeft wel te maken met mijn collega Oene, de dappere man, die is op pad gegaan om vleermuizen te spotten. En hoe dat is afgelopen, dat hoor je zo dadelijk. Dus daar ben ik een beetje vol van. Ik heb toch een beetje vleermuizenangst, nadat ze mij verteld hebben dat ze hondsdolheid kunnen hebben. Dus of dat nou nodig is of niet om afstand te houden, dat hoor je ook zo meteen. Nu hoor je nog even Tom Petty en de Heartbreakers en hun Refugee.

0: Het is de Amerikaanse Ilse de Lange. Het is een beetje een omgekeerde wereld natuurlijk. Nee, maar country is echt zo aan een opmars bezig. En wij doen natuurlijk al een tijdje mee hier bij Oost. Door onder andere Ella Langley te draaien. En dat betekent dus dat het line dansen, wat ook bezig is aan een opmars, ook weer genoeg nieuwe muziek toegevoerd krijgt. Zoals deze, dus Choosing Texas heet hij.
1: Op pad in Overijssel.
0: Ja, dat willen we allemaal wel, maar mijn collega Oene doet dat met regelmaat. Dat betekent dat hij alle evenementen in de provincie in het oog heeft. En nu staat er weer iets te gebeuren rondom de vleermuis. Toch? Oene?
2: Op vrijdag 28 augustus is er de Nacht van de Vleermuis bij het Resterborgenpark in Deventer, bij het Vogeleiland. Ik ga daarover praten met een medewerker van IVN Deventer, dat is Mike Hiesler. Mike, waarom is die Nacht van het Vleermuis hier?
3: Nou, we wisselen eigenlijk een beetje in de loop van de tijd. Het is namelijk elk jaar iets wat terugkomt, maar we wisselen door de stad heen. Maar hier is het wel heel interessant. Hier heb je namelijk niet alleen vleermuizen die tussen de bomen jagen, maar ook vleermuizen die over het water jagen. Want die singel is heel groot. Dan heb je bijvoorbeeld watervleermuis. En als je in een willekeurig bos gaat, dan heb je die niet. Dan heb je al andere soorten die je hier deels ook wel aantreft. Maar het is weer een toevoeging op wat we normaal gesproken tegenkomen.
2: Maar het is de Nacht van de Vleermuis. Het is dus donker. Hoe kun je ze dan zien?
3: Het is donker. Vleermuizen, alle vleermuizen in Europa jagen op insecten. Is ook het enige wat ze eten. En dat doen ze 's nachts en dat doen ze met echolocatie. En dat wil zeggen dat ze schreeuwen als het ware om zich heen. Dan komt de echo van een bepaald beestje, van een insect in ieder geval, komt terug. Zij herkennen als het ware aan het patroon van wat er teruggekaatst wordt. Is dat een insect voor mij? Of is het te klein of is het te groot? En dan gaan ze erop af.
2: Goed, mijn vraag is, hoe kunnen wij mensen dan die vleermuizen zien?
3: Nou, we zien ze wel een beetje tussen de bomen door dwarrelen. Zeker in het schemer. Maar we hebben daar een beddetector voor. En dat is een apparaatje wat, zeg maar, die hele hoge tonen van die vleermuizen, die kunnen wij niet horen. Maar dat zet het om naar iets wat we wel kunnen horen. En in allerlei soorten tikjes. En die tikjes, samen met de frequentie, hè, dus de toonhoogte, die geven ons een aanwijzing over welk soort vleermuis het is.
2: Nacht van een vleermuis. Je zegt al, het schemert nog, want hoe laat begint het?
3: Het begint om 7:15, als ik het goed heb. Bij de ingang van het Resterborgenpark.
2: Vogeleiland.
3: En dan geven we eerst een korte inleiding op vleermuizen, wat het is, wat ze doen en zo, hoeveel er zijn, welke we hier te kunnen tegenkomen. En dan gaan we met die beddetector in kleine groepjes op pad hier, om ze te zien deels en ook te horen. En dat is altijd heel spannend.
2: IVN Deventer doet nog veel meer de komende tijd. Geef eens een paar voorbeelden.
3: Nou, we hebben bijvoorbeeld, dat staat niet op de site, 21 nu vrijdag, hebben we nog een natuurfietstocht in Deventer. Dat begint om 7 uur. En dan starten we bij het beeld van Albert Schweitzer op de Brink. Maar geef je even op bij excursies@ivndeventer.nl. Dat geldt ook voor die Nacht van de Vleermuis. Het is wel interessant als je daarvoor opgeeft. Ook op excursies@ivndeventer.nl. En kijk daarvoor ook op de site van IVN Deventer. Daar vind je alles wat we doen in feite. En in deze zin wil ik nog wel een paar andere dingen even aanhalen. We hebben namelijk 11 oktober onze jaarlijkse paddenstoelendag op Nieuwe Randen. Je kan men zelf een route volgen tussen 11 en 3. Langs allemaal bordjes, paddenstoelen zijn bordjes bij mijn informatie. Dingen voor kinderen, hartstikke leuk. Komt binnenkort ook op de site. We hebben nog 24 oktober, ja, we doen heel veel in het najaar met name. Hebben we de Nacht van de Nacht op de Ulebelt. En daar staat dit IVN onder andere met uilen, met vleermuizen, met een opgezette das. Vertellen we van alles nog wat over. Maar er zijn ook andere groepen, volgende week groep, die gaat uilenballen pluizen. Er zijn andere clubs, er is een nachtkijker, een sterrenkijker. En zo zijn er heel veel activiteiten waar je de kinderen 's avonds bij langs kunnen. Superleuk, altijd heel goed bezocht. Het geldt voor al deze activiteiten.
2: Kom, voor wat betreft die activiteiten die je net op hebt geroepen. Graag een keer weer terug om daar wat uitgebreid over te praten. Je wil nog één ding zeggen over de cursussen.
3: Ja, nou, we zijn met een groot cursuscircuit zijn we gestart afgelopen, al bijna 2 jaar geleden. En er komt nu binnenkort is er een nieuwe cursus in het najaar. Natuur in je buurt. Begint op 27 september. Nieuw staat op de site van IVN Deventer. En volgend jaar gaan we weer naar allerlei landschappen kijken. Gaan we het landschap leren lezen. En zo hebben we een hele hoop cursussen nu die we zijn gestart. En die komen elk jaar terug. Hartstikke leuk. Altijd vol. Wees erbij.
0: Ik hoor het al. Oene is voorlopig wel even bezig. En ik heb het nog even nagezocht. Als je een vleermuis wil aaien, doe het gewoon niet. Nee. Nee. Leuk. Vleermuis spotten is leuk, maar aaien kun je beter niet doen.

Ik weet in ieder geval dat het weer meters bier gaat regenen vanavond in Kampen. Want daar is het weer feest op het plein. En dat is vast op meer plaatsen in Overijssel op de vrijdagavond. En het donderen en bliksemen, dat zit er ook aan te komen. Hè? Want bijvoorbeeld volgende week wordt het weer 26 graden. Wordt het een beetje nazomeren. En dan gaat het ook weer onweren. Tenminste, dat zijn de voorspellingen nu. Nou, straks meer weer natuurlijk. En het regionale nieuws. Nu eerst Alicia Keys, en die maakte een liedje over de underdog. Zo heet het ook.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.

0: slapen op een bed van konijnenbelt? Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Is het alweer 4:30? Ja, het is alweer 4:30. We gaan naar het nieuws met Benjamin Borgman. Benjamin, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Twenterand bereidt zich voor op een boerenprotest. Maandagavond worden in Friezeveen tientallen trekkers verwacht die richting het gemeentehuis rijden, meldt Tubantia. De boeren willen daar een brief overhandigen waarin ze onder andere hun zorgen kenbaar maken. De demonstratie tegen de stikstofplannen van het kabinet is vooraf gemeld bij de gemeente. Op basis van de route die is aangekondigd, wordt niet verwacht dat er wegen geblokkeerd gaan worden. Eerder deze maand waren er meerdere boerenprotesten in onze regio. Er werd met trekkers over de snelweg gereden. Dat werd lang gedoogd, maar is inmiddels strafbaar. Er geldt dit jaar voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod, maar lokale verenigingen en stichtingen kunnen bij de gemeente nog een ontheffing aanvragen voor een vuurwerkshow. Borne heeft als eerste gemeente in Twente al besloten om geen ontheffing te gaan verlenen. Jan Pierik, de burgemeester van Borne, legt uit waarom niet.
3: De politie die richt zich tijdens de jaarwisseling vooral op het beheersen van excessen die links en rechts ook helaas nog steeds optreden rond de jaarwisseling. En zijn dus niet beschikbaar voor het handhavend optreden rondom vuurwerkshows. Nou, dat maakt dat je dus aan die harde randvoorwaarden niet kunt voldoen. En dat is voor mij de allerbelangrijkste reden geweest om te zeggen van dan ga ik geen ontheffingen verlenen.
2: Andere gemeenten moeten nog overleggen wat ze gaan doen. Maar de burgemeester van Borne verwacht dat een groot deel van de gemeente dezelfde keuze gaat maken als Borne. Je ziet het steeds vaker in de supermarkt. Producten met de teksten extra vezels of bron van vezels. Maar volgens de Consumentenbond misbruiken fabrikanten dat soort claims. Ze doen dat om hun producten gezonder te laten lijken.
4: Sommige producten bevatten volgens de wettelijke regels wel genoeg vezels voor een claim. Maar die producten eet je in zo'n kleine portie dat het helemaal geen zoden aan de dijk zet. Bij andere producten is de hoeveelheid vezels een stuk lager als je het klaar hebt gemaakt. En er zijn ook producten die wel genoeg vezels hebben voor een claim. Maar er zit bijvoorbeeld ook heel veel suiker in. Dus dan is het sowieso niet zo heel gezond.
2: Van 100 producten zegt de Consumentenbond dat ze een te rooskleurig beeld geven over hoe vezel rijk ze zijn. En ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn klaar met scheurende jongeren op fatbikes. Ze willen dat de gemeente beter gaat handhaven. Ze zien jongeren op hoge snelheid door de straten rijden met veel bijna-ongelukken tot gevolg. De gemeente wil inzetten op gerichte handhaving, inzet van jeugdboa's en het gesprek aangaan met weggebruikers. Een verbod, zoals in Enschede, is vooralsnog niet aan de orde. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijssels nieuws, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
1: Dankjewel Benjamin. En dan gaan we naar het weer. Nou, vanmorgen nog wat buien, vooral in Salland en Twente. 19 graden is het gemiddeld in onze provincie en tamelijk bewolkt. Er komt af en toe wat zon voorbij, de komende dagen ook. Maar ook nog steeds regenbuien. En zondag regen en rond de 20 graden. Maar dan maandag wordt het steeds weer wat warmer. En ergens rond woensdag 26 graden in de nazomer. Maar dan verwachten we wel weer onweer. Ja, en de verkeersinformatie in onze provincie. Nou, mensen beginnen al naar huis te rijden, dat lijkt me duidelijk. Eens even kijken hoe het in onze omgeving is. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. Daar sta je 10 minuten stil. Verder is er veel gedoe rondom Apeldoorn. Maar ja, dat is natuurlijk Gelderland. Maar mocht je die kant op gaan, dan weet je het vast. Op de N35 Zwolle richting Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte zijn 5 minuten vertraging op dit moment. Ja, en er zijn veel wegwerkzaamheden, hè, bij Ommen bijvoorbeeld en bij Dedemsvaart. Dus hou daar ook even rekening met vertraging. En zo dadelijk Evert, want die neemt dan weer het programma over om 4:00. En wat hij gaat bespreken, dat hoor je hier alvast bij mij.
5: Tot 4:00. Bij Oost in de middag.

0: Frank Stallone. En ik pak dan zo 's ochtends op de vrijdag even die muzieklijst erbij. En dan ga ik even dingen lezen over bijvoorbeeld Frank Stallone. Want ik kende dit liedje. Maar ik dacht, hè, Frank Stallone, is dat familie van? Dat wist ik dus niet. Dus ik heb het even opgezocht. Inderdaad, het is het broertje van Sylvester Stallone. Inmiddels natuurlijk ook een hele broer geworden, deze Frank. Ook acteur. En wil je weten waar hij zijn debuut maakte als acteur?
1: Bij Oost in de middag.
0: Ja, daar hoor je dat. Het was namelijk bij de film Rocky, waar zijn grote broer de hoofdrol speelde. Ja, verder, hij lijkt sprekend op hem, maar dat hoor je natuurlijk niet in dit liedje Far From Over. Dat maakte ze voor, dat schreef hij ook, dat maakte ze voor een film. En welke film was dat nou? Oh ja, Staying Alive. Voor die film, nou, Frank Stallone dus. Nou, sorry, ik wist dat nog niet. Dit weet ik wel, dit zijn de mama's en de papa's.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf...

0: Ja. Ja, dat zeggen Snelle en Mark Floor. Ik blijf hier zitten tot het oktober is. En dan lekker in het park met een biertje en wat vrienden. Maar ja, toen regende het natuurlijk nog niet. Daar is hij inmiddels ook wel van teruggekomen. Over vrienden gesproken, hij is aangeschoven. Evert Duitmans, die zo dadelijk te horen is op deze zender. Evert, weet je wat ik net ontdek?
1: Nou?
0: Nou, ik dacht, ik bel jou even of je al onderweg bent naar de studio. En ik kijk dus, ik zie dus Evert Duitman zonder S in mijn telefoon.
1: Oh, serieus? Je hebt het toch wel?
0: Nee, maar dat ben jij niet.
1: Niet?
0: Ik heb ene Evert Duipman. Die is beheerder van de stadsboerderij in Kampen.
1: Serieus?
0: Die heet dus Evert
1: heet echt Duipman. Zo?
0: Of hij heet wel Evert en ik heb hem Duipman genoemd met jou in mijn achterhoofd. En die man heet gewoon heel anders.
1: Nou, ik denk dat dat zo is.
0: Ja?
1: Volgens mij, ja, weet ik bijna van zeggen. Er zijn er toevallig wel twee, hè? Twee Evert Duipmansen.
0: Niet?
1: Ja, want ik heb een neef die heet ook exact zo.
0: Nee!
1: Ja, en dat is altijd gedoe.
0: Ja!
1: Bijvoorbeeld, ik heb bij de hogeschool waar ik door de week werk. Daar hebben ze een smoelenboek. En ik open dat smoelenboek twee jaar geleden, denk ik. Open hem. Daar zit dus een foto in van mijn neef. Met rood haar en weet ik wat allemaal. Oh. Dus ik snap wel dat niemand mij ook herkent.
0: Wat cute. Elkaar,
1: ja.
0: Maar heeft hij daar dan ook gewerkt? Of hebben ze gewoon de verkeerde foto?
1: Nee, ze hebben gewoon de verkeerde foto van het internet gehaald. Ja, ze dachten, oh, deze is echt vrij, deze kan wel.
0: Maar in mijn geval kun je dan kiezen uit 921.000 Astrid de Jongs. Maar er zijn gewoon in heel Nederland waarschijnlijk maar twee Evert Duitmans. En de goeie is aangeschoven, want je hebt geen rood haar. En wat ga je doen vanmiddag?
1: Nou, van alles. We hebben zometeen de inkopper daar zo meer over. We gaan het hebben over het Corso in het Sint-Jansklooster.
0: Nou,
1: dat schijnt vlak bij ons te zijn.
0: Bij ons?
1: Ja.
0: Ja, dat is ook vlak. Nou, ik heb het opgezocht. Het is een half uurtje rijden vanuit Kampen. Dus
1: nou,
0: in
1: precies.
0: Zolle
1: dus we kunnen nog vanavond.
0: Ja.
1: Nee, dit weekend is er in Deventer, in het winkelcentrum, is er een speciale dag. Je kent het wel, je gaat met je partner daar naartoe. De vrouw is prachtig de kleding aan het passen. En als man zit je daar een beetje op het bankje te wachten, op je telefoon te prutsen. Wat dan ook. Ze hebben morgen de dag van de wachtende man.
0: Ach.
1: De man wordt in het zonnetje gezet.
0: Oh, dan wil ik wel weten wat ze die dan te doen geven.
1: Precies. Ja. En ze hebben dus de inkopper van vandaag. Je maakt kans op leuke prijzen als je meedoet. Man wacht op winkelende partner, zegt de ene man tegen de ander. Puntje, puntje, puntje.
0: Oh, ik ben echt nu al benieuwd. Maar goed, we gaan het allemaal horen.
1: Vul maar in, kom erop met je suggestie dus. Man wacht op winkelende partner, zegt de ene man tegen de ander. Puntje, puntje, puntje, maak hem af en win leuke prijzen.
0: En ik zie dat jij dat liedje gaat draaien. Dat ene liedje waarbij ze bij de opname een glas op de grond lieten vallen. Ja. En dat gewoon in de opname hebben gelaten.
1: Ja. Zeker.
0: Dat komt straks. Nu komt Cher met Strong Enough. En daarna nog meer muziek. En daarna dus Evert.

Strong Enough van Cher was dat. En dat was het ene laatste plaatje dat ik vandaag voor je aanzette hier bij Radio Oost. Nu ga ik weer naar Kampen rijden door de regen en via de file. En dan geef ik jou in de vertrouwde handen van Evert Duitmans. En dan ben ik er donderdag en vrijdag weer. En daar verheug ik me nu al enorm op. En ik heb nog één liedje voor je. En dat is van Dotan. Dat is Home. Ik ga ook naar huis, dus dat vond ik wel toepasselijk. Alleen toen dacht ik, hoe zat dat ook alweer? Hè? Dat verhaal van Dotan. Het is alweer een tijdje geleden dat hij in het vliegtuig zat en dat hij online plaatste dat het meisje naast hem naar muziek van hem zat te luisteren. Dat ze in gesprek raakte zonder dat zij wist dat hij het was. Nou ja, goed. Dat werd een enorme rel, want dat bleek dus helemaal niet waar. Dat plaatste hij op de socials, was helemaal niet waar. En nu zorgt hij gewoon weer voor opschudding. Of tenminste, het was ook alweer in mei. Toen hij een hele speech ging houden over allerlei persoonlijke dingen. En ook weer gedoe en zo. Dus iedere keer als ik denk Dotan, denk ik aan gedoe. Maar heel eerlijk, hè, hij maakt toch prachtige muziek. Hij maakt echt hele goede muziek. Zoals deze, Home dus. Nou, ik ga lekker rijden door de provincie. Mocht je ook onderweg zijn, maak even plaats. Want ik wil wel in één keer door kunnen rijden. En tot binnenkort. Dag!

0: documentaire uit de reeks Toen in Overijssel blikt RTV Oost terug op de Miro-rellen in 1996.
1: Autocrossende jongeren hebben gisteravond opnieuw overlast veroorzaakt in Enschede.
0: Plaats van handeling, het Miro-winkelcentrum in de Enschedese volkswijk Velver-Lindenhof. Een wijk die destijds toch al veel met vooroordelen te maken had.
2: Spanning, sensatie, ging er graag naartoe. Tot die in de avond.
0: Hoe illegale autoraces uitmonden in een veldslag met de politie. Zaterdag 5 september bij RTV Oost. De Miro-rellen. Gierend uit de hand.
3: Als die Miro-rellen er niet geweest waren, dan was die wijk nooit zo geworden als die nou is.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
10: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Oorlog. Onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
11: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
13: Ja, een

0: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
1: Ja! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
3: Het laatste nieuws in Overijssel. Twenterand bereidt zich voor op een boerenprotest. Maandagavond worden in Friezenveen tientallen trekkers verwacht die richting het gemeentehuis gaan rijden. Borne zet als eerste gemeente in onze provincie een streep door vuurwerkshows. Ze gaan geen ontheffingen verlenen aan verenigingen. En op oost.nl is te zien hoe hard de wagenbouwers van het bloemencorso in Sint-Jansklooster hebben gewerkt om alles op tijd klaar te hebben.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon, het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
8: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Radio Oost. Het weekend in.

0: Madonna en Express Yourself.
1: Het weekend in.
2: Radio Oost, het weekend in.
0: Goedemiddag, welkom bij het weekend in Vragen zonder José met Evert en Benjamin.
3: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag, lang geleden.
3: Ja, lang geleden inderdaad.
0: Gezellig.
3: Dat is voor de zomer, denk ik. Ver
0: ja,
3: voor de zomer.
0: Minstens. Wel, hè? Minstens, ja. Wat houdt je bezig? Wat is jouw nieuws momenteel?
3: Oh, ik heb een beetje het gevoel alsof ik 13 jaar terug in de tijd ben. Want ik bevind me weer een beetje in de gamewereld.
0: Oh.
3: 13 jaar geleden, toen kwam GTA 5 uit. Dat is echt een spel waar je eigenlijk alles in kan doen. Noem het maar op. En je kan het eigenlijk wel. Het ziet er ook super echt uit.
0: Zolang het maar illegaal is.
3: Zolang het maar illegaal is, want dat doe je inderdaad heel veel in het spel. Heb ik zo ontzettend veel gespeeld. En ik zit nu helemaal weer in die hype van GTA 6. Want dat komt over 3 maanden uit. En hier en daar zie je al op internet wat beelden voorbij komen.
0: Even. Is het nou zeker? Want ik bedoel, dit gaat al jaren rond. Ja, GTA komt uit rond de kerst. En dan is het weer een jaar later en is het er nog niet.
3: Nee, bij GTA is het altijd een beetje onzeker. Het is ontzettend vaak ook verlengd. Want het zou vorig jaar al een keer uitkomen. Maar het ziet er naar uit dat het over 3 maanden echt uit gaat komen. En ik heb nu speciaal een nieuwe console gekocht om het te spelen. Dus ik ben er helemaal klaar voor.
0: Helemaal goed. Ja, ik ben deze week druk bezig geweest in het nieuwe huis. Ik heb je vorige week verteld dat ik afgelopen zaterdag ging verhuizen. Dat is dus nu gebeurd. Ik woon daar. Het was een heel kaal huis nog steeds. We zijn heel veel aan het klussen geweest deze week. Ja, nou heel veel echo, ja. En moet je van mij weten, ik ben niet de grootste klusser van Nederland. Nee. Echt niet. Maar een paar IKEA-kasten in elkaar zetten, dat lukt op zijn tijd nog wel eens. Maar er zit één ding in waar ik niet zo heel veel zin in heb, dat is boren.
3: Oh.
0: En je wil toch dat het goed verankerd is. Je hebt ook kinderen, dus je wil ervoor zorgen dat niet zo'n kast om kan vallen. En dat is toch iets waar ik een beetje tegenop keek. En ik had dus voor die gelegenheid een prachtige klopboor in huis liggen. Dat ik, dat moet lukken. Daarmee ga ik het wel gewoon redden.
3: Dit kan ik, denk je.
0: Ja, dat dacht ik. Maar ik kwam er wel achter dat een klopboor wel klopt, maar niet goed genoeg blijkbaar voor beton. Ik denk dat ik een uur bezig ben geweest en ik zat er nog geen centimeter in de beton.
3: Nee.
0: Ik denk, dit gaat niet houden.
3: Oh.
0: Toen heb ik dus geleerd dat er ook nog zoiets is als een boorhamer.
3: Ja, je leert dingen kennen nu.
0: Ja. En dat is een wereld van verschil, kan ik je zeggen. Dat is werkelijk alsof je met een mes door de boter gaat en je zit binnen no time in je leidingen.
3: Nee! Is dat echt gebeurd?
0: Nou, ik ben er gelukkig net bij langs geboord. Maar er kwam een heel klein stukje plastic mee. Dus ik schrok mij rot afgelopen week.
3: Oh, je maakt wat mee, hè?
0: Ja, ik ben benieuwd. Wat is jouw nieuws van deze week? Wat heb jij meegemaakt? Wat is jouw nieuws? Ja, misschien wel. Wat ga je doen komende dag? Dat zou jouw nieuws kunnen zijn. Mag iets heel groot of iets heel klein zijn? Mag je ons even laten weten? Dat kan via de app van Radio Oost. Ik ben benieuwd. Wat is jouw nieuws?

0: Als dit begon al even over net in de vorige uitzending. Dat ene glas dat er aan valt bij die opname, dat is hier op deze plaat. Hè? Lemon Tree hoorde je van Fool's Garden bij het weekend. En ik vroeg je net, wat is jouw nieuws van vandaag? Komt er best wel veel binnen via de app?
1: Zeker, ik zie een appje van Herman. Hij gaat naar het Bloemencorso vanavond. Daar gaan we het deze uitzending nog veel over hebben. Vanmiddag was natuurlijk dat Bloemencorso al. Maar hij zegt, ik wil graag die verlichte corso zien. Nou, die begint vanavond om 8:30. En ik heb denk ik een gamemaatje gevonden. Want Laura die zit ook helemaal klaar voor GTA 6. Dat was mijn nieuws van deze week. Nou, ook het nieuws van Laura. Zij wachtte net als ik al heel lang op.
0: Hallo Maria.
2: Hallo.
0: Wat is jouw nieuws voor vandaag?
2: Ja, ik heb net telefonisch bericht gekregen van mijn zoon. En de kleinzoon is vandaag geslaagd voor het rijbewijs.
0: Kijk, dat is mooi nieuws.
2: Ja, dat vind ik ook.
0: En waar woont hij ergens? Want dan zetten we de auto binnen.
2: Nee, gewoon in Oldenzaal.
0: Oh, oké. Nou, gefeliciteerd namens Radio Oost.
2: Ja, dankjewel.
3: Mijn nieuws van de week.
4: Mijn naam is G. Helman uit Raalte, natuurgids bij het landschap Overijssel. En mijn nieuws is dat ik binnenkort een rondleiding geef op de Leemlerberg. Met daarbij de belangrijkste dingen van het ontstaan van de Leemlerberg en de historie van de Leemlerberg. En ook hoe de Leemlerberg in het verleden altijd gebruikt is door de verschillende generaties en door de verschillende mensen in de verschillende tijden.
5: Ik ben Mark Hisselen, ik woon in Wulpen, ik ben heel actief bij IVN Deventer. En mijn nieuws is dat we nu vanavond een natuurfietstocht doen in de stad. Dat is hartstikke leuk. Je kunt je nog inschrijven, want in de stad is heel veel natuur. Eigenlijk wel veel meer natuur in de stad dan buiten de stad. En dat gaan we meemaken.
6: Ik ben Herman Potgieter uit Hardenberg. En mijn nieuws is dat ik dit weekend aanstaande zondag een groot feest organiseer in Hardenberg bij de Troubadour met grote artiesten. We hebben de Edwin Evers Band, we hebben Venice uit Amerika en Erwin Nijhoff uit Raalte. Die komen allemaal optreden aanstaande zondag bij de Troubadour in Hardenberg. In verband met het 25-jarig jubileum van de Troubadour.
3: Mijn nieuws van de week.

0: Pink Floyd en Another Brick in the Wall. We hebben vanmiddag ook weer de inkopper. Die heeft alles te maken met de dag morgen in Deventer. Ja, het is een bijzondere dag. Ik weet niet, ga je vaak te winkelen met jouw vriendin?
1: Hebben we nog niet zo heel vaak gedaan, maar...
0: Nee, de relatie is nog pril. Hè?
1: De relatie is nog pril, maar als we dat doen, ja, dan kom ik het volgende... De volgende situatie kom ik ook wel eens tegen.
0: Nou ja, goed, je kent het wel. Je gaat te winkelen met je vrouw of met je vriendin. Terwijl je daar zelf eigenlijk een beetje op dat bankje zit te wachten. Hè, totdat die schoenen een keer gepast zijn, totdat het voor dezelfde als de kledingstuk daar gepasseerd is. Dus je zit daar een beetje te prutsen met je telefoon. Of je kijkt een beetje rond. Je loopt een beetje heen en weer. Ongemakkelijk. Nou, daar hebben ze dus in Deventer wat op bedacht. Morgen is de dag van de wachtende man.
1: Ja, heb jij ooit lang moeten wachten dan?
0: Ja.
1: Ja, jij ook wel?
0: Nou, dat valt redelijk mee. Want mijn vriendin gaat meestal alleen of samen met een andere vriendin.
1: Oké, okay, nou dat scheelt dan
0: weer. Ja, dat scheelt weer. Maar goed, het is vandaag de inkopper. Man wacht op winkelende partner, zegt de ene tegen de ander.
1: Nou, deze inkopper is binnengekomen van Arie Luinge. Hij zegt... En toch hou ik van haar. Raar, hè?
0: Ja,
1: raar. Heel mooi. Stefan Teunis heeft er ook nog eentje. Man wacht op winkelende partner, zegt de ene tegen de ander. Hoogstwaarschijnlijk helemaal niks.
0: Kijk, hoppatee. Ik ben heel benieuwd wat jouw suggestie is voor de inkopper van vandaag. Je mag hem insturen. Dus man wacht op winkelende partner. En zegt de ene man tegen de ander. Puntje, puntje, puntje. Kom erop met je inzending. Mag via de app 06 4567 1331. En je maakt

0: kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
1: Hey, Remon!
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
0: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
1: Hey, Remon!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
12: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
13: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
14: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
15: Stel je voor.

0: Jets. Voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Inmiddels is het 16:30 geworden, tijd voor het regionale nieuws met Benjamin.
2: Twenterand bereidt zich voor op een boerenprotest aankomende maandagavond. In Friezeveen worden tientallen trekkers verwacht die richting het gemeentehuis rijden. De boeren willen daar een brief overhandigen waarin ze onder andere hun zorgen kenbaar maken. De demonstratie tegen de stikstofplannen van het kabinet is vooraf gemeld bij de gemeente. Op basis van de route die is aangekondigd wordt niet verwacht dat er wegen geblokkeerd gaan worden. Eerder deze maand waren er meerdere boerenprotesten in de regio. Er werd met trekkers over de snelweg gereden. Dat werd lang gedoogd, maar is inmiddels strafbaar. Code geel is nog tot 6 uur van kracht in onze provincie en 3 andere provincies. Volgens het KNMI kunnen er vandaag felle buien voorkomen met onweer, hagel en veel regen. Op enkele plaatsen kan 20 tot 30 mm regen in korte tijd vallen. Er wordt gewaarschuwd dat het verkeer en buitenactiviteiten last kunnen hebben van de buien. Naar verwachting verdwijnen vanavond de meeste buien weer. Brandweermannen uit onze provincie helpen al een week lang bij het bestrijden van de natuurbranden in België. Omdat het vuur op veengrond woedt en de grond drassig is, is het lastig te bestrijden. De brandweermensen uit onze provincie zijn onderdeel van de zogeheten handcrew. Zo'n speciale groep doet andere dingen dan de brand met water bestrijden, vertelt deze vakspecialist incidentbestrijding bij Veiligheidsregio Twente.
3: Wij zijn vooral gericht op het weghalen van de brandstof met ons team. En dat kunnen wij met lichtere gereedschappen doen. En daar hebben wij allerlei verschillende gereedschappen voor. Ze hebben andere namen, maar bijlen, harken, schoppen. Kleine waterrugzakjes om toch misschien de wat hetere plekken uit te maken.
2: De specialist denkt dat hun inzet er na vandaag weer op zit. En in Sint-Jansklooster is vannacht keihard gewerkt aan de Corso-wagens. De wagenbouwers moesten honderden duizenden dahlia's op de wagens prikken, zodat alles vanochtend klaar zou zijn voor het Corso. Bij deze Corso-groep ging dat sneller dan verwacht.
4: Normaal gesproken ben je helemaal in de stress tot 1 uur of 5 om die wagen in de bloemen te krijgen. Maar dat gaat dit jaar helemaal fout hier. Ja, we zijn veel te vroeg klaar. Ik bedoel, iedereen die dacht van dat lukt niet met zo'n 550.000 bloempjes. Maar hij zit al dicht. We zijn allemaal helemaal aan het naplakken, schoonmaken. De stijgers gaan dan weg. Dus, nou, euro, 10 over 12. Ja, dat is niet normaal meer. Niemand begrijpt het eigenlijk.
2: Vanochtend volgden de laatste controles en reed de wagen voor het eerst de tent uit. Ja, die middagcorso die is inmiddels voorbij, maar om 8:30 begint het verlichte avondcorso. Morgen is het Corso Festival en in de avond is dan alles nog een keer te zien op TV Oost. En zometeen zoeken we nog even contact met onze Paula, want die is nog steeds in Sint-Jansklooster bij het bloemencorso. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
1: Je hoorde het net al bij Benjamin. Het is nog steeds code geel. Aan het eind van de middag vallen er vooral in Zalland en Twente nog enkele buien. Soms met onweer en een flinke plensbuien dus. De noordwestenwind is matig en kan vlagerig zijn tijdens de buien. En warmer dan 21 graden wordt het niet. In de loop van de avond dan trekken die buien weg. Zaterdag is het wisselend bewolkt met nog een enkele regenbui. Het is frisjes met een maxima iets onder de 20 graden. En zondag kan er nog een lokale bui vallen bij opnieuw zo'n 20 graden.

0: Dat waren nog eens tijden, hè? Two girls for every boy. Jan en Dien hoor je en Surf City.
1: Corso Sint-Jansklooster.
0: Nou ja, voorbereiding is vandaag de grote dag van het Corso in Sint-Jansklooster. Wagens met miljoenen dahlia's die gaan in de optocht door het dorp. Het middagcorso, dat zit er net op. En vanavond rijden de wagens nog een keer maar anders met de verlichting rond. En Paula Keijzer, ja, toch wel onze collega van de radio. Onze collega die je elke dag hier hoort. Die was er vanmiddag bij om commentaren te geven bij de tv. Paula, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe was dat voor jou?
2: Het was ontzettend indrukwekkend. Ik had nog nooit het corso gezien. Schande, zou je kunnen zeggen. Maar het was echt zo mooi om het dan nu wel nog eens op deze manier mee te mogen maken. Ik heb echt mijn ogen uitgekeken.
0: Wat heb je allemaal gezien? Wat voor wagens zijn er? Is er veel publiek?
2: Ja, er is ontzettend veel publiek. Er is dus een middag- en een avondcorso, zoals je net ook al zei. Het avondcorso is het grootste verlichte corso ter wereld. Dat is echt heel erg bijzonder. En over de hele dag verdeeld komen er zo'n 18.000 tot 20.000 mensen naar Sint-Jansklooster. En dan te bedenken dat hier zo'n 2500 mensen wonen. Dus dat is echt bizar hoeveel mensen hierop afkomen. Qua wagens, het zijn er 12. En die 12 wagens die worden ook allemaal hier in de buurt gemaakt door mensen uit Sint-Jansklooster zelf. En dat is ook best wel bijzonder, want er zijn wat meer corso-plekken in heel Nederland. Bijvoorbeeld in Brabant heb je Zundert. En daar staan ze ook te kijken van wat hier allemaal gebeurt. Want zij zeggen, ja, wij hebben wijken die zijn net zo groot als Klooster. En daar komen dan de groepen vandaan. En hier komt uit dus zo'nzelfde grootte qua dorp, komen er 12 die dat even neerzetten. Ja. En dan ook nog allemaal van hele hoge kwaliteit. Dus het is echt je ogen uitkijken.
0: Ik ben een beetje nieuw in de wereld van het bloemencorso. Dus ik dacht, ik ga vanmiddag gewoon even zo'n videootje bekijken van hoe dat er nou zo uitziet. Het is echt waanzinnig, hè? Met allemaal bewegende elementen en zo ook. Ja. Ik begrijp, ze zijn ook echt een heel jaar gewoon aan het bouwen aan zo'n wagen.
2: Ze beginnen eigenlijk bijvoorbeeld in oktober alweer met de eerste vergaderingen. Dan gaan ze weer nadenken over wat voor ideeën dan gaat worden. Een maandje of drie bouwen ze aan zo'n wagen. Maar heel veel belangrijke dingen, namelijk het plukken en het plakken van die dahlia's, het prikken, dat gebeurt nog de laatste paar dagen. Want afgelopen dinsdag zijn de eerste paar geplukt. En dan kunnen ze eigenlijk pas met het echte werk beginnen. Ja, en je noemde nog die bewegende onderdelen. Ja. Nou, het is ook wel mooi om te vertellen. Er was één elektrische wagen. Voor de rest zijn het allemaal wagens die op een andere manier vooruitkomen. Maar die bewegende onderdelen die kunnen zowel mechanisch zijn, maar kan ook zijn dat er mensen in zitten. Dat gebeurt ook heel vaak. Dat die dus er gewoon in zitten en daar aan een paar touwen trekken en dan gaat er opeens een bek van een draak open.
0: Wat vond je dan zelf de mooiste wagen vandaag?
2: Dat vind ik heel lastig, want er waren heel veel hele mooie wagens. Ik vond Olympia heel bijzonder. Die hadden een soort abdij nagemaakt met allemaal bellen erin. En er stond ook een dirigent voorop en die bellen werden dan geluid. Er was de Exoot van After Next, volgens mij. The Next, sorry. Van The Next. En dat was een soort paarse alien. Die was ontstaan uit kernafval. Er was een piraat die had schipbreuk geleden en was zijn aapje kwijtgeraakt. Ja, en dat dan allemaal van dahlia's.
0: Nou, begrijp ik, er zit ook een winnaar aan vast, hè? Dus het wordt allemaal bejureerd en er komt een prachtige score uit. Hoe zit dat precies?
2: Nou, er zijn verschillende soorten prijzen. De toch al belangrijkste prijs, denk ik, is de ereprijs. En dat is als alle punten bij elkaar opgeteld worden, daar degene met de meeste punten uit, die wint die prijs. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de Gouden Dahlia. Nou, dat zijn de verenigingen zelf, die stemmen dan op elkaar. Dus dat is ook een mogelijkheid. Je hebt ook de publieksprijs, spreekt voor zich. Er is nog een internationale prijs. Dat wordt bejureerd door mensen uit Amerika en uit Spanje. En er is nog de belichtingsprijs. Het heeft te maken met de verlichte optocht van vanavond. En de figuratieprijs. Want er zijn ook een aantal wagens, of er is een aantal wagens die lopen met acteurs rond. Die bijvoorbeeld met het publiek aan de gang zijn. Of nou, het aapje waar ik net over vertelde is ook een acteur. En daar is er ook nog een prijs mee te verdienen.
0: Dus eigenlijk valt bijna iedereen in de prijzen. Daar komt het gewoon op neer.
2: Bijna wel, ja. Bijna wel. Of soms dan gebeurt het ook wel eens dat één vereniging er met alle prijzen vandoor gaat. Ja, dat is een beetje sip voor de anderen. Maar er zit wel ook een geldprijs verbonden aan die ereprijzen. En hoe hoger je in die ereprijs terechtkomt, hoe meer geld je krijgt.
0: Nou, ben je er vanmiddag de hele middag bij geweest. Dat is allemaal voor de tv-reportage. Wanneer wordt je uitgezonden?
2: Ja. Morgen om 5:10 kun je hem zien op RTV Oost.
0: Morgen 5:10. Nou, gaan we met z'n allen kijken. Hartelijk dank, Paula. En geniet er nog even van daar.
2: Gaan we zeker doen. Dankjewel. Fijne uitzending.
3: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
4: Schrijf je naam en nummer op dit veeltje.
5: Deze week Hart en Tien, Veeltje.
3: Dit is de Nieuwe Oost.

0: Robert Gray Band en Right Next Door hier bij Radio Oost. Dit weekend is er wat bijzonders aan de hand in Deventer. Ja, je kent het vast wel als je aan het winkelen bent samen met je vriendin of met je vrouw. Dat je daar maar uren op dat bankje zit, want zij is bezig in het pashokje. Nou, in Deventer hebben ze daar wat op bedacht. Je kan daar morgen naartoe. Daar is de dag van de wachtende man. Oftewel, de wachtende man die wordt lekker in het zonnetje gezet. Het is ook het onderwerp voor onze inkopper vandaag. Man wacht op winkelende partner, zegt de ene man tegen de ander. Gert de Kleine zegt, welkom bij de club.
1: Hey, deze van Rita Oude Weernink Nijland. Die is ook mooi. Man wacht op winkelende partner, zegt de een tegen de ander. Wochen duurt lange.
0: Hoppatee. En Heinz Scheffer die zegt, man wacht op winkelende partner, zegt de ene man tegen de ander. Ze past niet bij mij. Ja, ik ben benieuwd, wat is jouw suggestie voor een leuke inzending voor deze inkopper? Dus nog één keer, man wacht op winkelende partner, zegt de ene man tegen de ander. Puntje, puntje, puntje. Kom erop met je inzending, mag via de app van Radio Oost of via onze Facebook post. En dit is Snow Patrol bij het weekend in Just Say Yes.

0: meterzoge korzowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Morgenavond op TV Oost.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
3: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
4: Het laatste nieuws in Overijssel. Een koetsier is vanochtend om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeluk in Daarle in de gemeente Hellendoorn. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Borne zet als eerste gemeente in onze provincie een streep door vuurwerkshows. Ze gaan geen ontheffingen verlenen aan verenigingen. En Overijsselse brandweerlieden van The Hand Crew helpen al een week mee met het bestrijden van de natuurbrand in België. Meer nieuws op oost.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizer Bergen blijft voorlopig afgesloten omdat het dan nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Dan nog even de verkeersinformatie. A35 Enschede richting Zwolle tussen Almelo-West en Nijverdal-Oost is 3 kilometer 5 minuten vertraging op dit moment. En N35 Zwolle richting Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte heb je 2 kilometer vertraging. 6 minuten sta je er vast.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
2: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
3: Radio Oost. Het weekend in.

0: 10cc en de Wall Street Shuffle.
1: Het weekend in.
2: Radio Oost, het weekend in.
0: Ben je eigenlijk een beetje een kunstliefhebber?
3: Oeh, kunstliefhebber. Ik vind kunst wel mooi, ja. Ik ben wel gek van de graffiti dan.
0: Ik merk dus altijd als ik op vakantie ben, dan heb ik wel de neiging om daar gewoon een mooi museum in te lopen en te kijken wat er zo hangt.
3: Ja.
0: Maar eerlijkheidshalve moet ik wel zeggen, in Nederland ga ik dus echt nooit naar het museum. Ik heb nog nooit de Nachtwacht gezien.
3: Nee, Nachtwacht heb ik dan wel gezien. Ik ben wel in het Rijksmuseum geweest. Ben ik mijn school nog heel dankbaar voor die leuke excursies altijd. Maar inderdaad, ik doe het ook vaker als ik naar het buitenland ga op vakantie. Dan bezoek ik het ook vaker dan ik eigenlijk hier in Nederland dingen ga bezoeken.
0: Nou, als je dus het meisje met de parel wil zien van Vermeer, dan moet je op dit moment naar Japan.
3: Japan?
0: Ja, hij is op reis. Hij is daar tijdelijk in expositie.
3: Wat?
0: En ik zat dus... hij schijnt super populair te zijn. Ik zat even het artikel erover te lezen. Het is niet normaal. Zo'n enorme rijen voor het museum, speciaal voor het schilderij. Maar wat ik dus het allergrappigst vind, bij die presentatie van het schilderij staat er dus iemand in een nijntje pak naast. En ze hebben dus Nijntje daar helemaal aangekleed met van de Japanse kledij. Weet je, met zijn kimono aan en zo'n band om het hoofd.
3: Wat cool.
0: En ik ben zelf in Japan geweest 2 jaar geleden. En de grap is, je ziet dus Nijntje echt overal. Ze zijn helemaal gek en wild van Nijntje.
3: Hey, staat Nijntje dan ook met 2 vingers zo in de lucht? Want de Chinees altijd doet
0: zeker.
3: Op de foto.
0: Zeker. Nou goed, hij heeft geen vingers. Hè, dus hij heeft alleen maar het pootje natuurlijk. Ja. Waanzinnig gezicht. Nou goed, ja, dat is dus. Je moet even naar Japan op het moment dat je nu Vermeer wil zien. Maar hij komt er binnenkort wel terug als de verbouwing klaar is bij het Mauritshuis in Den Haag. Dan komt hij gewoon weer keurig op zijn oude plek te hangen.
3: Mooi.
0: Welkom het weekend in. Evert en Benjamin op de plekken van José en Benjamin vandaag. Ja. Met alle vaste onderdelen. We hebben de inkopper zo meteen. En ja, ik heb goed nieuws voor je. Je kan vanavond nog een waanzinnig optreden gaan vinden. Tenminste, als je even Overijssel in gaat.
2: Met Radio Oost, het weekend in. Oost neemt je mee.
0: Want invallen nodig voor de radio, dan bel je mij. Maar invallen nodig voor je festival, dan bel je Jody Bernal. Hij is vanavond in onze

0: Soms moet je gewoon klaarstaan als de telefoon gaat. En dat kun je wel aan Jody Bernal overlaten. Eerder deze zomer sprong je al last minute in bij Boeskool is los in de Oldenzaal. Nadat eerste drukwerk en daarna Jan Keijzer hun optreden moesten afzeggen. En blijkbaar heeft Jody inmiddels de reputatie opgebouwd als dé muzikale invaller van Overijssel. Want vanavond dan staat hij opnieuw klaar. Deze keer in Zwolle, waar het straatfestival losbarst. Jody, goedenavond of goedemiddag is het nog net?
1: Ja, nog net goedemiddag, ja. Hi.
0: Je valt goed in de smaak in Overijssel.
1: Ja, dat blijkt. Ja, nee, ja, dat heeft wel voet in de aarde gehad natuurlijk. Want ja, zoiets gebeurt niet zomaar. Ja, ik draai echt al best wel wat jaartjes als DJ. En ja, dus Overijssel heeft het een beetje ontdekt, zeg maar.
0: Ja, wat sta je dan vanavond met name te DJ'en of sta je met name te zingen?
1: Nee, ik sta te DJ'en, maar tijdens een set dan ben ik ook eigenlijk gewoon aan het... Dan MC ik en zing ik ook live mee. Ik check wat het publiek leuk vindt en waar ze van houden. En daar speel ik in. Dus ik zing ook Nederlandstalige tunes mee. Maar ook hardstelplaten zing ik live mee. En natuurlijk gewoon eigen nummers, gewoon ook Latin dingen.
0: Ja, want dus ik zit wel breed. Ik zit wel met je af te vragen. Je valt vanavond in voor rapper Busy, hè?
1: Oh, is dat zo?
0: Ja, ik geloof het wel. Dus komt er nog iets voorbij van Busy? Om toch de fans een beetje blij te maken.
1: Oh, dan gaan we dat zeker doen. Nee, wat leuk. Ja, weet je, wat je net zei, in Oldenzaal was ik ook een soort van vervanger. En ik zie dat eigenlijk alleen maar wel als een soort van compliment. Want ja, je bent al een soort van tweede keus, maar het is toch wel bijzonder dat ze dan toch wel weer aan je denken. En dan denk ik, oké, dit is wel de juiste vervanger. En dat is dan ook nog eens heel uitlopend. Dus dit was Busy. Ja. En Jan Keijzer, wat je net zei, de drie J's. Ja. Ja, dat zijn totaal verschillende acts. En dan denk je, ja, daartussenin hangt Jody Bernal. Ja, dat is wel goeie.
0: Ik zit me wel met je af te vragen, want ik heb hetzelfde. Ik ben vandaag aan het invallen voor José hier. Kijk, als invallen is het toch altijd een beetje gek. Want mensen verwachten toch een bepaald iets. Die denken, oh nou, José zit hier de hele dag in jouw geval dus Busy. En dan kom je daarop. Het is soms best wel een beetje een ondankbare taak, toch?
1: En ja, zo zeker weten. Eigenlijk wel, maar... Ja, dan is het juist leuk om het juist te doen, om toch iets anders te doen wat verwacht wordt. Ja. Toch op de juiste manier.
2: Pas je dan nog je setlist aan op de artiest?
1: Nee, dat niet. Ik kijk wel gewoon wat voor publiek er staat. En dat is juist het leuke om te doen. Dat je dan kan switchen naar verschillende stijlen.
2: Ja, en hoe last minute kun je eigenlijk nog gevraagd worden?
1: Ja, dat is een goeie. Ja, op de dag zelf. Maar op de dag zelf. Dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Als je tijd hebt, dan kom ik gewoon. Ja, dan ben ik van de partij.
2: Mooi. Nou, vanavond sta je daar dan dus. Ben je daar wel helemaal klaar voor? Moet je nou nog wat puntjes op de i zetten?
1: Nou, meestal doe ik dat onderweg. Als ik in de auto zit, dan bereid ik vaak wel wat dingetjes voor. En dan vind ik zelf ook het lekkers, want dan zitten dingen nog vers in je geheugen. Als ik dit een paar dagen geleden had gedaan, dan ben ik alles al vergeten. Maar ja, in de auto zit ik er lekker in en dan weet ik gewoon een beetje wat ik moet doen.
0: Dan is je vorig jaar ook op het straatfestival in Zwolle gestaan. Wat weet je daar nog van? Was dat een goed sfeertje?
1: Ja, nee, het was een heel leuk sfeertje. Dat was echt heel, heel tof. Ik heb toen ook best wel veel verschillende stijlen gedraaid. Maar ook wel heel veel house, maar wel wat meezing. Wat best wel wat... herkenbaarheid.
0: Ja, het klinkt wel eens vol. Daar houden ze wel van een beetje gezelligheid ook. Lekker een beetje meezingen met de Nederlandse dingen. Ja, ja. Ja. Jody, ik wens je heel veel plezier vanavond daar in Zwolle. En nogmaals ook dank namens onze provincie. Zeker. Dat je komt invallen. Dat niet de gat zo valt in de programmering.
2: Red ons.
0: En goed om te weten dat we voor jou in ieder geval dus kunnen bellen als er weer eens een keer iemand uitvalt.
1: Altijd, anytime.
0: Veel plezier vanavond. Hoi, hoi.
1: Dankjewel, hè. Ciao, ciao.

0: 50 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Hij is onderweg.
2: Wie?
3: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
2: Top. Koffietje, ik trakteer.
4: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
12: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
13: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
14: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
15: Inmiddels is het 6:01. Het nieuws krijg je van Benjamin Borgman.
16: Een koetsier in Dale is vanochtend om het leven gekomen na een eenzijdig ongeluk met een paard en koets. De man, de paard en de koets kwamen bij het ongeluk in een sloot terecht. Een passagier die ook op de koets zat, kon zich nog op tijd in veiligheid brengen. Omstanders verleenden nog eerste hulp aan de man, maar die hulp mocht niet meer baten. De Ekkelweg werd volledig afgesloten vanwege het ongeluk. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Ook is niet bekend hoe het met het paard gaat. Er geldt dit jaar voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod, maar lokale verenigingen en stichtingen kunnen bij de gemeente nog een ontheffing aanvragen voor een vuurwerkshow. Borne heeft als eerste gemeente in Twente al besloten om geen ontheffing te gaan verlenen. Jan Pierik, de burgemeester van Borne, legt uit waarom niet.
17: De politie die richt zich tijdens de jaarwisseling vooral op het beheersen van excessen die links en rechts ook helaas nog steeds optreden rond de jaarwisseling. En zijn dus niet beschikbaar voor het handhavend optreden rondom vuurwerkshows. Nou, dat maakt dat je dus aan die harde randvoorwaarden niet kunt voldoen. En dat is voor mij de allerbelangrijkste reden geweest om te zeggen van dan ga ik geen ontheffingen verlenen.
16: Inwoners van Borne reageren wisselend op het nieuws.
18: Ja, toch wel jammer. Ja, want het is toch wel een traditie die dan verloren gaat. Dat zonder meer. Ja, en als het dan zo had kunnen zijn dat het georganiseerd had kunnen worden. Dan had je toch nog iets van die traditie weer teruggezien.
19: Vind ik prima. Kan ik helemaal achter dat besluit. Nou, ik vind het erg dat er zoveel vuurwerk verkocht wordt. Ook omdat het ook door het jaar heen gebruikt.
16: Andere gemeenten moeten nog overleggen wat ze gaan doen, maar de burgemeester van Borne verwacht dat een groot deel van de gemeenten dezelfde keuze gaat maken als Borne. In Frieseveen worden maandagavond tientallen trekkers verwacht die richting het gemeentehuis rijden. De boeren willen daar een brief overhandigen waarin ze onder andere hun zorgen kenbaar maken. De demonstratie tegen de stikstofplannen van het kabinet is

0: daar op tijd klaar zou zijn. Maar dat harde werken doen ze dan ook niet voor niets, want de bezoekers van het Corso komen van heinde en ver.
1: I'm Katrina and I'm from England.
2: I'm John, husband from England. I've never seen anything as fantastic as this. I can't comprehend how they can produce such fantastic, wonderful.
1: And the community spirit with everybody is just wonderful here.
0: Uit Engeland komen ze dus, maar dat was denk ik ook wel te horen. Ze zeggen dat ze nog nooit zoiets fantastisch hebben gezien. Ook vinden ze de saamhorigheid prachtig. Ze zijn dan ook van plan elk jaar weer terug te komen. En voor wie er niet bij kan zijn, niet getreurd. Want morgenmiddag is er nog het Corso Festival. En in de avond is alles nog een keer te zien op TV Oost. Dat is het laatste nieuws. Meer over Rijsselsnieuws, dat vind je op oost.nl en in de Oost-app.
3: Dankjewel, Benjamin. Gaan we naar het weer. Grita, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Evert.
3: Is er veel te merken van code geel in de provincie?
4: Nou, het viel vandaag wel mee. Gisteren zijn er wat meer buien gevallen. Nu hebben ze ook een aantal plekken gewoon helemaal overgeslagen, de buien. Ik kreeg een melding van weerliefhebber Tom van Gelder uit Hattemerbroek tegenover Zwolle. En die heeft, ja, daar hebben de buien het helemaal, hem helemaal gemist. En op een aantal andere plekken in de Salland en delen van Twente zijn er wat meer buien naar beneden gekomen of overgeschoven. Ik denk dat het nu zo'n beetje voorbij is voor vandaag met de buiigheid. Dat is dan goed nieuws voor de avond. Een paar opklaringen erbij. En pas een eerstvolgende bui weer waarschijnlijk in de loop van komende nacht.
3: Prima. En het weekend?
4: Het weekend, ja, wat aan de frisse kant. We hebben lucht die van oorsprong eigenlijk een tijdje boven Groenland en IJsland heeft rondgedwarreld. Dat is lekkere, frisse, schone Arctische lucht die over ons heen komt, dat is prettig. Het is natuurlijk wel een beetje aan de frisse kant. Denk aan maximum temperaturen beide dagen van 19 of 20 graden. Wolkenvelden en zon, vaak stapelwolken en zon. Met name morgen nog een paar regenbuien. En zondag, nou, op de meeste plekken droog. En geregeld zonneschijn, maar altijd in afwisseling met de wolkenvelden.
3: Ja, maar wel gewoon lekker weer om even wat te doen.
4: Eigenlijk wel lekker weer om buiten te zijn, zeker wel. Ja.
3: Oké. Dankjewel, Grita.
4: Alsjeblieft.

0: Grace Abrams hoor je in That's So True hier bij Radio Oost. Het gezin Babian zit al meer dan anderhalf jaar lang in een kerk in Kampen en mag niet naar buiten. Dat gebeurt om uitzetting naar Oezbekistan te voorkomen. Zolang het gezin in de kerk blijft en er 24 uur per dag, 7 dagen in de week een dienst is, kan de politie het gezin niet het land uitzetten. Om een klein beetje te ervaren hoe het is om daar zo lang te zitten, verblijft tv-presentator Joris Lintzen 48 uur achter elkaar in de kerk in Kampen. En op zijn social media geeft hij updates over het leven, ja, met het gezin.
1: Ik heb net bij hen in hun afdeling kunnen douchen. Ze hebben een heel klein soort kokonnetje waar je in kan douchen. Een soort campingdouche. Heel geïmproviseerd. Maar ja, aanvankelijk was het natuurlijk nooit het idee dat dit zo lang zou duren. En nu doen ze al anderhalf jaar lang met die douche. Maar ik ben wel lekker opgefrist. Dus zo lekker eten. En ondertussen hoor ik allemaal kinderen buiten spelen. Dat moet toch ook heel raar zijn voor hen.
0: Aldus Joris Lintzen. Hij heeft ondertussen de challenge van 48 uur in de kerk volbracht. Onze verslaggever Sophie Besman die sprak vanmiddag nog even met hem tijdens de laatste uren daar in de kerk.
2: Ik sta in een soort recreatieruimte van de Open Hof in Kampen. Iets verderop in de grote kerkzaal. Daar is nu natuurlijk een dienst gaande. Maar deze ruimte heeft eigenlijk een ander doel gediend de afgelopen 48 uur. Nou ja, laten we zeggen 47 uur. Want Joris Lintzen, jij hebt hier geslapen.
1: Ja, zeker. Ik ben nou de boel aan het inpakken. Ik heb 48 uur kerkerziel gedaan.
2: Hier in deze ruimte, ik zit inderdaad, jouw tas staat nu klaar. Die is weer ingepakt. Het luchtbed staat nog tegen de muur. Hoe was het om hier zo lang te zitten?
1: Nou, ik wilde heel graag weten hoe het moet voelen als je dus hier bent, hier binnen bent en je mag niet naar buiten. En ik denk, ja, dat kan je alleen maar voelen als je er gewoon even dag en nacht bent. Dus ik dacht, 2 etmalen ga ik hier zijn. Dan ga ik ondertussen ook nog 's nachts de dienst bijwonen. En dan ga ik ook nog 's nachts een keer voor. Dus ik ben vannacht was ik de predikant een beetje, hè, met de lekenpreek. En om te voelen hoe het moet zijn voor de familie Babians om al meer dan 638 dagen, geloof ik, binnen te zitten zonder naar buiten te mogen.
2: Ja, dat moet een best een bizarre situatie zijn. Zij zitten inderdaad al meer dan 600 dagen hier. Kan je daar iets van meekrijgen in 2 dagen hoe dat is?
1: Ja, ik voelde aanvankelijk ook toen ik op de heenweg was, benauwde mij het idee al dat je eigenlijk gewoon jezelf dan gaat opsluiten. Dus kun je nagaan als het maar voor 48 uur al zo voelt, hoe dat is als het altijd is. Ik heb natuurlijk ook in die 48 uur heel veel gepraat met de familie Babians. Ik heb ook 2 keer uitgebreid met hun gegeten bij hun in hun privévertrek, wat ze hier eigenlijk in de kerk hebben. En ik heb ook heel veel gepraat met alle mensen die hier koffie komen zetten, die hier vrijwilligers zijn en zo. Ik kende ook al heel veel mensen van hen. Er is een hele community ontstaan. Heel bijzonder. En ik ben iedere keer weer zo geraakt door de hoop die hier leeft en de samenhorigheid. Mensen, dit is echt de zachte kracht. En in deze steeds harder wordende wereld is dat echt een revelatie.
2: Je hebt een soort toch uniek binnenkijkje ook gekregen bij de familie Babians. Hoe gaat het met hun?
1: Ik vind dat het eigenlijk wel naar omstandigheden heel goed met hen gaat. Maar je ziet wel dat ze steeds bleker worden. Omdat ze komen gewoon nooit buiten, nooit in de zon. Dan gaat de deur. Wow. Ze beuren elkaar telkens op. Ik maak me eerlijk gezegd wel een beetje zorgen over de kinderen ook. Dit duurt echt te lang. Als je die kleine Alexa, die is heel verlegen, dat meisje van 4. Komt nu wel los, ze laat me nu allerlei tekeningen zien. En leuke dingetjes op een iPad en zo. Dus dat gaat heel goed, ons contact. Maar dat meisje is gewoon de halve leven binnen. Voor haar is buiten een soort een game die door andere mensen gespeeld wordt. Afschuwelijk.
2: Ja. Je gaat nu ongeveer je laatste uur in. Wat staat er nog op de planning?
1: Nou, ik heb tussen de bedrijven door echt hele diepe gesprekken gehad. Ook omdat ik echt heel goed wil doorvoelen hoe het is voor de familie. Dus ik heb net nog heel lang en heel emotioneel gesproken met Alexander en Carina, de ouders van het gezin. En direct gaan we dus afscheid nemen. Meestal gaat dat gepaard bij hen alles met taart. Die Carina ineens ook door. Die is altijd aan het bakken. Die kan eigenlijk straks, als ze ooit naar buiten komt, kan ze meteen door naar de finale van Heel Holland Bakt. En het voelt gewoon altijd heel moeilijk. Dat heb ik ook van alle vrijwilligers hier gehoord. Als je hier dus naar buiten gaat. Ook na 48 uur ga ik dan die vrijheid in. Ik wel. En je laat hen achter. En dat is zo... Ja, dat blijft zo pijnlijk. Maar het is toch, toch heel fijn om te weten dat ik hier in Kampen heel veel vriendschap heb opgedaan. En in ieder geval heel erg welkom ben bij een hele liefdevolle familie. De familie Babbejans.

0: Frans Duits bij Radio Oost. We hebben natuurlijk de inkopper vandaag ook weer. Die heeft alles te maken met in Deventer morgen. Daar is een bijzondere dag. De dag van de wachtende man. Oftewel al die mannen die dagelijks, of misschien wel wekelijks, daar zitten in het wachthokje of naast het wachthokje te wachten op hun vrouw die de kleding aan het passen is. Die wordt morgen in het zonnetje gezet.
1: Ja, dat klinkt wel een beetje herkenbaar. Dit.
0: Denk het ook. We gaan zo eens even achteraan bellen. Kijken wat er nou precies te doen is. Het is ook de inkopper van vandaag. Man wacht op winkelende partner, zegt de ene man tegen de andere.
1: Deze van Janneke Lichtenberg begrijpt nog steeds niet waarom ik eigenlijk mee moet om voor haar nieuwe kleding te kopen.
0: Ja, precies. En Marcella Ouwerkerk die zegt, man wacht op winkelend partner, zegt de ene man tegen de ander. Als het nog langer duurt, dan zit ik 2 uren verderop met een biertje in de hand.
1: Voor deze mooi van Gert de Kleine, zegt de ene man tegen de ander. Weet jij hoe laat het is? Nee, mijn vrouw wel. Die heeft alle tijd.
0: Ja, precies. Heb je er ook een voor de inkopper? Stuur hem even in. Dat mag via de app van Radio Oost of via onze Facebook-posters. Man wacht op winkelende partner, zegt de ene man tegen de ander. Puntje, puntje, puntje.

0: steek 1 en... Wow, wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
1: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Nu bij Dirk. Pedigree Dentastix Light. 99 cent. Goed voor de tandjes.
7: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Goed, het is gelukt.
7: Wat is er gelukt?
8: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
7: Fluitje van een cent dus?
8: Nou, het was wel wat meer dan dat.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
11: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skyshifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: Het laatste nieuws in Overijssel. Vanwege een incident in het water bij Oldermarkt zijn veel hulpdiensten aanwezig. Wat er precies aan de hand is, is op dit moment nog niet duidelijk. Het onnodig linksrijden heeft 14 automobilisten op de A1 en A35 een boete opgeleverd. De politie hield een onopvallende controle. En Roze Zaterdag 2028 wordt gehouden in Zwolle. Zwolle krijgt daarmee voor de tweede keer de landelijke Roze Zaterdag.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
16: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
4: Radio Oost. Het weekend in.

0: Het weekend in. Radio Oost,
1: het weekend in. Jolo, George Michael en Too Funky hier bij Radio Oost. Evert en Benjamin melden zich op de plek van José. We helpen je het weekend in. Dat is inmiddels natuurlijk begonnen. 6:10 is het bijna.
2: Zeker, het is avond. Dus nou ja, geniet van je weekend, zou ik zeggen. Want hij duurt nog een paar dagen.
1: Ik vertelde al eerder vandaag, ik ben verhuisd naar Zwolle. Dat heb ik vorig weekend hier gezegd, vorige vrijdag. Dat is afgelopen zaterdag gebeurd, maar ik ben de hele week aan het klussen geweest. En eigenlijk heb ik dus nog helemaal niks gezien van de omgeving van Zwolle.
2: Ook belangrijk.
1: Dan woon ik een beetje aan de buitenkant van Zwolle. En toen dacht ik vanochtend van, ik ga er gewoon eens even een beetje op uit. Zo met onze dochter van een jaar. Eens even op de fiets rondkijken wat er hier nou zoal te doen is. Dus ik ben zo naar buiten gefietst en ik kwam zo uit ineens in de Vreugderijkerwaard. Nog nooit van gehoord. Ken jij het?
2: Ik ken het niet, nee.
1: Nou, dus als je richting Kampen fietst, tussen Zwolle en Kampen in, dan ga je richting de IJssel en dan heb je daar een natuurgebied zo in die IJsseldelta. En dat heet dus de Vreugderijkerwaard. Heel mooi gebied zo met de IJssel, met allemaal vogels, weet ik wat allemaal. Nou, je weet niet wat je ziet. Je voelt je echt ineens werkelijk alsof je op vakantie bent.
2: Ja, maar echt. Zo mooi is het daar.
1: Ja, het is waanzinnig. Ik denk dat ik morgenochtend gewoon weer ga.
2: Oh, joh, maar heb je voordat je ging verhuizen dan niet een beetje je de omgeving al bekend?
1: Nou, de stad wel. Ik ken Zwolle wel goed. De stad zelf. Ik dacht, nou, daar heb ik wel zin in om daar te wonen. Ja, maar ja. Ik zeg je eerlijk, ik heb het buitengebied nog weinig verkend. Ik heb daar nooit in die regen gewoond. Altijd in Enschede. Dus dat is natuurlijk net even anders. Waanzinnig mooi. Klein tipje als je nog niks te doen hebt dit weekend. Vandaar eens even een beetje rondwandelen.
2: Heerlijk.
1: We gaan het zo meteen hebben met je over toch misschien wel een van de meest frustrerende dingen die je kan doen als man. Dat is winkelen samen met je vrouw.

0: Elvis Presley en Suspicious Minds hier bij Radio Oost. Het is misschien een welbekend plaatje in een winkelcentrum. Mannen die verveeld zitten te wachten op een bankje bij een pashokje. De een scrollt wat met zijn telefoon, de ander staat dat voor zich uit. Allemaal om de tijd te doden tot een partner eindelijk klaar is met passen. Bij het winkelcentrum in de Kolmsgaten kregen ze medelijden en organiseren ze morgen de dag van de wachtende man. Daarover spreken we met de organisator Danny Broekhuis. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ben jij een van die wachtende mannen normaal gesproken?
1: Ik zit regelmatig op het bankje naast het pashokje, ja.
0: Wat doe je dan zoal?
1: Nou ja, eigenlijk zoals je net al zegt, meestal zit ik een beetje op mijn telefoon te kijken en te wachten.
0: Is het nou echt zo sneu voor die mannen of is het morgen wel echt met een knipoog, dit evenement?
1: Nee, ja, het is natuurlijk echt wel met een knipoog. Hè. En eigenlijk wat je net al zegt, dat wachtmoment als de partner aan het shoppen is. We hebben daarna gekeken en gezegd, joh, daar moeten we wat mee. Dus wel echt met een knipoog en daar hebben we een evenement van gemaakt. En zo eigenlijk de dag van de wachtende man.
0: Ja, want waar komt dit idee vandaan?
1: Nou ja, we organiseren natuurlijk meerdere evenementen bij ons in het winkelcentrum. En je probeert altijd wat origineel te blijven en wat nieuws te verzinnen. En zo kwam ik in gesprek met een evenementenbureau die dit eerder een keer in Winterswijk heeft georganiseerd. Wij hebben eigenlijk een beeld bij hun neergelegd van joh, wij zien dat veel vrouwen aan het shoppen zijn, dat mannen zitten te wachten en daar willen we wat mee. En toen kwamen zij in samenwerking met ons met het idee, nou, we hebben dat eerder georganiseerd. Dit is het concept en vanuit daar zijn we het eigenlijk verder gaan uitrollen.
0: Nou, dan zou je zeggen, oké, dit is een soort van mannendag, dus het zal wel zijn bier en voetbal. Wat is er zoal te doen bij jullie morgen?
1: Nou, geen bier en voetbal. Oh. Nee, we hebben op het plein een aantal flipperkasten worden er neergezet. De Formule 1 simulatoren kunnen mensen op spelen. We hebben een aantal auto's, Porsches die tentoon worden gesteld. En we hebben nog een leuke straatact, Toos en Koos.
0: Nou, dan denk ik morgen dat dus de situatie omgedraaid is, dat de vrouwen klaar zijn en staan te wachten op de man.
1: Ja, en wat ik wel belangrijk vind om erbij te zeggen, we hebben het natuurlijk met een knipoog naar de wachtende man gedaan, maar ook vrouwen zijn gewoon welkom.
0: Oh, die mogen ook de Formule 1 simulator proberen?
1: Die mogen zeker ook de Formule 1 simulator, dan kan de man lekker gaan shoppen.
2: Maar wat ik nou niet hoop, is als dit nou heel druk bezocht wordt, dat mannen alsnog staan te wachten om die simulator te doen.
1: Nou ja, dat gaan we ervaren. Als dat zo is, dan moeten we zorgen dat we volgend jaar nog meer simulatoren neerzetten.
0: Hebben jullie veel reacties gehad op deze actie?
1: Ja, zeker. En het grappige is eigenlijk ook nog, hij stond eigenlijk op een eerder moment gepland, 27 juni. We hebben het toen helaas moeten aflasten vanwege het weer. Het zou op dat moment 42 graden worden. En ook daar hebben we weer een ludieke twist op gemaakt van, het laat nog even wat langer op zich wachten. En juist doordat we dat hebben gedaan, hebben we eigenlijk nog meer media-aandacht gekregen van, hey, dat is grappig.
0: Het is bij ons vandaag ook de inkopper. Dat is een klein spelletje wat we spelen in de show. Waarbij luisteraars een suggestie mogen insturen. Een leuke slagzin eigenlijk. Een leuke afmaker van een nieuwtje. Het is vandaag man wacht op winkelende partner, zegt de ene man tegen de ander. Heb je nog een duit in het zakje?
1: Oeh.
0: Zullen we nog even doen? Man wacht op winkelende partner, zegt de ene man tegen de ander.
1: Dat duurt lang.
0: Ja, precies. Nou ja, goed. Mensen mogen nog insturen, maken kans op leuke prijzen. Morgen dus in Deventer, in de Kolmsgaten, daar moet je zijn. Dan kun je terecht als man voor een heerlijk dagje winkelen. Met name voor jezelf, dan lekker dus vermaak. Danny, dankjewel en heel veel plezier morgen.
1: Gaat goed komen, dankjewel.
0: Oké,
1: hoi.

0: Don't worry, be happy.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: tijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
2: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
3: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.

0: Inmiddels is het exact 6:30 geworden. Het regionale nieuws krijgen van Benjamin Borgman.
1: Vanwege een incident in het water bij Oldermarkt zijn veel hulpdiensten aanwezig. Wat er precies aan de hand is, is op dit moment nog niet duidelijk. Er zijn meerdere boten en 2 duikteams aanwezig. En ook is een traumahelikopter geland. Een jongen van 14 uit Hendrik Ido Ambacht en een man van 27 uit Rotterdam zijn in Zwolle opgepakt omdat ze zich zouden hebben voorgedaan als politieagent. Bij in ieder geval 2 huizen stalen ze geld en sieraden. Ook in de omgeving van Raalte probeerden ze mensen op te lichten. Dankzij camerabeelden kon de politie hun auto volgen en de 2 aanhouden. Meerdere slachtoffers hebben hun spullen inmiddels teruggekregen. Volgens de politie worden steeds vaker jonge verdachten geronseld voor dit soort nepagentenfraude, waarbij vooral ouderen telefonisch worden misleid of bang gemaakt. Het onnodig linksrijden heeft 14 automobilisten op de A1 en A35 een boete opgeleverd. De politie hield een onopvallende controle. Er werden ook nog 20 boetes uitgedeeld voor te hard rijden. 5 van hen moesten hun rijbewijs inleveren. Daarnaast werden ook nog eens 25 boetes uitgedeeld voor het gebruik van de telefoon achter het stuur. In mei was er ook al een onopvallende controle op de A1. Toen kregen 69 bestuurders een boete voor onnodig linksrijden. Zo'n boete kost €280. En door de lage waterstand van de IJssel kunnen de kano-poloers in Deventer niet meer op hun eigen locatie trainen. Het is vaker voorgekomen dat door de droogte veel

0: en in de Oost-app.
1: Hey Grita, goedenavond.
2: Goedenavond, Evert.
1: Wat voor weer krijgen we vanavond?
2: Rustig weer, droog weer, wat aan de frisse kant. Want zo warm is het vandaag niet geworden. Op veel plekken nog net wel 20, 21 graden. Maar toch, de temperatuur gaat langzaam omlaag. Er zijn wat opklaringen. Het is niet heel veel aan de hand. En je ziet wel dat later vannacht er weer een enkele bui kan passeren.
1: En voor het weekend, wat voor weer krijgen we daar?
2: Een beetje aanhoudend aan de frisse kant. Met 's middags een graadje of 20 op de thermometer als maximumwaarde. En verder ja, wolkenvelden en zon. Een beetje in leuke, vriendelijke afwisseling. Wolken bestaan vaak uit stapelwolken. Met name morgen nog een paar regenbuien. En op zondag nog de lokale regenbui die overblijft. En dan vanaf maandag gaan we over op een oostenwind en sterk stijgende middagtemperaturen.

0: Sam Vender, Olivia Dean en Rain Me In hier bij Radio Oost. Het is dit weekend in Deventer de dag van de wachtende man. Oftewel, als jij zo'n man bent die regelmatig gaat winkelen met je vrouw en je zit dan naast het hokje zo te wachten tot ze een keer klaar is met passen, dan moet je in Deventer zijn dit weekend. Dan kun je vermaakt worden op alle mogelijke manieren. Het is ook het onderwerp van onze inkopper van vandaag. Man wacht op winkelende partner, zegt de ene man tegen de ander. Hans Blokhuis die zegt daarover: ik ken jou onderhand beter dan mijn eigen vrouw.
1: Mooi, Els Kok, zegt de ene man tegen de ander. Ik heb de pinpas, dus het wachten is snel voorbij.
0: En Monique Jansen, die zegt: man wacht op winkelend partner, zegt de ene man tegen de ander. Geduld is een schone zaak.
1: Hans Stam zegt de ene man tegen de ander: het heeft even geduurd, maar we hebben nu langer op onze vrouwen gewacht dan op de dag van de wachtende man zelf.
0: Precies, zo gaan we dan. We gaan naar Jacob Tol. Goedenavond.
2: Oh, goedenavond.
0: Zit jij vaak in het pashokje te wachten, of tenminste naast het pashokje te wachten?
2: Nee, gelukkig niet.
0: Nee, jij hoeft nooit mee te winkelen?
2: Nee, dat laat ik echt aan mijn vrouw alleen over.
0: Dat scheelt alweer. Hey, ik begrijp, het is eigenlijk een beetje een teleurstellende dag voor jou vandaag.
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Want jij bent blijkbaar een grote winnaar bij Radio Oost.
2: Ja.
0: Ja, maar het gaat vanavond niet door.
2: Nee, helaas niet.
0: We hebben de ballonvaart.
2: Ja, ik had een ballonvaart inderdaad gewonnen en dat zou vandaag plaatsvinden, maar dat gaat helaas niet door.
0: Nee. Nou ja, goed, het gaf je wel natuurlijk alle mogelijkheid om even mee te puzzelen vandaag ook in onze inkopper.
2: Ja.
0: Ik ben benieuwd. Een man wacht op winkelende partner, zegt de ene man tegen de ander.
2: Ik ken deze bank beter dan mijn eigen bankstel.
0: Oké, kijk, zo is het. En daarmee, ja, geloof het of niet, ben je opnieuw een winnaar bij Radio Oost.
2: Nou, wat super.
0: Ja, dit is onvoorstelbaar.
2: Heel blij mee.
0: Jongen, we kunnen wel een soort van pakketservice beginnen tussen jou en jouw huis.
2: Ja.
0: Je wint een wat zit er in het prijzenpakket?
1: Ik heb geen flauw idee. Dit is een verrassend pakket, ook voor ons. Maar het is in ieder geval een mooi pakket. En je krijgt er ook een noodradio bij.
0: Kijk.
2: Nou, heel mooi.
0: Nou, dan hoop ik dat je binnenkort nog die ballonvaart eraan gaat komen.
2: Ja.
0: Bedankt voor het meespelen, Jaco. En een prettig weekend gewenst.
2: Van hetzelfde. Dankjewel.

0: Bob Sinclair en Love Generation, de voorlog Boudewijn de Groot en wonderkind van 50 hierbij het weekend in. We zijn er doorheen voor vandaag.
1: Oh, het ging snel weer, hè?
0: Ja, heerlijk, zo'n 3 uurtjes vliegen voorbij. Het is ook, je kan het amper werken noemen.
1: Nou,
0: dat is zoals, ja, dat is, nee, zo voelt het wel, toch?
1: Het is gewoon een hobby.
0: Nou, wel een beetje, ja.
1: Een beetje met onze hobby.
0: Hey, en over hobby gesproken, het weekend gaat beginnen. Wat ga je doen?
1: Ik had het in het begin van de uitzending al even over dat ik weer een beetje in mijn gamingfase zit.
0: Ja.
1: Mijn gamefase. We krijgen wat visite dit weekend. En ik heb een nieuwe console gekocht. Dus ik dacht van, nou, we gaan lekker met z'n allen lekker gamen.
0: En wat voor games doe je dan?
1: Ik heb It Takes Two laatst gehaald.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: En dat kun je dan ook in mijn geval met mijn vriendin, kun je dat dan samen doen.
0: Het is gewoon relatietherapie, hè, dat spel.
1: Ja, bijna wel, want je moet echt samenwerken. Je moet heel goed communiceren met elkaar, dus dat is een goede test.
0: Ja, leuk, leuk. Ik ga morgen, het is heel gek, maar ik ga morgen naar, met een aantal vrienden van mij naar Dierenpark Amersfoort.
1: Leuk.
0: Ja, nou, dat weet ik nog niet. Dat hoop ik wel, maar het is een van mijn vrienden is... Nou, ik denk bijna 15 jaar geleden verhuisd naar Engeland.
1: Okay.
0: En die is eens per jaar is in Nederland. En dan spreken we ze ook met z'n allen af. Ze zijn vrienden van de middelbare school.
1: Okay,
0: dat vind ik heel leuk. En de meeste daarvan hebben ook kinderen. Dus die zeiden, laten we naar een plek gaan waar de kinderen ook wat te doen hebben. Dat is dus het Dierenpark Amersfoort geworden morgen.
1: Welk dier wil je het graagst zien?
0: Het maakt me helemaal niet uit. Ik ga denk ik gewoon even bijpraten. Dat is het belangrijkste. Ja.
1: Zeker.
0: Heel leuk, dat zijn mijn plannen. Ik wens je een bijzonder fijn weekend alvast. Morgenochtend natuurlijk niet vergeten. Bas en Bert die zijn er weer om je weekend op stelte te zetten. Zorg er absoluut voor dat je weekend begint met een lach. Ik spreek je volgende week vrijdag. Tot slot deze van Prince. I Would Die For You bij Radio Oost. I'm not too-

0: boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
5: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
7: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
11: Clemens Peters bij het NOS Journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van €825 miljoen. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
12: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordeling aan te pas. En dat mag niet.
11: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan en degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
14: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
15: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.nl. Radio Oost. De avond bij Oost.

lights, all in green.

fashion.

0: Of schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1982? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Je voelt je thuis in Overijssel.
2: Toppers van toen en nu.

0: Oosttribune.
1: Morgenavond, Heerenveen, PEC Zwolle. Zondagmiddag, Go Ahead Eagles, ADO Den Haag. En maandagavond, Jong FC Utrecht, Heracles Almelo. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week een lekker liedje, Guus Hulshof.
2: Een lekker liedje voor ons allebei.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

3 miljoen dahlia's, metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Morgenavond op TV Oost.

0: Let's go!
1: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Zaïre bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Zaïre valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
6: Politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
5: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Oosttribune.
1: Morgenavond, Heerenveen, PEC Zwolle. Zondagmiddag, Go Ahead Eagles, ADO Den Haag. En maandagavond, Jong FC Utrecht, Heracles Almelo. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: de nieuwe documentaire uit de reeks Toen in Overijssel blikt RTV Oost terug op de Miro-rellen in 1996.
1: Autocrossende jongeren hebben gisteravond opnieuw overlast veroorzaakt in Enschede.
0: Plaats van handeling, het Miro-winkelcentrum in de Enschedese volkswijk Velverlindenhof. Een wijk die destijds toch al veel met vooroordelen te maken had.
2: Spanning, sensatie, ging er graag naartoe. Tot die in de avond.
0: Hoe illegale autoraces uitmonden in een veldslag met de politie. Zaterdag 5 september bij RTV Oost. De Miro-rellen. Gierend uit de hand.
3: Als die Miro-rellen er niet geweest waren, dan was die wijk nooit zo geworden als die nou is.
4: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
5: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
6: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade. En in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in Centraal-Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
9: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. We hebben in eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
8: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
2: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
3: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1982? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier anders wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: 3 miljoen dahlia's, metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Morgenavond op TV Oost.
1: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
4: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Farkasta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kriviri in Centraal-Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit twee golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Op de bezette westelijke Jordaanoever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Zaïr bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Zaïr valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. Inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving had een kracht van 2,8 en heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen was er sprake van een acute noodsituatie. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale. Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep, is 10 wedstrijden geschorst. Hij moet ook een boete betalen van $90.000. Ook Nahuel Molina kreeg die boete en 7 wedstrijden schorsing. En daarnaast krijgt de voetbalbond van Argentinië een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien en ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS-journaal. Ster.
3: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
9: Ik mag graag tuinieren.
10: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
11: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
12: Ik niet.
8: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Marcia Luiten.
2: In Artis in Amsterdam gingen onlangs twee groepen ringstaartmakers samenwonen. De oude Amsterdamse kolonie en een nieuwe groep uit Rotterdam. Het risico was dat ze elkaar de tent zouden uitvechten. Maar daar heeft Artis iets op gevonden. Voor ze kennis maakten, kregen alle halfapen dezelfde geur opgespoten. En zo weten ze niet meer welke van Rotterdam is en welke uit Amsterdam. Nou, zo'n geurtje. Zou dat geen uitkomst zijn voor de stammenstrijd van mens-aap Homo sapiens? Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Met veel nieuws van Hollandse bodem. Want tot 20 kilometer in de omtrek van Zandeweer werden Groningers vanochtend uit hun bed getrild. Al is de grote gaskraan dicht, de aardbevingen zijn nog niet klaar. En wat dat betekent, vertelt de burgemeester. Mezzosopraan Maria Warenberg is een reizende ster in de internationale opera. Morgen zingt ze op het Prinsengrachtconcert en vanavond is ze bij het oog. Meer muziek, een andere ster, André Hazes, de oude om precies te zijn, die trad in 1998 op in de imposante Plaza del Toros in Benidorm. Maar die arena bleef grotendeels leeg. De opnames van dat concert, die komen nu voor het eerst uit. En intussen, in de rest van de wereld, is Italië het toneel van een bankenoorlog. De oudste bank ter wereld dreigt te worden overgenomen. En wat dat betekent, weet professor Harald Benink. En u ook, tegen de klok van 12, maar eerst het nieuws.
3: Het hele huis schudde, de deuren die trilden in de sponningen, zeg maar.
1: Vrijdag 21 augustus.
4: Dan sta je om 6:10 lekker naast je bed.
2: Nou, lekker, want weer beefde de grond in Groningen met opnieuw flinke schade bij sommige huizen.
5: Hier zit een hele brede scheur. Nou, die is alweer wat breder geworden na vanmorgen. Ja, deze gevel die staat helemaal uit het lood.
2: Sommige getroffenen waren net klaar met de herstelwerkzaamheden.
6: Dat is in één klap weer ondaan gemaakt.
2: De aarde beeft wel vaker in Groningen, maar het went nooit.
7: We zijn er klaar mee. En wat vannacht gebeurd is met die knal, nee, die waren er kwaad van.
2: De actiegroep Groninger Bodembeweging heeft begrip voor de frustratie van deze man.
8: Dus voor ons is dat niet nieuw, dat we bevingen er zijn en er blijven. Waar we zo vreselijk veel problemen mee hebben, is dat daar zo slecht naar geluisterd wordt.
2: En nog meer slecht nieuws. Het zal niet de laatste aardbeving zijn.
9: Dus het zal nog jaren doorgaan voordat al die spanningen ontladen zijn. Dus er zullen nog jaren aardbevingen optreden.
2: Afschrikwekkend nieuws uit Congo dan. Volgens de VN groeit de ebola-uitbraak de afgelopen dagen enorm.
10: In the last three months, 2500 people have died, and half of those in the last 20 days.
2: Al 2500 doden in een gebied zo groot als Frankrijk.
10: The epidemic is spreading widely. It's now covering an area that is bigger than France.
2: De A50 tussen Apeldoorn en Arnhem wordt geteisterd door files. Oorzaak: takken die voor een veiligheidscamera hangen.
11: Ik heb niet zozeer hangende takken gezien, maar ik heb wel een spitsstrook gezien met een rooi kruis wat dicht was, ja.
2: Dan lijkt de oplossing vrij simpel.
12: Het lijkt me een easy fix. Gewoon iemand die die takken weghaalt en dan zou het opgelost moeten zijn, lijkt mij.
2: Maar zo makkelijk is dat dus niet. Eerst moet er een ecoloog naar kijken en dat gebeurt maandag en dan komt er een...
13: Einde aan de takkenfiles.
2: Het einde is ook in zicht voor het racefestijn in Zandvoort.
14: Welkom op Zandvoort, de laatste ronde van de Dutch Grand Prix.
2: En daarna geen Grand Prix meer in de duinen. Een verlies, vindt er één.
15: Ik ben al bij verschillende races geweest. Niks voelt als Zandvoort. Niks komt in de buurt. Het is gewoon één groot oranje feest.
2: De ander denkt er wat luchtiger over.
16: Jammer, maar toch ook weer niet eigenlijk. We hebben nog genoeg circuits, hè? We gaan overal heen als moet.
2: Dat vinden de Nederlanders. Maar wat vinden de toeristen? Is Zandvoort ook interessant genoeg zonder Formule 1?
17: Are you coming back to Zandvoort when there is no Grand Prix?
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen, die is gelezen door Clemens Peters.
18: In Trouw de verhalen van twee van de 4,5 miljoen vluchtelingen uit Soedan. Hemada Abdallah en Husna Ibrahim wonen nu met hun gezinnen, of wat daarvan over is, in een kamp in Zuid-Soedan. Ooit gebouwd voor 1500 mensen, nu wonen er bijna 19.000.
2: De vluchtverhalen van de twee zijn gruwelijk met nauwelijks te bevatten details. Familieleden sterven voor hun ogen of worden wreed van elkaar gescheiden. Een eerste vluchtelingenkamp wordt ook het doelwit van militair geweld. En nu zitten ze in een relatief veilig kamp, maar uitzicht op een leven daarbuiten is er niet.
18: Niemand lijkt nog contant geld in zijn portemonnee te hebben, tot afgrijzen van bijvoorbeeld bedelaars en straatmuzikanten. Maar toch is het aantal eurobiljetten dat in omloop is fors gestegen, van 20 miljard 10 jaar geleden tot 31 miljard nu. Hoe kan dat nou, vraagt de Volkskrant zich af.
2: Een deel van het geld ligt in oude sokken of onder matrassen. Ook is het eurogebied uitgebreid met Bulgarije en Kroatië. Maar de belangrijkste reden is misschien wel verrassend. 30-50% van de biljetten bevinden zich in landen buiten de eurozone als dekking tegen onbetrouwbare lokale munten.
18: De snelwegprotesten lopen de spuigaten uit. De overheid moet handhaven, dat zeggen de burgemeesters in de Telegraaf. Boeren die van tevoren al horen dat ze zonder problemen de snelweg kunnen blokkeren. XR-betogers die van de snelweg worden gesleept en bij het ADO-stadion worden vrijgelaten en naar huis gestuurd. Het is regio-burgemeester van Nijmegen Bruls een gruwel.
2: Als overheid maak je een slechte beurt als er geen consequenties zijn, zegt hij. Maar hij snapt de dilemma's van justitie. Het demonstratierecht geeft de rechter veel ruimte en dat maakt het voor het OM wel lastig om te handhaven.
18: Wedstrijdschaken doet hij al 20 jaar niet meer. Maar Garry Kasparov doet nog altijd van zich spreken als belangrijke criticus van Vladimir Poetin. Het FD confronteert hem met een eerdere uitspraak uit 2023... toen hij het einde van Poetin voorspelde. Hoe zit dat?
2: Hij zat fout, zegt hij nu, maar daar heeft hij geen moeite mee. Hij voert aan dat president Biden die zou goed voor Oekraïne zorgen, en dat is nogal tegengevallen. En nu ziet hij dat Poetin er beter voor staat. Trump vormt geen bedreiging, zegt Kasparov. En Europa is te zwak en heeft geen leider.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: David Bowie, Heroes. U hoorde het al, in Groningen was vanochtend rond 5:50 een aardbeving met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer in de gemeente Het Hoge Land. En aan de lijn is de burgemeester van Het Hoge Land, Hans Broekhuis. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, meneer Broekhuis, u was vanmiddag in het dorpscentrum Het Klokhoes in Zandeweer, waar bewoners werden opgevangen. Wat heeft u daar zoal gehoord?
1: Nou, heel breed. Het is ook vooral de mensen die daar niet waren. Die heb ik wel gesproken op straat of telefonisch. En die zijn een beetje te neergeslagen, een beetje moedeloos. De zoveelste keer dat dit gebeurt. Het zal ook niet de laatste keer zijn. Desondanks toch maar eens kijken wat voor schade heeft het huis. Wat kunnen we er nog aan doen? Gaan we ook melden of laten we het erbij zitten? Dus die mensen zijn er. En die mensen die wel in het Klokhoes kwamen, ja, die wilden graag ook even een verhaal kwijt. Soms een beetje stoom afblazen. Soms ook heel concreet alvast een schade indienen bij de IMG, Instituut Mijnbouwschade Groningen. Die was er ook. Dus het varieert een beetje.
0: Ja, en het was zeker niet de eerste schok dit jaar. Er waren er al een stuk of 20. Maar die bevingen boven de 2,0, die zijn relatief uitzonderlijk, toch?
1: Ja, die zijn zwaar en komen ook niet, niet elke maand voorbij. Kijk, de afgelopen jaren zijn er al meer dan 2000 bevingen geweest, waarin sommige heel relatief licht, anderhalf. Die voel je eigenlijk niet zozeer. Maar richting de 2-3, dan voel je dat zeker wel. En die komen ook nog steeds voor met enige regelmaat.
0: Ja, ik begreep ook dat dat cijfer ook niet alles zegt. Dat zeg maar de kwaliteit van de bodem ook heel erg belangrijk is voor hoe heftig die bevingen trillingen geven.
1: Ja, dat is ook zo. Er komt in de eerste plaats nog bij de diepte. Het is op relatieve ondiepte beweegt de aarde, zeg maar. De spanning in de gasvelden die moet eruit. Nou, dat is vaak op 3 kilometer. Dat is relatief heel gering, dus bijna aan de oppervlakte. En dan is de bodemgesteldheid met name klei en wat veen. En dat werkt vaak ook niet mee, waardoor de klap extra hard aankomt.
0: Ja, hoeveel schademeldingen heeft u nu al binnen?
1: Ja, de meldingen die gaan naar het IMG, die komen niet bij de gemeente. En ik begreep dat daar rond een uur of 5, 6 inmiddels 130 schademeldingen waren. Maar dat zegt nog niet zo heel veel, want de ervaring leert dat mensen vaak later in de week of misschien wel over 2 weken eraan toekomen om de schade goed op te nemen en ook tijd vinden om de schade in te dienen. Dus ik verwacht dat de komende weken nog wel oploopt.
0: Ja, en dat IMG, wat is dat ook alweer?
1: Dat is het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Ja. En die inventariseert dat allemaal en is ook betrokken bij de schadeafhandeling.
0: Ja, en is er ook schade zo ernstig dat er nu meteen acute onveilige situaties zijn?
1: Ja, die meldingen zijn er ook. Die komen ook bij de IMG binnen, maar er wordt gelijk doorgeschakeld met de gemeente om te kijken wat kunnen we eraan doen. Bijvoorbeeld ook, hebben we ook alternatieve huisvesting voor de mensen nodig die daar wonen. En ik weet in ieder geval een stuk of 4, 5 van dat soort meldingen zijn ook binnengekomen vandaag. En die worden ook bekeken. En daar wordt ook met de inwoners bekeken. Moeten ze nu dusdanig snel het huis uit of kunnen ze toch nog even blijven?
0: Ja, als burgemeester bent u natuurlijk vooral aan het luisteren. Kunt u ook echt iets voor deze mensen doen?
1: Ja, het is inderdaad, dat heeft helemaal gelijk en het is vooral luisteren. Wij zijn niet de instantie die ook schade afhandelen en ook met geld over de brug komen. Maar wij kunnen wel bemiddelen. We kunnen mensen ook de weg wijzen. En ook van belang, wij kunnen de signalen die wij krijgen van de mensen waar ze tegenaan lopen, toch ook steeds weer terugleggen in Den Haag bij het ministerie.
0: Ja. Nu was er in 2023 een parlementaire enquête gaswinning. De eindconclusie luidde toen dat de schadeafhandeling in Groningen moet milder, makkelijker en menselijker. Vindt u dat dat wordt waargemaakt?
1: Nou, dat is nog te weinig. En dat zijn ook wel, vond ik vandaag ook wel weer schrijnend. Dat mensen zeggen, ja, ik heb dit ooit allemaal alle keer doorstaan. Ik heb een melding gedaan. Ik heb allerlei dossiers moeten aanleveren. Ik heb veel mensen over de vloer gehad. Ik heb lang moeten wachten. En als puntje op paaltje komt, dan gebeurt er ofwel iets of te weinig. En mensen zeggen dan nu ook van ja, ik zie nu dat ik een scheur heb of er is iets in mijn huis. Maar ik begin er niet meer aan. Ik laat die 20.000 of 30.000 euro wel liggen. Ja. Ik ga door met mijn eigen leven. Ik ga de energie in andere dingen zetten. Dus zeker de M van makkelijk is denk ik voor veel mensen nog niet dichterbij gekomen.
0: Nee, en dus dat leidt tot iets van laat maar zitten. Maar wat adviseert u deze mensen?
1: Nou, om toch wel te melden, het scheelt hen zelf inderdaad heel veel, maar het is ook van belang om te weten hoeveel schades er nog zijn. Anders krijgen we misschien ook een heel vals beeld van oh, er zijn heel weinig meldingen of het is dit jaar minder dan vorig jaar. Maar als het effect daarvan is dat mensen dus niet gemeld hebben, dan kunnen we daar ook als overheden heel weinig op sturen.
0: Ja,
1: dus mijn advies aan die mensen is wel te blijven melden.
0: Ja, u noemde al dat instituut Mijnbouwschade Groningen. Welke hulp biedt die nu dan in de praktijk?
1: Nou, die is wel heel erg in de praktijk bezig om mensen bij te staan en om zo snel als mogelijk te inventariseren wat is er aan de orde en hoe kan dat worden versterkt. Of heeft men een bedrag nodig als schadevergoeding. Dus ik wil niet zeggen dat IMG daar niet zijn best voor doet. Die doet dat zeker wel. Maar we zitten toch met elkaar, denk ik, gevangen in heel veel regeldrukte, regelruimte. Het moet allemaal, bij wijze van spreken, aan het eind van het jaar langs een accountant om te kijken, is het allemaal wel rechtmatig? En daar zijn we heel goed in als overheden. Maar de mensen in Groningen hebben daar niet zo heel veel aan.
0: Nee, zouden daarom soepeler met deze meldingen en ook vergoedingen moeten worden omgegaan?
1: Ja, ik denk het wel. Als de reactie van mensen is, ik begin er niet meer aan, het wordt te ingewikkeld. Ja, dan moeten wij onszelf achter de oren krappen en toch zeggen, daar gaat iets niet goed.
0: Ja, doet het kabinet voldoende volgens u?
1: Ik vind het kabinet heel erg betrokken. Ik vind ook dat ze de afgelopen jaren op één volgende kabinetten toch hele grote stappen hebben gezet. Hè. Dat moeten we ook onderkennen. We zijn van ver gekomen. Maar we zijn er nog niet. Dus wij moeten daar vanuit Groningen toch ook steeds weer de aandacht voor vragen. Het kabinet doet heel erg zijn best. Ik zie ook wel, in de Tweede Kamer is dat nog weer ingewikkelder. Er zijn kamerfracties die zeggen, nou, gaswinning, laten we dat maar weer opstarten. Dat zijn volledig signalen buiten de orde. Dat kan echt niet. Als je ziet hoeveel last hier mensen van hebben. Dus daar moeten we steeds voor blijven bevechten in Den Haag, dat niet kan.
0: Ja. Nu is die gaskraan van het grote Groninger gasveld, die is dichtgegaan in 2024. Maar er zijn nog kleinere gasvelden onder Groningen, Drenthe, de Waddenzee, hè, waar wel nog gas wordt gewonnen. Wat vindt u daarvan?
1: Nou, je ziet dat het grote veld is dicht inderdaad, maar de aardschokken die we nu nog hebben komen uit dat veld.
0: Ja.
1: Dus je kunt wel zeggen, hij is dicht, dus het zal wel veilig zijn. Nou, dat is niets is minder waar. De komende tientallen jaren zullen we echt nog wel overlast hebben van het gesloten gasveld. En dus, dat is terecht dat hij dus zegt, er zijn nog allerlei kleine gasvelden nog operationeel. Er wordt nog gas gewonnen door de NAM. Maar ook die zullen in de aardbodem spanning oproepen, wat een keertje eruit moet. Dus ook daar zullen bevingen plaatsvinden. Ook dat krijgen we er nog een keer bij. Dus onze oproep is ook steeds, stop met het winnen van gas, ook uit die kleine gasvelden.
0: Oké, dank u wel voor uw toelichting, burgemeester Hans Broekhuizen. Een felle overnamestrijd is losgebarsten rond de oudste bank ter wereld, de Monte dei Paschi di Siena in Italië. Waar deze strijd over gaat en waar het voor staat, dat vraag ik Harald Benink. Hij is hoogleraar bankwezen en financiering aan de Universiteit van Tilburg. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ik mag je zeggen, hè, want we kennen elkaar.
2: Zeker.
0: Oké, je bent zelf ooit in dat hoofdkantoor van die bank geweest, hè? Die bank uit 1472 in Siena in Toscane. Hoe zag dat eruit?
2: Nou ja, het is ook heel tekenend. De Financial Times heeft vandaag een mooi artikel over deze strijd. En het is de Piazza Salambeni. En daar heb je zo'n palazzo en daar zit het hoofdkantoor van deze bank, Monte Paschi di Siena. Nou ja, en daar werd in 1994, ik was net een jonge docent en onderzoeker aan de Universiteit in Maastricht was ik daar op een internationale conferentie. Nou, ik heb heel veel internationale conferenties bijgewoond en meegedaan in mijn carrière. Maar deze, die herinner je dan ook nog. Gewoon de hele ambiance, kwaliteit van de sprekers, natuurlijk de zalen waar de meetings plaatsvinden, maar ook natuurlijk de lunches en diners. Het is wel werkelijk fantastisch. Echt Italië op zijn best.
0: Italië op zijn best. Nou, nu, die bank is meer dan 550 jaar oud.
2: Ja.
0: Vandaag de dag 6 miljoen klanten, 16.000 medewerkers. Waar gaat die overnamestrijd in het kort eigenlijk over?
2: Nou, het gaat eigenlijk om een heel breder verhaal dat in de Europese Unie wordt gesproken over een consolidatie van de bankensector. Kort gezegd heeft Europa nog te veel banken, hè, ook als je het vergelijkt met de Verenigde Staten. En waarom is dat van belang? Als je kijkt naar het rapport van Mario Draghi, de investeringsagenda van Europa.
0: Ja, twee jaar geleden.
2: De concurrentiekracht van Europa. En in die financiering van die nieuwe investeringen in nieuwe technologieën, in chips, en duurzame energie, defensie, zullen die banken een grote rol moeten spelen.
0: Want daar is in Europa te weinig geld voor.
2: Nou, ze hebben ook te weinig. Ten eerste hebben ze te weinig schaal. Dus je moet ook een bepaalde, als een soort tegenpartij, een grote balans kunnen hebben om die risico's goed te kunnen spreiden. Dus dat is één ding. Maar wat ook speelt, is dat eigenlijk de kostenefficiëntie nog te laag is. Kijk, die banken zijn natuurlijk enorm gedigitaliseerd. Dat vergt zeer geavanceerde ICT-systemen, software. Nou, denk aan hoe ga je internationale betalingstransacties afwerken. Hoe ga je bijvoorbeeld je beschermen tegen cyberaanvallen, witwas. En dat betekent, het maakt natuurlijk wel uit of je die investeringen doet voor 1 miljoen klanten of voor 10 miljoen klanten. Ja. Dus eigenlijk is de kostenefficiëntie van heel veel banken in Europa te laag. En het idee is natuurlijk met fusies en overnames van banken dat ze groter worden, dat er een grotere schaal ontstaat en dat ook de grotere banken eigenlijk ook orde op zaken kunnen stellen bij de zwakkere banken. Een mooi voorbeeld wat natuurlijk al jarenlang speelt is UniCredit, een andere grote Italiaanse bank die Commerzbank wil gaan overnemen in Duitsland. Nou, hetzelfde verhaal speelt nu binnen Italië met Monte Paschi di Siena. Wordt het overgenomen door Intesa San Paolo, een van de grootste banken van Italië, maar ook van Europa. Een hele succesvolle, efficiënte bank, renderende bank. Monte Paschi di Siena wil dat eigenlijk niet. En die gaat dan als een soort defensieve actie proberen, zelf twee andere banken over te nemen. Dus word je gegeten of niet? Sta je op het menu, ja of nee?
0: Of ben je zelf de jager, ja. En zou het erg zijn als deze oudste bank ter wereld verdwijnt, dus opgaat in een andere bank?
2: Nou, als econoom zeg je natuurlijk afhankelijk van als Intesa San Paolo daar orde op zaken stelt en dat integreert niet. Maar het geeft natuurlijk heel veel emotie. En de Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft zich al mee bemoeid. Het is ook een hele oude bank.
0: Want Meloni zegt, die bank moet zelfstandig als cultuurobject blijven.
2: Ja, de naam. Ja. We moeten niet vergeten dat de bank dus bijna 10 jaar geleden failliet was. Dat hij met het geld van de Italiaanse belastingbetaler gered is. De Italiaanse overheid is daar toen ook, die bank is de facto genationaliseerd. Dus die bank zat in diepe problemen 10 jaar geleden. Daar zijn ze nu uitgegroeid. Maar een volgende stap is natuurlijk wel nodig.
0: Ja. En je zei het al, die consolidatie van die banken is nodig. Dus wat we nu in Italië zien is eigenlijk iets wat in heel Europa gaande is.
2: Ja, en daar spelen dus allerlei reflexen. We zien het zelfs dus binnenlands binnen Italië, waar we het net over hadden, moet die naam blijven voortbestaan. We zien het bij UniCredit en Commerzbank. Maar eigenlijk, dat is al jaren aan de gang, maar die nationale reflexen, kan een Duitse bank worden overgenomen door een Italiaanse bank? Eigenlijk zou het omgekeerd moeten zijn. Mensen denken vaak, Italië, dat is dan van de budgettaire discipline. Ja. Nou, dat kan natuurlijk niet, maar op banken doen ze het heel goed. Dus UniCredit doet het veel beter dan Commerzbank. Dat zie je ook in de marktwaardering van die bank. Maar het zou in Nederland ook kunnen spelen. Stel dat er een bod komt op een Nederlandse bank vanuit het buitenland. Hoe gaat dan in Nederland het oranje gevoel ook prevaleren? Gaan we dan ook dwars liggen? Nou, dat zijn allemaal dingen van, als we geloven in een geïntegreerde pan-Europese bankenmarkt, ook in het kader van die agenda van Draghi, heb je grotere banken nodig en zul je dit langzaam maar zeker opzij moeten gaan zetten.
0: Dus die nationale sentimenten, zeg je, die hinderen eigenlijk wat nodig is voor Europa.
2: Ja, en de Europese Commissie heeft ook een tijdje geleden een nieuw plan weer gepresenteerd. Eigenlijk een oud plan, een nieuw jasje. Dat heet de Kapitaalmarktunie. Dat heet nou Savings and Investment Union. Waar dus bijvoorbeeld gaat over dat de beurzen in Europa, waar aandelen en obligaties worden verhandeld, net zoals in Amerika, onder één Europese toezichthouder dienen te komen. Nou, daar zijn ook weer nationale reflexen, want er zijn landen als Duitsland en Ierland en Luxemburg zijn daar tegen. Iedereen zegt het is van belang. Eén niet, 27 toezichthouders in elk land. Hè, net zoals in Nederland de autoriteit financiële markten hebben, de AFM. Daar speelt dat, maar het geldt ook in dat bankenlandschap waar dus die nationale belangen en reflexen prevaleren. En de prijs die Europa dus daarvoor betaalt, is eigenlijk dat je op het gebied van zowel de banken als de kapitaalmarkten onvoldoende efficiëntie kan genereren.
0: En dus niet concurrerend bent met Amerika.
2: En Amerika heb je natuurlijk wel, dat daar de beurs, he, staat onder toezicht van de Securities and Exchange Commission, één Amerikaanse toezichthouder. En we hebben in Amerika veel grotere banken.
0: Ja, en als je nou naar Nederland kijkt, we hebben 4 grote banken.
2: Ja.
0: Zouden daar ook verdere fusies moeten plaatsvinden?
2: Nou, bij voorkeur dus niet binnen Nederland.
0: Want?
2: Nou, kijk, we hebben dat al gedaan, hè? Natuurlijk ABN met AMRO, de Nederlandse Middenstandsbank, NMB met de Postbank. En we hebben dus in Nederland maar een klein groepje hele grote banken. En dat betekent dat in de Nederlandse markt de concentratiegraad heel groot is. Wat bedoelen we daarmee? Dat die 4 grote banken in heel veel marktsegmenten, hypotheken, lening aan MKB, 80-90% marktaandeel hebben. En dan heb je eigenlijk te weinig concurrentie. Dus liever niet in Nederland dat de ene bank nog de andere gaat overnemen, want dan maak je dat probleem alleen maar groter. Het zou heel goed kunnen dat bijvoorbeeld de Nederlandse bank een buitenlandse bank overneemt. Maar het zou ook kunnen zijn dat een buitenlandse partij komt en daar dan een Europese bank van maakt.
0: Ja, en dat is, als econoom zeg je, dat is eigenlijk goed voor Europa. Dus dat moeten we ook gewoon.
2: Nou, en iedereen, de politici zeggen het ook. Maar hoe geef je het eigenlijk handjes en voetjes? En dat is natuurlijk de grote tragiek van Europa, ook van het Draghi-rapport. Iedereen staat te applaudisseren voor zijn analyse. Maar als het dan aankomt om hoe gaan we het doen? Hoe gaan we het financieren? Wat voor maatregelen gaan we nemen? Dan is er nog steeds een te grote verdeeldheid.
0: Ja, heel kort tot slot. Wanneer wordt duidelijk of de oudste bank ter wereld prooi of jager is?
2: Heel moeilijk te zeggen. Heel moeilijk te zeggen. Want dat is, ik zou bijna zeggen, dat is een Italiaanse spaghetti. En dat is toch echt soms lastig.
0: Nou, dan blijven we dat in de gaten houden. Dank voor je heldere uitleg. Hoogleraar bankwezen en financiering, Harald Benink. Ze is een van de meest veelbelovende Nederlandse stemmen van de klassieke muziek. Mezzosopraan Maria Warenberg. Morgenavond is ze te horen tijdens het Prinsengrachtconcert in Amsterdam. Ik spreek haar straks, maar eerst gaan we even naar haar luisteren.

0: hoorde Maria Warenberg in de opera Des Knaben Wunderhorn van Mahler. En ik zei het al, ze is een van de veelbelovendste Nederlandse stemmen in de klassieke muziek, met de sopraan Maria Warenberg. Al 2 jaar is ze verbonden aan de Opéra Nationale de Paris. En morgenavond is ze te horen tijdens het Prinsengrachtconcert in Amsterdam. Goedenavond, Maria.
1: Goedenavond.
0: Ja, je komt echt nu net uit de repetities van dat Prinsengrachtconcert gerend. Hoe ging dat?
1: Klopt, ik zit echt net 1 seconde. Het ging echt supergoed. Het was wel heel koud. Maar hopelijk wordt het morgen iets minder winderig en dan is het helemaal perfect.
0: Ja, en moet er nu dan nog veel gebeuren of is nu echt alles gereed?
1: Eigenlijk is alles gereed. Ik weet zelfs welke jurk ik aan moet. Dus het is helemaal klaar en ik heb er echt zoveel zin in. En het is zo'n waanzinnig event.
0: Ja, je bent er wel eens eerder geweest, toch?
1: Klopt, mijn broertje heeft jaren geleden op het Kinderprinsengrachtconcert gespeeld. Dus het was echt heel leuk om weer hier te zijn en om het nu echt gewoon mee te kunnen maken hoe het is om daar te staan.
0: Ja, nu het volwassene Prinsengrachtconcert. En wat ga je morgen zingen?
1: Ik zing morgen Massenet, een prachtig lied van Massenet, Elegie. En daarna een heel vurig stuk van Piazzolla, Je suis Maria. En uiteraard aan de Amsterdamse grachten.
0: Ja, dat kan niet uitblijven natuurlijk. Het is een openluchtconcert. Duizenden mensen op bootjes, langs de kant, op en langs de gracht. Maakt dat veel uit voor de muziekstukken die je dan kiest?
1: Nou, eigenlijk niet per se. Ik heb gewoon stukken gekozen, natuurlijk met Lijf Over, de fantastische pianist, die mij heel erg aan het hart liggen, die hem ook heel erg aan het hart liggen. Dus want je kan eigenlijk ook een hele intieme setting creëren, ook al is het zo groot eigenlijk, want er zitten duizenden mensen buiten. En natuurlijk op tv ook, maar ik denk dat je alle kanten op kan. Dus het wordt heel bijzonder. Het is een extra intieme setting, want we zijn maar met z'n drie op het podium eigenlijk de hele tijd, of met z'n vieren.
0: Oh, dus je hebt helemaal geen groot orkest bij je?
1: Nee, dit jaar niet. We zijn echt met een heel intiem kamermuziekensemble.
0: Ja, je bent 29. Je werkt nu 2 jaar bij de Nationale Opera van Parijs, wat een heel belangrijk operahuis is. Je gaat op meer grote podia spelen, begrijp ik, het komende jaar. Welke rollen ga je waar zingen?
1: Klopt, het zijn echt fantastische rollen dit seizoen. Ik begin in Amsterdam eigenlijk. Ik ben nu ook aan het repeteren hier bij de Nationale Opera en Ballet. En daar zing ik de rol van Lola in Cavalleria Rusticana. En de première daarvan is al 5 september, dus al best wel snel. Dus ik heb morgen ook nog repetitie daar.
0: Oh,
1: yes. Dus het is een hele leuke, intense week. En daarna ga ik gelijk naar Berlijn. Dan debuteer ik als Mercedes in Carmen van Bizet. Daarna ga ik naar Parijs en dan mag ik de rol van Anjo zingen in La Clemenza. Daarna weer terug naar Berlijn voor Drabella in Così fan tutte. En Rosina in Il Barbier di Siviglia. Sorry, het is een hele lange lijst.
0: Ja.
1: Ja. En dan in Parijs ook weer in Parijs Stefano. Dus het echt zijn 6 rolduurt of zo.
0: Oké, maar hoe hou je dat vol? Want dat zijn echt heel veel verschillende rollen.
1: Klopt. Maar ik heb de rol van Anjo eerder gezongen. En de rol van Stefano ook. Alleen de rest zijn wel allemaal roldebuten. Dus ik heb ze allemaal behoorlijk goed erin zitten.
0: Oké, maar dat moet dan allemaal tegelijkertijd in je hoofd. Het laat wel zien dat je heel gewild bent in het internationale operacircuit. Hoe verklaar je dat je nu ineens zo heel erg veel gevraagd wordt?
1: Nou, ik denk, ik heb de Queen Elizabeth Competition gedaan in 2023. Dat was eigenlijk ook mijn afstudeerjaar aan het conservatorium. Ik heb daar de Dutch National Opera Academy gedaan. En eigenlijk sinds dat concours en sinds ik in Parijs werk, gaat het gewoon heel goed. Dus ik denk, door dat concours in Parijs dat het opeens zo goed gaat.
0: Ja, dus bij het Prinsengrachtconcert mochten ze blij zijn dat je nog ergens een gaatje in die drukke agenda kon vinden.
1: Nou, ik ben gewoon heel blij dat het net precies zo kon. Dat ik ook precies op dit moment in Nederland ben.
0: Ja, al aan het repeteren was natuurlijk.

0: ik. En heb je dan ook wel een beetje een zomer met ook vakantie gehad? Of gaat dat zingen altijd door?
1: Nou ja, het zingen gaat meestal toch wel door. Ik bedoel, de vakantie voor mij was geen repetities en niet op het podium te hoeven staan. Dus ik had een weekje vakantie. Maar dan, ja, dan is het wel fijn als ik gewoon door blijf studeren. Net als een topsporter door blijft fietsen of door blijft rennen, zodat je wel in shape blijft.
0: Ja, want die stembanden die raken net als spieren anders gewoon uit vorm.
1: Ja, ook je hele lijf, zeg maar. Je ademsteun en al je spieren in je hele lijf, die werken mee aan dat geluid wat je creëert, zeg maar. Want je zingt altijd zonder microfoon. Nou ja, morgen dus wel, want het is open lucht. Dus ja, je hele lijf is eigenlijk nodig.
0: Ja, nou, nu heb je dat programma voor het komende jaar staan. Er komen natuurlijk altijd weer nieuwe rollen voorbij. Op basis waarvan kies je dan die rollen? Is het gewoon waar je zin in hebt, wat je leuk vindt?
1: Nou ja, ik zit nu al in een luxe positie eigenlijk. Want die rollen worden dus meestal aangeboden. En dan ga je daarvoor auditeren. Het is eigenlijk heel veel, op heel veel verschillende manieren kan je dus zo'n rol aangeboden krijgen. Doordat bijvoorbeeld iemand je eerder heeft gezien ergens in een andere productie. Voor Parijs heb ik gewoon geauditeerd. En voor Berlijn ook. En dan krijg je die rollen aangeboden.
0: Ja, maar het is niet zo dat jij kiest op basis van wat jou aanstaat. Het is aanbod gestuurd, zeg maar.
1: Ja, een beetje wel. Maar op een gegeven moment kunnen operahuizen ook wel gaan vragen van, wat zou je willen zingen bij ons?
0: Oh ja.
1: Dus dat is wel heel luxe.
0: Dat is heel luxe, inderdaad. Nou, dat Prinsengrachtconcert, je zei het net al. Aan de Amsterdamse grachten, daar wordt de traditie getrouw mee afgesloten. Mag je ons alvast iets laten horen?
1: Oh, wauw. Als mijn stem het nog doet, dan ga ik 1 zinnetje doen.
0: Oké, dat vinden we al fijn.
1: Oké, komt-ie.

0: kwam.
1: Zoiets.
2: Oh, heerlijk. Nou, dat wordt echt...
1: Hele andere toonsoort.
2: Ja, nou, maar heel fijn. Dat wordt prachtig morgen. Alleen, het weer is dus niet meer zo tropisch, hè. Dus je hebt je jurk al uitgekozen. Maar hou je die weersvoorspelling een beetje in de gaten?
1: Nou, ik hoop dat de weergoden met ons zijn en dan komt het goed.
2: Oké, nou, heel veel plezier morgenavond. Dank je wel, Maria Warenberg.
1: Dank je wel.
2: En van opera gaan we naar André Hazes, want vandaag verscheen een bijzonder live album. Namelijk met het concert dat André Hazes in 1998 in Benidorm gaf, zoals opgetekend in Zij gelooft in mij, die beroemde documentaire over Hazes.
3: Goedenavond, vakantiegangers. Ik ben geloof ik de enige met het orkest en de mensen met geluid die werkt vandaag. Maar jullie zullen het ook al verdiend hebben natuurlijk. Dus even een beetje happy, een beetje in de moed. Oké, je weet, het wordt allemaal opgenomen, dus ik wil een klein beetje

0: Ja, u hoorde de vlieger van André Hazes live in Benidorm. Veel mensen kennen de pijnlijke beelden van André Hazes die daar in een half leeg arena optrad. Uit de documentaire Zij gelooft in mij. En van dit live concert dat André Hazes in 1998 in de Spaanse Plaza dos Toros arena gaf, is nu alsnog een album uitgebracht. En waarom nu pas? Ik vraag het aan John Appel. Hij is de documentairemaker die André Hazes destijds volgde. En Paul Schuurman, hij is de directeur van de Van Mobile Studios. En hij had de originele audio-opnames in zijn bezit. Goedenavond, heren.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, John Appel, waarom besloot u destijds André Hazes juist naar dit concert in Benidorm te volgen met de camera?
1: Nou ja, het was voor mij een beetje een onverwachte aanleiding. Wat hij mij vertelde was dat hij naar Benidorm ging met de trein. Hele familie, schoonouders, kinderen, Rachel natuurlijk, in de trein naar Benidorm omdat hij niet wilde vliegen. En ik vond dat zo'n mooie aanleiding. Dus eigenlijk was dat voor mij de trigger om naar Benidorm te gaan. En het concert, of de concerten die gepland waren, die kwamen eigenlijk op de tweede plaats.
0: Ja. Nou, laten we even nog luisteren naar een fragmentje uit die documentaire. Toen Hazes een paar dagen van tevoren in de arena kwam, toen zei hij dit.
3: Tuurlijk is dat spannend, man.
4: Misschien het gevoel dat je het als eerste Nederlander dus gaat doen. De kleedjes heb je gestaan, weet je. Dat geeft natuurlijk wel een bijzonder gevoel. Maar ik vind het wel spannend. Ik vind het heel spannend. Voor mijn kinderen, voor mijn vrouw, voor mijn familie. En ik draag het ook bij mijn vader. Ja, het is heel bijzonder. Ja, zonder meer. En als dit lukt, dan ik help verder in mijn leven. En ik help verder in mijn leven.
0: Ja, John, het was dus het klinkt als een heel beladen concert voor Hazes.
1: Ja, hij is heel sentimenteel. Eigenlijk, natuurlijk dat lied wat je net liet horen, De Vlieger. Dat is natuurlijk over zijn overleden moeder. Maar hij was helemaal bevangen eigenlijk door de gedachte aan zijn overleden ouders. En tegelijkertijd was hij ook wel ontzettend opgewonden, omdat het totaal nieuw was om in een stierenvechtersarena op te treden. Terwijl die veel grotere zalen gewend was in Nederland. Maar dit was buitenland. Op een voor hem onbekende plek. Ja, en hij werd eigenlijk overmand door die gedachten aan zijn ouders.
0: Ja, hij maakte het ook groot. Hij zegt, ik draag het op aan mijn vader en mijn moeder. Als dit lukt, dan ben ik heel ver met mijn leven. Maar toen viel die ticketverkoop enorm tegen.
1: Ja.
0: Hoe ging hij met die teleurstelling om?
1: Ik denk dat hij van tevoren vermoeden dat het tegenviel, want aanvankelijk waren er twee concerten gepland. En dat werd toen ingedikt tot één. En ik wist dat hij heel weinig concrete informatie kreeg over de kaartverkoop. En ook ik zelf had een donkerbruin vermoeden dat dat niet goed liep. Reden te meer voor hem om eigenlijk ontzettend zenuwachtig te zijn. En dat zie je in de film ook. Ja. Vlak voordat hij naar de arena gaat, is hij al heel zenuwachtig. En dan komt hij uiteindelijk de arena binnen. En dan loopt hij door de gangen naar de kleedkamers. En met één blik ziet hij, nou ja, ik hoorde jullie net vertellen, half gevuld, maar voor een tiende gevuld arena. En hij weet gewoon, dit concert gaat niet, hè, dit is niet goed voor mij.
0: Ja, en dan zie je ook die scène met die kapper die als een bezweerder hem zit te vertellen dat ook niet kan, een volle arena, en dat het fantastisch is. Maar dat is een hele mooie scène. Paul Schuurman, u was er toen ook bij in Benidorm. Weet u misschien, waarom werden er zo weinig kaartjes verkocht? Want er waren toch heel veel Nederlanders?
2: Er waren veel Nederlanders. Ja, wat ik een beetje zo begrepen heb eigenlijk ook wel, dat er dus ontzettend veel horeca in Benidorm was, die dus eigenlijk hun publiek wilde vasthouden.
0: Hoe bedoelt u? Ik bedoel,
2: nou, dat ze hadden daar heel veel Hazes lookalikes staan. De horeca wou eigenlijk dus niet hun publiek, die wilde hun eigen publiek vasthouden. Ja.
0: Oh, dus ze dachten, als ze de echt hebben gezien, dan komen ze niet meer naar die neppers kijken?
2: Nee, andersom juist. De horeca zelf wou gewoon echt puur hun Nederlands publiek vasthouden. Dus die hoopten dat ze dus niet naar dat concert van André gingen.
0: Nee, dat is duidelijk. En veel mensen kennen de beelden intussen, want die documentaire van John is enorm goed bekeken, 200.000 mensen. Hoe komt u nou aan die audio-opnames?
2: Ja, mijn vader heeft dat toen opgenomen en wij hebben dat eigenlijk gewoon in ons archief altijd bewaard. En ja, op een gegeven moment hebben we daar in 2015, even uit mijn hoofd, hebben we er nog wel eens naar platenmaatschappijen gebeld van we hebben dit liggen nog. En daar was de wet toen was geen animo voor toen. En eigenlijk, ik was afgelopen jaar bezig met een documentaire of een registratie van Herman van Veen 600 keer in Carré. En dat was een opdracht van Universal Music. En ik vertel eigenlijk zo, we zitten bij mij in de studio te werken. En ik zit eigenlijk zo te vertellen van ja, god, ik heb nog dat Benidorm concert nog liggen. Hoe waanzinnig is dat, weet je? Nou, en dat viel in één keer op zijn plek.
0: Ja, en was die kwaliteit, was dat goed van dit live concert? Of moest je er nu heel veel aan versleutelen? Dat is natuurlijk wel een tijd geleden.
2: Ik heb er een maand aan zitten mixen in de studio. Maar wat ik geprobeerd heb, is het zo live mogelijk te houden. Je hoort ook echt het publiek wat er is, hoor je echt vol meedoen. En ja, je hoort ook gewoon eigenlijk, André geeft daar een waanzinnig goed concert. En ook met de First Show Band, die spelen het ook echt fantastisch. Dus ja, ik heb er een maand aan gewerkt. We hebben natuurlijk nog extra drum sounds en zo eronder gezet. Maar ja, het is eigenlijk echt voor 98% is het puur. Ja,
0: ja. En John, ik zei het al, die documentaire, Zij gelooft in mij, die was destijds een gigantisch succes. Werd echt een cultfilm. 200.000 mensen naar de bioscoop. Wat vond André Hazes zelf eigenlijk van je film?
1: Nou, toen hij de film van tevoren zag, hè, voordat hij de bioscoop inging, toen had hij er veel moeite mee. Vooral met de meest emotionele delen uit de film. Met name het gedeelte dat hij in huilen uitbarst vlak voor het concert in Ahoy. En eigenlijk hebben Rachel, zijn vrouw en ikzelf, hebben hem ervan kunnen overtuigen dat juist die gedeeltes zijn menselijkheid en zijn kwetsbaarheid het beste laten zien. En dat eigenlijk de film zijn kracht geeft. En tot de première was hij daar niet van overtuigd. En toen de première uiteindelijk zo goed bleek uit te pakken in het Tuschinski 1 tijdens het documentaire festival in Amsterdam. Toen was hij om. En toen heeft hij zich erbij neergelegd dat kennelijk dit hem ten goede zou komen.
0: Ja, dat is gebeurd en dat is ook gebleken. Hij overleed 22 jaar geleden, was intussen een cultheld. Verwachten jullie dat die belangstelling voor zijn muziek blijft?
1: Toen in 2004 bedoel je, of nu nog steeds?
0: Nee, nu bedoel ik.
1: Want volgens mij wordt er nog elk jaar Holland Zingt Hazes in de Ziggo Dome of daar in de buurt gezongen. Ook de spin-off van zijn twee kinderen, die allebei muzikaal zijn, waarbij met name de kleine Dre een beetje probeert in de voetsporen van zijn vader te kruipen en Roxanne zich daar aan onttrekt. Ja. Maar goed, die houden de mythe André Hazes ook levend.
0: Ja, Paul, ben je het daarmee eens dat hij dat blijft?
2: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk. Het is ongelooflijk gewoon als je natuurlijk kijkt ook naar de jeugd van nu. Die kennen al die nummers uit hun hoofd.
0: Ja.
2: Dus dat is zo mooi. Ja.
0: Het zijn een beetje evergreens geworden.
2: Absoluut, ja.
0: Ja, en nou ja, goed, dit concert verschijnt nu op vinyl en cd?
2: Dat klopt, ja. Het is, het duurt 90 minuten is het bij elkaar. En een dubbel LP op rood vinyl geperst. Erg mooi.
0: Mooi, die is vanaf morgen verkrijgbaar dus. Het live concert in Benidorm. Heel veel dank, John Appel en Paul Schuurman. En dit was het Oog voor vanavond. Op deze zender gaat Nooit meer slapen verder met Ellen Dekwits. Die praat met beeldend kunstenaar Awoyska van der Molen. En morgenavond zit hier Elisabeth Steins. Voor nu een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
2: In de natuur leven allemaal dieren die vlees eten. Volgens sommige mensen betekent dat dat het ook goed is om vlees te eten. Maar als je zo denkt, maak je volgens de Schotse filosoof David Hume een denkfout. In Wat Blijft spreek ik, Lara Billy Rensen, met voormalig denker der Nederlanden, Marjan Slob, over de 250 jaar geleden overleden filosoof. Over zijn leven en over de betekenis van zijn denken voor de wereld van nu.
1: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, Wat Blijft.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
4: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
5: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
6: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysterieën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Middernacht.
12: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien. Met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien. 'S middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio Oost.

bekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lekt en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK na een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.